0: Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherretsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West.

0: Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat, van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan ook wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. Ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Dat... Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Ja. Of locatie Bob.
3: Sorry. Ja, je ziet dat ik al open stond.
4: Ja, oké. Tot gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zet van mijn tijd ongeluk de verkeerde schuim op.
1: Dit is echt grap. Dit gaat van mijn tijd af, hoor ik Jordi zeggen.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen dan kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: jaren 80 zijn weer helemaal terug.
1: En wat doet u nou zo'n hele dag?
2: Ik doe dus dingen die anders niet gedaan worden, omdat niemand anders het doet als ik ze niet doe. Gisteren had ik paperclips nodig. Ik heb een doosje paperclips. Circa 100 stuks. Iemand die nu gewoon aan het werk, zijn dagelijkse werk heeft op kantoor, heeft natuurlijk geen tijd om dat na te tellen. Maar ik wel. Dat doe ik dan. En wat blijkt? Het zijn 91 stuks. Maar dat is geen circa 100 stuks.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

If I could just hold you.

0: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Ja, hij zit erin!
1: ADO Den Haag FC Groningen, zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Nou, dat vind ik een hele leuke. Noem een romantische gewoonte die pas getrouwde stelletjes hebben. Zo, dat weet je nog heel goed. Het is pas geleden dat je getrouwd was.
2: Nee hoor, 10 jaar.
1: 10 jaar, en nog weet je hem?
2: De bruid over de drempel dragen.
1: Hé? Hey? Noem een romantische gewoonte die iedere avond heb je dat gedaan?
2: Nee.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan 4000 euro betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zaterdag 15 augustus staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, zaterdag om 7:15.
1: Alleen op TV West.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Het 6 uur nieuws met Jeroen Pauw.
2: Goedenavond. RTL Veronique is vanmiddag officieel van start gegaan. Het commerciële televisiestation uit Luxemburg is nu in de meeste Nederlandse huiskamers te ontvangen.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
5: Straks alweer de vrijdageditie van het gezelligste ochtendprogramma van deze regio. Maar nu eerst het nieuws met Reinoud Roemer.
6: Aan de Thorbeckestraat in Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosie geweest. Een paar straten werden afgezet, zijn geen huizen ontruimd. Agenten troffen een kapotte ruit aan en de politie doet onderzoek. Er zijn geen berichten over gewonden na de explosie in Alphen. En bij een tankstation aan de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk is een motorrijder gisteravond tegen het prijzenbord gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en het tankstation was een tijdje niet bereikbaar. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichtbij. tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Ja, ik wilde eerst een Gaston doen, oftewel goedemorgen. Maar laten we dat nou maar even niet doen, want jullie liggen nog even lekker rustig op het gemakje wakker te worden. Maar dat geldt niet voor het team hier op deze vrijdageditie van West wordt wakker. Want dankzij meer zijn we langzaam maar zeker van een heel klein hupstansje. Via aerobics nu toch wel echt naar een zeer intensief, bijna theatraal dansje
1: het
0: gegaan.
1: Het is een avondvullende voorstelling, maar dan 's ochtends gewoon. Elk woord wordt hier uitgebeeld. Het is lekker even wakker worden, even bewegen. En we staan te hupsen, we staan te springen, we hebben er zin in. Het is vrijdag. Gewoon een mooie dag om radio te maken.
0: Absoluut. En er gebeurt genoeg. Daar gaan we het later deze uitzending zeker nog meer over hebben. Want ook voor jou, Gwen. Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Gwen Ouwehand, onze buitenpost, begon met een heel voorzichtig bewegingje van het hoofd. Maar nu aan het eind van de week zien we bijna een handstand. Dus dat wordt steeds intensiever. Dat is ook wel weer mooi.
2: Je wordt er toch in meegetrokken, hè?
0: Nee, meer is een aanstekelijke dame. Laat er geen misverstand over bestaan. Maar jij hebt een intensieve dag vandaag. Er moet veel gebeuren.
2: Dat is helemaal waar. Ik ga eerst naar het duin toe, want het is natuurlijk droog. Dat is het nog steeds. Dus ik ga het daar eventjes over hebben. Met iemand die daar heel veel verstand van heeft en zich ook wel een beetje zorgen maakt. En later ga ik ook nog eventjes in beweging komen. Nog meer in beweging komen.
0: Niet te geloven. Het wordt één grote sportieve, informatieve, muzikale, geweldige laatste uitzending. Voor mij althans voorlopig. Want de vakantieploeg heb ik 4 weken lang deel van uit mogen maken. Aanstaande maandag is Jorinda weer terug. Die nu zeer waarschijnlijk met haar aantekeningblokje aan het luisteren is van hoe ging het ook alweer. Want na 4 weken moet je wel weer een beetje ingewerkt worden.
2: Ja.
0: Geldt overigens niet voor jou en meer. Jij stampt nog even lekker door een paar weken.
1: Ik mag hier lekker nog even een paar weken zijn, ja.
0: Ja, maar dat betekent, waarde luisteraars, dat we ook vandaag zo pal voor het weekend, waar natuurlijk nog steeds 1/5 van de week gewerkt moet worden, dat we jullie enorm gaan verpozen met veel actualiteit, veel lekkere muziek. Dus goedemorgen namens de ploeg hier en word lekker op het gemakje wakker.

0: Follow Anywhere You Go. Oftewel Miley Cyrus was dit. Met Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood van natuurlijk het legendarische Fleetwood Mac. En het nummer heette Secrets.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, laten we maar eens eventjes kijken wat er allemaal te vinden is in die krant vandaag. Want ook zo pal voor het weekend is er natuurlijk het nodige te beleven. En ik ga eens beginnen met het Leids Dagblad. Die lees ik ook niet iedere dag, dus daar ga ik mooi gebruik van maken. Met een hele mooie kop lees ik dat ABN AMRO, dubbele punt, zegt: bedrijven moeten zich snel voorbereiden op extreem weer. Nou, laten we eens even in het artikel kijken. Bedrijven moeten zich beter gaan voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Anders lopen ze achter op concurrenten die dit wel doen. Dat stelt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. We gaan minder hard werken vanaf een temperatuur van zo'n 25 graden. De zogenoemde arbeidsproductiviteit daalt dan met 2% bij elke graad dat het warmer wordt. Volgens de onderzoekers kunnen bedrijven de impact van extreme weersomstandigheden beperken met bijvoorbeeld groene daken en het aanleggen van waterbuffers. Ook moet het werk worden aangepast als het erg heet is. Organisaties die dit soort investeringen doen kunnen volgens de bank de effecten van het extreme weer behoorlijk beperken.
2: Van het Leids Dagblad naar het AD. Jacques Wallage, voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, is op 79-jarige leeftijd overleden. De gemeente Groningen, waar Wallage opgroeide, woonde en studeerde, meldde dat gisteren. Van 1998 tot 2009 was hij daar burgemeester in Groningen. En daarvoor, in de jaren 80, was Wallage lid van de Tweede Kamer, waarna hij staatssecretaris werd. In 1994 keerde hij terug naar de Kamer. Toen partijgenoot Wim Kok premier werd, wees de fractie Wallage aan als fractievoorzitter. Maar 4 jaar later verliet hij de Kamer weer om burgemeester van Groningen te worden. In juli 2010 was Wallage nog informateur bij de kabinetsformatie. Dat deed hij samen met Uri Rosenthal.
3: Oogartsen doen onderzoek naar klachten door zonsverduistering en meldt als er patiënten zijn met oogklachten door onbeschermd te kijken naar de zonsverduistering. Dat meldt het Leids Dagblad. En die oproep om patiënten te melden doet het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap aan oogartsen. En bij het LUMC heeft zich gelukkig nog niemand gemeld, vertelt een persvoorlichter. Tegelijkertijd kan het even duren voordat er klachten zijn. En wat zijn dan die klachten? Nou, onder andere een wazig zicht of een donkere vlek of een beetje blinde vlek in het midden als je naar iets kijkt. En de conclusies, de cijfers van dit onderzoek worden op 20 augustus bekendgemaakt. Dus dan horen we of er echt mensen onbeschermd hebben gekeken en daar helaas blijvend letsel aan over hebben gehouden.
2: Ja, gisteren kwam het Oogziekenhuis Rotterdam ook al met eigenlijk vergelijkbare resultaten. En ja, het viel ze allemaal heel erg mee. Ze zijn altijd heel erg op hun hoede voor vuurwerkslachtoffers met oud en nieuw. En waarschuwen daarvoor ook voor. Dat hebben ze nu ook weer gedaan. Maar het lijkt mee te vallen. Mensen kijken dus niet meer door de cd'tjes, maar met betere eclipsbrillen.
3: Ja, we luisteren wel.
0: Ja, incidenteel kijkt iemand wel eens door een cd'tje. Voor de rest heb ik voor geheimhouding getekend.
2: Ja, er zijn foto's van, ja.
0: Ja, dat zijn het zeker. Dan kijken we even in het NRC. Ja, pap, ik lees hem zo af en toe nog eens een keer. Bouwvakkers ontdekken goudschat van 9 miljoen euro in Vlaamse kelder. Waarom wonen we niet in België? Bouwvakkers in Vlaanderen zijn tijdens renovatiewerkzaamheden op een grote hoeveelheid goud gestuit. De mannen waren aan het klussen in een huis waar vanaf omstreeks 1900 een brouwer woonde en dat nu in handen is van een welzijnsorganisatie. Ze vonden in een kelderwand een kist die was ingemetseld. Daarin zaten goudstaven en oude munten ter waarde van 9 miljoen euro. Na de vondst van de kist werden de opdrachtgever en de politie direct ingelicht. Eerlijkheid bestaat nog. De schat telt zeker 4000 munten en meer dan 40 goudstaven. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht. En van wie het goud was, is niet bekend. Mening is wel zeker, het bruto nationaal product van dat bedrijf van die bouwvakkers is denk ik net zo groot als een gemiddeld midden-Europees land. Dat is wat ik denk.
3: Ja, je zou het maar vinden.
0: Ja, dat droomt toch iedereen van?
3: Nou ja, keurig dat ze zo netjes zijn.
2: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen op de radio, maar eindelijk goed nieuws uit een kelder in België.
0: Jee, maar hij maakt hem hoor. Hij maakt hem.
2: Nee, maar het is toch zo? Wat een drama's waren dat.
0: Oh ja, laat er geen misverstand over bestaan.
3: Absoluut, dat is totaal.
0: Nee, en zo hebben wij de kranten even voor jullie gescand. Maar het goede nieuws is, er staat nog veel meer in. Dus als jullie onder het genot van een lekker muziekje eens even een heel klein beetje willen luisteren, pak de krant erbij, want de schrijvende journalistiek doet het niet voor niets, zou mijn advies zijn. En we hebben ook muziek. Daar had ik jullie al voor gewaarschuwd aan het begin van deze uitzending. En dat doen we natuurlijk hier bij West wordt wakker. Het ochtendprogramma uit de regio. Daar is die hoor. Na even een tijdje weg geweest te zijn. Marco Borsato. En ja, zijn boodschap is duidelijk. Hij leeft niet meer bij jou.
4: Ik leef niet meer voor jou, voorbij zijn alle jaren, waarin ik heb geloofd, dat wij gelukkig waren, en nu het leven weer van mij is.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
4: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
5: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Ja, 6:58. Tijd voor het regionale nieuws. Vandaag gelezen natuurlijk door Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
9: Adi Pieter, goedemorgen. En ook goedemorgen meer.
10: Goedemorgen.
9: Aan de Thorbeckestraat in Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosie geweest. Een paar straten werden afgezet, maar er zijn geen woningen ontruimd. Door de knal ging een ruit aan diegelen en tussen het glas ligt op straat een kapotte rode buis. Voor zover bekend raakte niemand gewond door de explosie in Alphen. Politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en naar de dader of daders. Zo'n 450 mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de 34-jarige Jakaira. De moeder van 3 kinderen werd vrijdagnacht doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Wateringse Veld in Den Haag. In Schiedam werd nog dezelfde nacht de vader van haar kinderen als verdachte aangehouden. De stille tocht stond dan ook in het teken van femicide. Je hoort een van de deelnemers. Bij haar overheerst een gevoel van
11: angst, dat Jakaira ook heeft gevoeld. Ze heeft ook in angst geleefd door deze persoon. Ik vind het geen mens. Wat hij heeft aangedaan, een hele laffe actie vind ik dit. En mogen hij de hoogste straf krijgen voor wat hij heeft gedaan.
9: Na een speech van een kerkzuster trok de menigte door de straten. Iedereen in het wit gekleed. Onder de mensen die in de stille tocht meeliepen waren burgemeester Jan van Zanen van Den Haag en wethouder Ralf Sluis. Bij een tankstation aan de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk is een motorrijder gisteravond tegen het prijzenbord gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het bord waarop de prijzen van benzine en diesel staan aangegeven raakte aan de onderkant beschadigd. Het tankstation op de Prinses Beatrixlaan richting Den Haag was vanwege het ongeluk een tijdje niet bereikbaar.
8: En voor het weer, waar we volgens mij het woord tropisch in gaan terughoren, gaan we naar Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
12: Ja, één dag nog. Goedemorgen, Pieter.
8: Eén dag, maar ja, het is wel een hele dag.
12: Ja, een hele dag inderdaad. En nou, vanavond zal het afkoelen, maar voor die tijd gaat de temperatuur behoorlijk snel oplopen. Ik denk dat we zo rond het middaguur 30 graden hebben. En dan verderop in de middag 34, 35 graden. Gisteren werd het in de Hoek van Holland al 35 graden. Iets heter dan ik dacht met die aflandige wind. Maar nu is de wind ja eerst zuidwest, later west-noordwest. Zwak tot hooguit matig, het blijft wel rustig. Maar vanaf de Britse eilanden komt er wel minder hete lucht onze kant op. Terwijl vanuit Frankrijk eerst nog eventjes een hitteopstootje plaatsvindt. En dat is dan vandaag. En het is ook de laatste dag, voorlopig dan althans, met ook volop zonneschijn. Nou, vanavond, dan komt er al een beetje bewolking. Vannacht wordt het iets meer, dat is vooral wat middelhoge bewolking. Daar zou al een spatje uit kunnen vallen, maar ik denk dat het eigenlijk nog droog is. En dan zal het vanavond dus wel afkoelen, maar vannacht zal de temperatuur niet lager worden dan 18 graden. En de luchtvochtigheid die gaat toenemen, dus het wordt toch wel een beetje een plakkerige nacht, omdat het dus ook vanuit het westen wat vochtigere lucht erbij komt. En morgen zitten we dan in die vochtige, maar minder warme lucht. Het kan nog wel 26 of 27 graden worden in onze regio met een noordelijk windje. Er is duidelijk meer bewolking, niet meer zoveel zon, maar nog wel regelmatig zon en misschien die eerste enkele broodnodige bui. Maar het zal allemaal wel een beetje tegenvallen, want ja, het is allemaal nog steeds heel weinig. Zondag lijkt droog te verlopen. Ook dan periode met zon, middagtemperatuur 23 graden. En volgende week, ja, dan is het in eerste instantie ook nog een beetje zoeken naar de buien. En dan vanaf woensdag, het is wat later geworden dan gisteren in de berekeningen. Vanaf woensdag, dan lijkt de kans op buien wel wat groter te worden. Waarbij dan de temperatuur dinsdag en woensdag nog eventjes kan pieken bij een zomerwaarde van 26 graden. Dus ja, de echte serieuze regen, die lijkt nog te worden uitgesteld, Pieter.
9: Jordi van de Weerexperts, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: West wordt wakker.

0: The radios and she goes and na na na na. Dat allemaal bijna 10 minuten over 6:30 hier bij West wordt wakker.
1: We kijken even naar het binnen- en buitenlandnieuws. De voormalige Syrische president Assad werd deze week ter dood veroordeeld. Assad zelf woont in Rusland en geniet bescherming van Poetin. En volgens journalist Piotr Sauer leeft Assad daar een teruggetrokken bestaan.
2: Voordat hij de vrede dictator was, probeerde hij oogarts te worden in Londen. We hebben gehoord van bronnen rond Assad dat hij misschien dat weer oppikt. Maar verder is het eigenlijk een hele eenzame leven. De Russische elite kijkt eigenlijk ook neer op hem, om te zien hem meer als een loser, een verliezer die zijn land heeft verloren. Dus hij wordt niet uitgenodigd op feesten en we zien hem ook niet op foto's op sociale media.
1: En Poetin haalt ondertussen de banden aan met het nieuwe Syrische regime. Hij heeft zelfs een deal gesloten over militaire basis met een Syrische leider die ooit zijn vijand was. En volgens Sauer laat dat zien hoe pragmatisch Poetin is. Maar of hij ook Assad zou uitleveren?
2: Nee, ik denk dat niet. Zo ver gaan ze dan niet. Omdat dat raakt dan denk ik ook Poetins prestige. En voor hem is het dan belangrijk ook, denk ik ook aan andere leiders die ooit denken om naar Rusland te vluchten, te laten zien dat ja, hier ben je toch veilig. Maar natuurlijk is het regime van Poetin ook niet voor altijd. Dus ik denk, als je iemand bent in Syrië, dan hoop je op de lange termijn.
0: Op verschillende plekken in het land kwamen boeren gisteravond bij elkaar om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, zoals bij Schermer. Het kabinet wil binnen 10 jaar ruim 40% minder stikstofuitstoot, maar de boeren zijn het daar niet mee eens.
3: Het is zo hard aangekomen, dat is niet normaal. Ja, dit is niet uitvoerbaar. Deze nieuwe brief is niet uitvoerbaar.
4: Ja, als deze dingen niet veranderd gaan worden, dan komt er echt gewoon opstand. Kijk, het platteland is niet van ons, wij zijn het platteland.
0: Met hun verlichte trekkers vormden ze een schild. In Kamperveen was dat het woord help. Vandaag is er opnieuw boerenprotest in Noord-Brabant.
1: De hitte zorgt ook 's nachts voor nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat wel belangrijk. En in meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar dus niet altijd goed tegen, zegt deze specialist ouderenzorg.
5: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk, hè? Ouderen hebben dat al vaker. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè? Naast het uitgedroogd raken, omdat ze ook wel plastabletten hebben bijvoorbeeld.
1: Het is daarom belangrijk de hitte in verpleeghuizen te kunnen verdrijven. En op verschillende plekken zijn inmiddels mobiele airco's geplaatst.
0: En Ajax heeft zich geplaatst voor de laatste kwalificatieronde van de Conference League. Na de 3-1-zege van vorige week tegen het Ierse Shelburne had Ajax gisteravond in Dublin aan een 2-2 gelijkspel genoeg. Daley Blind vindt dat er nog ruimte is voor verbetering, maar volgens hem telt vooral het resultaat.
6: Ik denk dat juist als ploeg laten zien wat voor richtlijnen we op willen, dat het spel veel positiever is, veel aanvallender is. En tuurlijk, we zijn ook met deze trainer net begonnen. Het kan niet allemaal gelijk op rolletjes lopen. En het zal ook nog niet de laatste keer zijn dat we een keer een mindere wedstrijd spelen. Maar het is belangrijk dat we van die momenten leren. Dat we elke wedstrijd wel groeien. Dat we elke training willen groeien.
0: Eerder op de avond speelde FC Twente met 3-3 gelijk tegen het Slovaakse Dutch. Dat was ook ruim voldoende voor de volgende ronde van de Conference League, nadat de Tukkers vorige week wonnen met maar liefst 6-0.
7: Je luistert naar West wordt wakker.
0: Het was ook ruim voldoende voor de volgende ronde van de Conference League, nadat de Tukkers vorige week wonnen met maar liefst 6-0.
7: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio.

0: Zitten jullie ook zo te genieten van de heerlijke muziek deze ochtend hier op Radio West? Dit was alweer Nice and Slow van Jesse Green. En zo hebben we nog een klein kwartiertje te gaan tot de klok van 7 uur. En zijn wij letterlijk en figuurlijk al niet alleen aan het wakker worden, maar we zijn ook best wel wakker,
1: we
0: toch?
1: We zijn best wel wakker. Volgens mij zijn wij ook allebei figuren die opstaan en dan meteen zeggen: hallo wereld, we zijn er, goedemorgen. We hadden het erover. Mensen met een ochtendhumeur, dat is niet iets voor ons. Ik heb zelf altijd, ik ben dan heel onaardig. Ik moet ontzettend lachen om mensen met een ochtendhumeur. Ik vind ze heel erg grappig. En ik heb hier ooit een collega gehad. En dan hadden we 's ochtends vroeg dienst. En dan was hij er iets eerder dan ik. En dan kwam ik dus helemaal zo binnen: goedemorgen! En dan zag ik hem in één grippen. En echt zo van: nee, praat niet tegen mij alsjeblieft. Ik vind het heel vervelend voor die mensen, hoor, dat ze dat hebben, zo'n last van 's ochtends niet happy zijn. En als je dan moet werken omdat je op rooster werkt, is dat natuurlijk heel vervelend voor je. Maar ja, ik vind het wel erg grappig.
0: Ik moet meteen denken aan mijn ouders. Het grappige was, als ik 's ochtends toen ik nog op de middelbare school zat en die nog thuis woonde, dan kwam mijn moeder er altijd uit om samen gezellig even een kopje koffie of een kopje thee te drinken en een ontbijtje te doen samen. En mijn pa die bleef altijd liggen. Mijn ouders die hadden ooit horecabedrijven, zijn gestopt met het bedrijf. Dus op een gegeven moment waren ze lekker bezig met genieten van het leven. Dus dat was hartstikke mooi. En op een gegeven moment, ik had al wel in de gaten, mijn pa die had wel eens last van een lastige opstart in de ochtend. Dus ik denk, haal een keer een grapje uit. Dus ik deed net of ik wegging. Dus ik nam afscheid van mijn moeder. Deed de deur open, deed hem weer net zo hard dicht. En nog geen halve minuut later stormt mijn vader binnen. Nou, is die druktemaker weg? En toen zag hij me staan. Nou, toen hebben we met z'n drieën zo hartelijk gelachen. Want ja, het was inderdaad zo. Als ik mijn ogen open heb, dan ben ik ook meteen aan. En daar hebben mensen nog wel eens wat last van. Het is inderdaad heel erg komisch.
1: Ik ben benieuwd wat andere mensen, hoe ze ermee omgaan met mensen of een ochtendhumeur, of jezelf als je een ochtendhumeur hebt. Hoe vermijd jij dan mensen die je druk zijn? Heb ik misschien wel eens verteld, maar ik was ooit met vriendinnen op vakantie en ik kreeg het verbod het eerste uur dat zij wakker waren tegen ze te praten. Het was echt letterlijk: meer hou je mond, je mag niet tegen ons praten. Maar ik was dan al uren wakker en als een puppy was ik dan zo blij dat ik mensen zag van: hoera, hoera, ik kan praten. En dan was het echt, nou, ze moesten een koffie hebben en nee, er mocht niet gepraat worden.
0: Oh, heerlijk. Nee, laat ons vooral even weten hoe dat bij jullie gaat. En zeker

Als je met elkaar samenwoont waarbij de een wat drukker is dan de ander. Hoe vermijd je elkaar of juist hoe heb je elkaar weten op te zoeken? Hoe buig je op een gegeven moment naar elkaar toe? Want uiteindelijk ga je natuurlijk daar veel beter met elkaar mee om. WhatsApp ons gewoon even. Ik vind het leuk om te weten zo Paul voor het weekend. Op 070-307-8080 of stuur ons een mailtje op westwordwakker@omroepwest.nl. Stoppen wij even lekker met praten, want wij zijn twee druktemakers. Daar zijn we ons zeer wel van bewust. En gaan wij een Haagse heldengroep eens eventjes lekker de gelegenheid geven op deze zender om jullie ook net even een tandje wilder wakker te maken dan het rustige nummer van Jesse Green zojuist. Want ik heb het natuurlijk over Direct, de mannen uit deze prachtige stad. En ze maken een heerlijk nummer waar je lekker bij wakker kan worden. Ik kan jullie dat garanderen. Nummer 1, Through the Looking Glass, hier op Radio West.

0: Heerlijke muziek. En dat allemaal nog maar in het eerste uur van West wordt wakker. En we hebben nog 3 te gaan. Ja, wat een geweldige band is dit.
1: Ja, het is fantastisch. Ik was er zelf niet bij in de Kuip. Maar het staat op video te zien. Is het YouTube, whatever. En dan zie je die opkomst van die mannen. Hoe ze dan door die Kuip lopen. Met zelf helemaal onder de indruk van al die mensen die daar staan. Om hun optreden te bekijken. En ja, daar krijg ik zelf de koude rillingen ook weer van. Om dat te zien. Het is zo'n gave band. Staan vrijdag 4 september trouwens hier weer op het strand in Den Haag. Hè?
0: Oh,
1: samen met Anouk Sommieu. En dat is dan een beetje zo'n de Haagse live on the beach. Beachstad versie. Altijd erg gaaf om bij te zijn.
0: Ja, wat ik zo fantastisch vind is dat er toch iets in het water moet zitten hier in Den Haag. Want hoeveel geweldige bands zijn hier vanaf de jaren 60 wel niet opgestaan. Ik denk oprecht dat er geen stad in Nederland is waar zoveel muzikaliteit op popmuziekgebied in ieder geval te vinden is. Er zijn natuurlijk wel meer plekken waar je heerlijke muziek kan luisteren. Maar het is echt opvallend. En het blijft elke keer weer aangroeien.
1: Ja, dat is mooi dat er ook geïnvesteerd in wordt. En dat ze elkaar ook op sleeptouw nemen. Al die gasten kennen elkaar en nemen elkaar mee. En dat is waanzinnig om te zien.
0: Nee, maar dat is het zeker. Dus ik ben daar echt wel heel erg blij mee. Nou, leuk trouwens dat dat op het strand plaatsvindt. Dat concert waar je het net over had. Want we hebben toch een heerlijke plaat om het uur mee uit te luisteren. Meer echt. Helaas niet meer onder ons. Dat moeten we concluderen van deze man. Ja, als je een beetje muziekkennis hebt, dan weet je nu al waar we langzaam maar zeker naartoe gaan. Het was 1986 dat hij dit nummer maakte. En ja, we worden natuurlijk doodgegooid met het prachtige kerstnummer wat hij ooit gemaakt heeft. Maar Chris Rea maakte een ode aan het strand. Zo ga ik het toch maar benoemen. Dat betekent dat wij langzaam maar zeker richting het volgende uur van West wordt wakker gaan. En daar gaan we het nodige aan actualiteit met jullie delen. Geniet van Chris Rea en On The Beach hier op Radio West.

0: jaren 80 zijn weer helemaal terug.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
2: Ja, hoor.
1: Eindelijk gevonden, de gewone baan na 15 keer zoeken. Kunt u met ons meegaan naar de VARA, want er hebben ze u heel hard nodig, oké?
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
6: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
7: Straks bij West wordt wakker, de nationale Indië-herdenking, de stille tocht in Wateringseveld en de droogte met Nea. Maar nu is het nieuws, gelezen door Reinoud Roemer. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Op een parkeerplaats onder een woonblok aan de Parkdreef in Zoetermeer is vannacht een auto uitgebrand. Wie of wat er achter de brand zit, zoekt de politie uit. De politie doet onderzoek en zette daarvoor het parkeerterrein af. De auto is meegenomen voor verder onderzoek. Aan de Torbekkenstraat in Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosie geweest. Een paar straten werden afgezet, maar er zijn geen huizen ontruimd. Agenten troffen een kapotte ruit aan en de politie doet onderzoek. Er zijn geen berichten over gewonden na de explosie in Alphen aan de Rijn. En ongeveer 450 mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de 34-jarige Jacaira. Ze werd vrijdagnacht doodgeschoten in een huis aan de New York Singel in Wateringseveld in Den Haag. Haar partner zit vast als verdachte. De stille tocht stond dan ook in het teken van femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee. Meer regio nieuws straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
10: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
9: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeel zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. En op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
11: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
9: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer?
2: Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
14: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
15: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
16: Omroepwestadverteren.nl.
17: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: U nummer 2 alweer van West wordt wakker meer. En er valt mij één dingetje op net.
1: Wat valt jou op,
0: Peter? Jij was helemaal niet aan het dansen. Wat is dit dan toch weer?
1: Oh, ik was even, sorry. Ik was nog even al bezig. We krijgen straks gasten voor de eethoek. Dus ik was daar nog even mee bezig de laatste dingetjes doen. Ja, en als het over eten gaat, dan is mijn focus helemaal daar. Maar dan ga ik nu nog wel even voor je dansen.
0: Helemaal goed.
1: Als een buikdanseres sta ik hier te bewegen. En ik heb veel buik, dus dat is goed om te zien.
0: Nou, laat het zo zeggen. We hebben een, wat dat betreft zijn we broers. Het is 7:09. We hebben een heel interessant, heel intensief, maar ook een boeiend uur voor de boeg. Maar goed, dat zijn jullie natuurlijk niet anders dan dat van ons gewend. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. 15 augustus geldt namelijk als het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens de herdenking worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. We gaan erover praten met Helene Opatja van de organisatie. Helene, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe ziet de herdenking eruit dit jaar?
2: De herdenking valt natuurlijk op een weekenddag. En dus heeft elementen die iedereen wel kent, denk ik. Maar heeft ook veel meer programmering daaromheen, die eigenlijk al 's middags begint. Dus vanaf 12 uur eigenlijk kunnen mensen al terecht op het veld. Hè, dus bij de Scheveningen Bosjes, waar het monument is. Voor allerlei activiteiten. En we hebben daar een hele grote tent staan waar je elkaar kunt ontmoeten. En dan vanaf 5 uur kunnen mensen gaan plaatsnemen op hun stoelen. Want om 7:15 dan gaat het echte programma beginnen. En dat is de herdenking met een toespraak. Met kransleggingen en muziek.
0: Ja, waarom blijft het toch belangrijk om te blijven herdenken?
2: Het wordt eigenlijk steeds belangrijker, reken het wel. Het was best een lange tijd een herdenking voor mensen die de oorlog hadden meegemaakt. Toen kwam de generatie erbij, hun kinderen, zal ik maar zeggen. Dat is mijn generatie. Maar we zien nu een enorme belangstelling van jonge mensen die in deze, ja, het herdenken deze geschiedenis, ook hun familiegeschiedenis, denk ik, beter leren kennen, elkaar ontmoeten. En in de wereld van vandaag is het natuurlijk ook zo, ja, de wereld is heel groot, hè, en Azië is helemaal niet zo ver weg meer. Dus ook mensen die geen Indische wortels hebben, merk ik, hebben er toch veel belangstelling voor.
1: Ja, want jarenlang is er juist heel weinig gesproken over de oorlog. Je zei het al, wat er is gebeurd in voormalig Nederlands-Indië. Dat wordt ook wel het Indische zwijgen genoemd. Heeft jullie herdenking er ook aan bijgedragen dat er nu anders naar wordt gekeken?
2: Dat hoop ik, hè. Dat proberen wij wel. Wij hebben als thema ook gekozen nabij blijven zichtbaar groeien. En dat doen wij omdat we willen aanmoedigen dat de jonge mensen die de moed hebben, want vaak zijn het dappere mensen, hoor, die 20ers en 30ers, die gewoon tegen hun opa en oma zeggen, nu is het wel genoeg geweest, ga het nou eens vertellen. En er worden bijvoorbeeld generatietafels georganiseerd vandaag, waar 3 generaties bij elkaar aan tafel zitten. En waar de oudere mensen ook kunnen merken dat er belangstelling is voor hun verhaal. Een luisterend oor. En dat we ook echt proberen te begrijpen wat zij hebben doorgemaakt. We hebben een heel actief jongerennetwerk die daar ontzettend gemotiveerd zijn om dat gesprek gaande te krijgen. En je ziet het ook breder, hè, bij kunstenaars, schrijvers, zangers. Het is een thema wat heel veel aandacht krijgt. En ik denk dat dat ook wel aanjaagt dat die generatie die het nog heeft meegemaakt zich wordt uitgenodigd om daadwerkelijk dat verhaal te gaan vertellen.
0: Ja, er wordt vaak gesproken, hè, over intergenerationeel trauma. Het idee dat pijn wordt doorgegeven aan kinderen en kleinkinderen. Ja, herkent u dat?
2: Ja, helaas herken ik dat wel een beetje. Ik hoorde net iemand wel eens zeggen, je weet wel van de pijn, maar je weet niet het verhaal dat erbij hoort. Dat is de kortste samenvatting die ik daarvan zou kunnen geven. En dat, ja, dat herken ik zelf persoonlijk. En dat zie ik heel veel om me heen. Want ik heb natuurlijk heel veel mensen om me heen met Indische wortels, Molukse wortels. En die zeggen allemaal, als ze van een zekere leeftijd zijn, dat was het gebied waar je dan maar niet over ging praten. Want dan wist je, daar willen ze het niet over hebben. Daar ben je echt mee grootgebracht. Hè? Dat snap ik ook wel. Want als je je moederland moet verlaten en helemaal opnieuw moet beginnen, dan ben je erg gericht om een nieuw bestaan op te bouwen. En dan kan het praten over, denken aan wat je bent verloren ook als ballast voelen. Dus vele mensen uit die generatie kozen daar niet voor. Die dachten, we moeten nu vooruit. Nou, zeker in een stad als Den Haag, denk ik dat mensen uit Den Haag herkennen. Er zijn veel mensen uit de Indische gemeenschappen hier terechtgekomen. Mm-hmm. En die hebben vooral hun best gedaan om zo snel mogelijk te assimileren. Behalve dan het eten natuurlijk. Dat hebben we dan toch wel. Dat zijn we altijd blij te laten zien. Er is geen stad in Nederland waar je zoveel en zo lekkere keuze hebt om Indisch te eten. Maar ja, iedereen heeft toch Indische collega's, klasgenoten gehad. Je had een voetbalclub zelfs hier. Hè? Dus ja. Het hoorde er helemaal bij de Nederlandse samenleving. En dat is ook te danken aan de oorlogsgeneratie die gedacht heeft, nu moeten we gewoon meedoen.
0: Ja, ja, ik had de eer om in Woerden te wonen. Daar was het ook niet heel erg slecht geregeld.
2: Hoor.
0: Ja, zeker.
2: Ja,
0: ja, ja. Met heel veel vrienden daar ook gemaakt. En een beetje leren dansen, met de nadruk op een beetje.
2: Ja, nou, precies. En die muziek, hè, dat zag ik, ja, dat hoorde ik in het vorige item dat jullie erover hadden. Nou, neem de Indo-rock. Ja, het is heel belangrijk geweest echt voor de muzikale ontwikkeling in Nederland.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Laat er geen misverstand over bestaan. Tot slot nog even praktisch. Hè. Het is deze dagen erg warm. Op welke manier hebben jullie rekening gehouden met het weer bij de herdenking?
2: Ja. Ik heb ook begrepen dat het weer ietsje gaat afkoelen. Maar ja, warm is het, blijft het natuurlijk. Nou, de herdenking begint dus aan het einde van de dag. Dat scheelt al wat. Hè? Dus mensen kunnen vanaf 5:00 gaan zitten. En dan duurt het nog wel even, want 6:15 dan gaat het echt beginnen. Dan hebben we de ergste hitte gehad. We hebben water voor iedereen aanwezig. We adviseren mensen, doe een hoed op. Je mag niet met een parasol zitten, want er is een televisieuitzending. Maar je kan natuurlijk wel een hoed opzetten, een petje, verzin iets. Dat helpt. Blijven drinken, zal ik maar zeggen. Daar zijn we op voorbereid.
1: Ja, Dinea
2: is er ook altijd met. Ja, zeker. En Dinea is er altijd. Die draagt bij door zo'n wagen hebben ze, waar je water uit kunt tappen. Dus die zullen er dit jaar ook weer zijn.
0: Nou, dank voor de toelichting, Elijn Oppertja. En ik wens jullie een waardige en mooie herdenking.
2: Heel erg bedankt. Fijne dag.

0: John Denver, Take Me Home, Country Roads. Niet de gebruikelijke versie die je normaal gesproken hoort, maar wel een prachtige variant. Je luistert naar West wordt wakker hier op Radio West. Het nieuws kwam hard binnen. Vrijdagnacht werd de 34-jarige Jakaira doodgeschoten in haar woning in Den Haag. Ze bleek op dat moment zwanger te zijn. De 42-jarige vader van haar drie kinderen is als verdachte opgepakt. Gisteravond was er een stille tocht in Den Haag. Radio West-verslaggever Loes Veldhuis liep mee.
1: Heer, ik vraag u op dit uur om kracht te geven aan haar ouders, haar broers en zussen.
2: Ik kwam dezelfde nacht erachter. Ik was de tweede persoon uit de familie die erachter kwam. Het was eerst van nee, je liegt. Maar ik moest toch gaan om het te zien, omdat het waar was. Toen ik aankwam en mijn neefjes en nichtjes zag, toen dacht ik van wow. Het is echt.
3: Voor mij lijkt het nog een droom. Ik kan nog steeds niet geloven. Ik geloof het nog steeds niet. En het is heel hard, heel pijnlijk. Vanavond gaan we een stille tocht houden voor namens Jakaira. We willen dat femicide stopt.
4: Waarom bent u hier?
5: Je hebt het over drie kinderen die getraumatiseerd achtergelaten worden. En een moeder die uit het leven is getrokken. En zij is niet de eerste, ze zal niet de laatste zijn. Maar dit is dan het minste wat je kunt doen als buur. Maar laat de overheid eens een keertje wat doen.
6: Vaak is het de oplossing, en ik spreek uit ervaring. Vaak is de oplossing voor politie in Nederland dat de vrouw weg moet. De vrouw moet vluchten met haar kinderen voor zo'n man. En de vrouw blijft dan daarin leven in een angst. Een angst dat Jakaira ook heeft gevoeld. Ze heeft ook in angst geleefd door deze persoon. Ik vind het geen mens wat haar heeft aangedaan. Een hele laffe actie vind ik dit. En mogen hij de hoogste straf krijgen voor wat hij heeft gedaan.
4: Hoe gaan we nou zorgen dat dit niet vaker gebeurt? Ook in onze regio.
7: Nou ja, weet u, door ons te gedragen, door alert te zijn. Door alert te zijn als buren, als vrienden, als familie. Door de professionals alert zijn. En dan hopen dat we dit kunnen voorkomen. En vergeet niet te melden. Laat je stem horen. En ik denk dat de vrouwen die dit betreft hebben vandaag moeten zich gesteund hebben gevoeld. Omdat er heel veel mensen, ook met borden van let op, laat dit niet nog een keer voorkomen.
0: Laat dit niet nog een keer voorkomen. Dat lijkt mij helder als glas. Volgend uur praten we met Danique de Jong. Dan gaan we praten over We eisen de nacht op. Dat is natuurlijk een heel belangrijk item wat toen de tijd in het leven is geroepen naar de moord op Lisa vanuit Abcoude toen in Amsterdam Zuidoost. Dus kortom, helaas moeten we zeggen, blijft het onderwerp actueel. Maar daarom is het ook zo belangrijk om hier aandacht aan te blijven besteden. En dat doen we straks hier bij Radio West. West wordt wakker, daar luister je naar. Het is een kleine 8 minuten voor 7:30. En we luisteren naar de muziek van de zussen Anne en Nancy Wilson, oftewel Heart. And all I wanna do is make love to you.

0: Ik vind ze zo geweldig, die dames van Hart. Wat een enorme stem heeft ze ook, hè?
1: Ja, absoluut. Dat bam, dat knalt er wel in. Daar word je meteen wakker van.
0: Laat het duidelijk zijn, laat het duidelijk zijn.
1: Over wakker worden gesproken.
0: Ja, ja, absoluut. We hadden een oproep gedaan van, joh, kijk, Meer en ik zijn afdeling stuiterbal hier in de uitzending. Maar hoe reageren jullie? Nou, we hebben wel een reactie gekregen,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, Marcel die laat weten, vroeger stond ik gelijk aan, maar ik merk nu naarmate ik iets ouder word, dat het meer moeite kost. En zijn truc is dan de wekker een half uurtje eerder zetten en dat ik er dan uit moet en dan nog even snoezen. Dus voordat hij echt moet opstaan, gewoon even een jokkenklok noemen we dat een beetje thuis.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Dus dan inderdaad 7 uur er echt uit. Dus vanaf 7:30 piep, piep, piep, piep, op die wekker slaan en dan gaan inderdaad. Daar hadden we het gisteren ook over. Je
0: ja, nee,
1: over
0: klopt,
1: de wekkergeluiden.
0: Ja, wat dat betreft. Nee, maar goed nieuws. Wij staan meteen aan en dat is maar goed ook, want anders was het wel heel rustig geweest om 6 uur vanochtend.
2: Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherretsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, The Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
5: eSIM. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
14: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: 7 seconden over 7:30. Zelden waren we zo precies, maar het is wel tijd voor het regionale nieuws, gelezen door Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
16: Dag Pieter, goedemorgen Meer.
1: Goedemorgen.
16: Zo'n 450 mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de 34-jarige Jacaira. De moeder van 3 kinderen werd vrijdagnacht doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Wateringse Veld in Den Haag. In Schiedam werd nog dezelfde nacht de vader van haar kinderen als verdachte aangehouden. De stille tocht stond dan ook in het teken van femicide. Je hoort een van de deelnemers. Bij haar overheerst een gevoel van
17: angst. Dat Jacaira ook heeft gevoeld. Ze heeft ook in angst geleefd door deze persoon. Ik vind het geen mens. Wat hij heeft aangedaan, een hele laffe actie vind ik dit. En mogen hij de hoogste straf krijgen voor wat hij heeft gedaan.
16: Na een toespraak van een kerkzuster trok de menigte door de straten. Iedereen in het wit gekleed. En onder de mensen die in de stille tocht meeliepen gisteravond waren burgemeester Jan van Zanen van Den Haag en wethouder Ralf Sluis. Op een parkeerplaats onder een woonblok aan de Parkdreef in Zoetermeer is een auto uitgebrand. Wie of wat er achter de brand zit, zoekt de politie uit. De politie doet onderzoek en zette daarvoor het parkeerterrein af. Meer dan 10 mensen moesten tijdelijk hun huis uit vanwege de brand en stonden midden in de nacht in pyjama op straat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De uitgebrande auto bij het Zoetermeerse woonblok is meegenomen voor verder onderzoek. Aan de Torbekkenstraat in Alphen aan den Rijn is gisteravond een explosie geweest. Een paar straten werden afgezet. Er zijn geen woningen ontruimd. Door de knal ging een ruit aan diegelen en tussen het glas ligt op straat een kapotte rode buis. Voor zover bekend vielen er geen gewonden door de explosie in Alphen. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en natuurlijk naar de dader of daders. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Die datum, 15 augustus, markeert het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Helene Opacha van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen.
18: Je weet wel van de pijn, maar je weet niet het verhaal dat erbij hoort. Dat is de korte samenvatting die ik daarvan zou kunnen geven. Ik heb natuurlijk heel veel mensen om me heen met Indische wortels, Molukse wortels. En die zeggen allemaal, als ze van een zekere leeftijd zijn, dat was het gebied waar je dan maar niet over ging praten, want dan wist je, daar willen ze het niet over hebben.
16: De nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag is morgen vanaf het eind van de middag en rechtstreeks te volgen via Omroep West.
0: Voor het weer gaan we luisteren naar Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Pieter.
0: Ja, ik begon vorige uur ook al op met het woord tropisch. Ik ga het gewoon herhalen. Tropisch, hè?
19: Ja, vandaag de laatste dag voorlopig. Want ik zie ook op lange termijn geen tropische hitte meer aankomen. Nou, daar zullen heel veel mensen ook wel blij mee zijn. En ook de hoogzomer gaat een stap terug doen, maar vandaag nog niet. Dat is de voorlopig laatste dag met blakende zomerzon en die hogere temperaturen. Bij Voorschoten werd het afgelopen nacht nog lekker fris, 14 graden. Op dit moment is het daar ook nog 14,5 graden. Maar langs de kust, bij Hoek van Holland, zie ik alweer 21 graden. Ja, we zitten nog in hele warme lucht. Die temperaturen gaan straks ook in Voorschoten en omgeving echt wel sterk oplopen. En dan vanmiddag wordt het overal in onze regio. Nou, 32 tot 34 graden. Misschien plaatselijk nog een tikkie heter. En de wind die komt uit, ja, eerst het zuidoost of zuiden, maar in de loop van de dag wat meer uit west of zelfs noordwest. En dan zal het vanavond het eerst aan de kust merkbaar gaan afkoelen. Tegelijkertijd wordt wel de lucht minder droog of zelfs vrij vochtig. Dus de benauwdheid van de warmte neemt toe, terwijl dus de temperatuur juist wat gaat afnemen. En de komende nacht is dan 18 of 19 graden het minimum, maar in de steden zal het warmer blijven. Er komt al wat bewolking voor, het blijft nog wel droog. En morgen dan hebben we naast wolken ook toch wel nog perioden met zon. Maar het is niet alleen maar zon. Het is vooral hoge en middelhoge bewolking, denk ik. Misschien een stapelwolk. En dan zou er uit een dikker wolkenveld al een enkele lichte bui kunnen komen. Maar ik denk dat het over het algemeen bij ons wel tegenvalt voor de droogte. De meeste plaatsen ook droog. Dus dat is voor die herdenking in Den Haag natuurlijk ook wel weer prettig. En morgen ook minder warm. Middagtemperatuur 26, misschien 27 graden. Met een noordelijk windje. En dan vanaf zondag is het nog wat minder warm. Vooral zondag en maandag 23 graden ongeveer. Nou, dat is eigenlijk de norm. We hebben wolkenvelden, we hebben af en toe zon. Er kan eens een keer een bui passeren. Maar de meeste nattigheid lijkt vooral later in de week plaats te vinden. Als weer wat actievere storingen ons kunnen gaan bereiken. Ja, dan is er echt wel hoop op serieuze regen. Dus in de loop van de volgende week.
16: Jordi Bloem, dankjewel. Joep. En tot over een uurtje. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Zou zomaar kunnen. Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: West wordt wakker.

0: Altijd een welkome gast hier op Radio West. De band Toto met Hold the Line. Het is al weken kurkdroog in het duingebied Meijendal tussen Wassenaar en Den Haag is dat heel erg goed te merken. Overal staan bordjes met brandgevaar. Niet zonder reden, want vorige week was daar nog een duinbrand. In het natuurgebied is ook onze verslaggever Gwen Ouwehand. Gwen, hoe droog merk jij dat het is op dit moment?
1: Nou, we zijn zojuist aangekomen op een plek waar die droogte dus goed zichtbaar is. Dus we stappen eventjes uit de auto van Dunea. Eventjes netjes de deur dicht doen. En dan loop ik eventjes naar duinwachter Rick toe. Want hij heeft mij hier naartoe gebracht. Ja, Rick, wat zie je als je hier naar kijkt?
2: Nou ja, als we hier om ons heen kijken, zijn we op een hele mooie locatie waar we mooi het effect kunnen zien van de droogte bij ons in de natuur. Dus je ziet hier een combinatie van, zoals bij de meeste mensen wel bekend ondertussen, de bruine grassen, bomen die in bladeren aan het loslaten zijn. En ja, eigenlijk zie je hier zo gewoon dat de natuur het nu niet overal even makkelijk heeft.
1: Nee, dat zie je ook wel een beetje dorrig misschien wel, als ik het zo mag noemen, Rick. Ja, hoe merk jij die droogte?
2: Ja, wat je heel erg merkt is dat het risico op natuurbranden nu gewoon verhoogd is. Door die droogte, de droge vegetatie die wij in het gebied hebben, dat is gewoon een stuk brandbaarder dan de normale vegetatie die we hebben staan. En dat brengt gewoon een extra risico met zich mee. Maar ja, het valt gewoon op door heel het gebied. Dus het brengt gewoon een risico mee.
1: Ja, en dat risico merk je ook al. Jij bent ook coördinator duinbranden, als ik het goed zeg. Jij was ook bij de brand, hè, afgelopen week.
2: Ja, klopt inderdaad. Ik ben coördinator natuurbranden binnen Dunea. En afgelopen week hebben wij een wat grotere brand gehad. Het was gelukkig niet op Staatsbos, of niet op Dunea-gebied, maar op Staatsbosbeheergebied. Alleen daar hebben wij een goede samenwerking mee. En eigenlijk om erg te voorkomen zijn wij daar vanuit Dunea ook aan de slag gegaan.
1: En hoe kijk je daarop terug?
2: Ik denk dat het een geslaagde inzet is geweest. Dankzij de inzet van uiteraard Dunea, maar ook vooral de brandweer en gewoon heel veel samenwerking. En ik denk dat we dankzij hard werken en veel geluk veel erger hebben kunnen voorkomen daar zo.
1: Ik kan me toch wel voorstellen dat je als duintoezichthouder je toch wel heel erg op scherp voelt staan.
2: Ja, zeker. Het is gewoon nu, je weet niet wanneer het gaat komen. Dus je bent eigenlijk 24/7 sta je op scherp. En je bent er constant mee bezig.
1: En kom je dan nu nog dingen tegen waarvan je denkt, dit is echt gevaarlijk?
2: Ja, je komt inderdaad nog wel af en toe dingen tegen waardoor je versteld staat. Gelukkig is het wel zo dat de meeste recreanten zich gewoon heel netjes aan de regels houden. Alleen je treft gewoon nog steeds mensen aan met kampvuurtjes of die aan het roken zijn en zulke soort zaken. Ja, en dat is gewoon, daar sta je soms versteld van.
1: Wat doe je dan? Je kan je voorstellen, het hele nieuws staat er vol mee dat het droog is. En dan zijn er dus nog steeds mensen die af en toe hun sigaretten op de grond gooien. Ik kan me voorstellen dat je dan ook wel een beetje moedeloos ervan wordt.
2: Ja, op sommige punten inderdaad wel. Maar ja, weet je probeert bij heel veel mensen is het onwetendheid. Dus ik ben er altijd de voorstander van om gewoon lekker met mensen in het gesprek aan te gaan. En ze gewoon bewust te maken van het feit wat ze aan het doen zijn met de mogelijke gevolgen die dat heeft voor de natuur.
1: Hoe erg kijk je uit naar de volgende bui?
2: Heel erg, heel erg. Ik heb gehoord dat er mogelijk volgende week wat neerslag komt. Een kleine bui is hiervoor niet genoeg. Het moet echt wel een langere periode nu gaan regenen. Ja, en ik hoop dat die periode snel gaat komen.
1: Ja, wij hopen met je mee. Ik blijf hier nog eventjes hangen samen met duinwachter Rick. Ik kom hier later op terug.
3: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

Suzanne Freek met Niemand en daarvoor draaiden we Tony Esposito met Papa Chico. En zometeen in het volgende uur hier bij West wordt wakker gaan we in ieder geval aandacht besteden aan Wij eisen de nacht op. Om dat in ieder geval in leven te blijven houden. We gaan natuurlijk ook ons weer storten op het mooiste woord uit de regio, waar we de afgelopen periode zo'n ongelofelijke bloemlezing ondertussen al van kunnen houden. We keren nog een keer terug naar het onderwerp droogte. Dat doen we met Dunea. En we zijn aanwezig volgend uur bij de paardenyoga in Haastrecht. En natuurlijk gaan we jullie ook meenemen met het nodige aan sportnieuws. Dat zijn we al volop aan het bekijken. En er gebeurt genoeg wat dat betreft. Geeft ons nog mooi de tijd om een heerlijke nummer te draaien in dit uur van West wordt wakker. En laten we dat eens doen met de oude drummer van Genesis. En daar begon hij ook mee met dit nummer. Het was weliswaar een solo nummer van hem. Phil Collins met Dance Into The Light. Volgend uur dus weer veel te beleven hier bij West wordt wakker. Blijf er lekker bij. Geniet van de heerlijke muziek hier.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Na een lange zomer wachten gaat het topamateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quickboy speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: Straks gaan we praten over We eisen de nacht op hier bij Radio West. Maar nu is het nieuws, gelezen door Reinoud Roemer.
13: Op een parkeerplaats onder een woonblok aan de Parkdreef in Zoetermeer is vannacht een auto uitgebrand. Wie of wat er achter de brand zit, zoekt de politie uit. Zo'n 450 mensen, onder wie burgemeester Jan van Zanen, hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de 34-jarige Jarkeira. Vrijdagnacht werd ze doodgeschoten in Wateringse Veld in Den Haag. Haar partner zit vast als verdachte. En bij het tankstation aan de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk is een motorrijder gisteravond tegen het prijzenbord gepotst. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meer regionieuws 8:30, nu het overige nieuws.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
15: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we er ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
14: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar. Blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met de NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
16: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort, schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
14: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner?
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
25: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
26: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
27: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, als je nou nog steeds tussen de zure lappen ligt, zou mijn moeder zeggen, dan wordt het echt tijd om er langzaam maar zeker uit te komen. Hoewel aan de andere kant, het is vrijdag. Misschien ga je genieten van een wat rustigere dag vandaag. Het wordt tropisch warm, hoorden we Jordy Bloem eerder al zeggen. Dus kortom, trek je eigen plan. Wij hebben in ieder geval behoorlijk wat te doen deze uitzending. En dat is inderdaad ook wel mooi. En het is van een lach en een traan, wat mij betreft.
1: Zeker. En we beginnen met het zoet na die zure lappen van jou. Want we gaan een prijsje weggeven.
0: Zeker.
1: Ja. En dat is niet zomaar een prijsje. Want het sportseizoen gaat bijna weer beginnen. En misschien heb je wel een nieuwe hockeybal nodig. Of investeren in sportschoenen. Een tennisbal of een andere bal. Ik ga het niet noemen. Nee, ik ga het niet noemen.
0: Ik dacht altijd dat jij... Nee, dat ga ik ook niet zeggen.
1: Nee, we gaan het niet. Als jij weet wat ik ga zeggen.
0: Ik zeg geen Jeu de Boel. Ik zeg het gewoon niet.
1: We zeggen geen Jeu de Boel. Bijna niet gezegd, nee. Maar dus als jij zo'n fijne prijs van €50... een waardebon die je kan besteden bij de sportwinkel Plutersport... een online sportwinkel is... en jij wil die bon hebben... dan moet jij nu bellen 070-390-5454... 070-390-5454... om zo'n hele mooie sportbon te winnen. En wij gaan voor beller nummer 7 gaan wij...
0: Ja, ik denk anders pakken we een dobbelsteen. Maar dat hoeft in dit geval niet. Want we gaan inderdaad voor beller nummer 7. En die heb ik nu onder de knop. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey.
2: Wacht even, ik moet iets zachter zetten.
0: Oh, je moet me even iets zachter zetten. Praat ik weer te hard?
1: Dan ben jij de enige die dat kan, Pieter, zachter zetten.
2: Ja, dat kan iedereen, hoor.
0: Oh, echt serieus?
1: Nee, dat is pijnlijk
2: Hallo,
1: voor me.
2: Hallo, met Kobi dames.
0: Hey, Hallo, Kobi. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nu zijn wij natuurlijk wel heel benieuwd waar jij die prachtige bon aan gaat besteden. Wat is jouw favoriete sport, Kobi?
2: Nou, ik ga een paar sportschoenen kopen om te lopen.
0: Kijk, heerlijk. Er is niks zo mooi als wandelen, Kobi.
2: Juist, en gezond.
0: Het is gezond, het is leuk. Waar woon je precies? Wat is jouw favoriete wandelgebied?
2: Wateringse Veld.
0: Oh, heerlijk, heerlijk.
2: Ja, ja.
0: Nou, Kobi, volgens mij komt hij goed terecht. Dank voor het bellen. Blijf even aan de lijn, dan gaan we alle gegevens met je doornemen. En heel veel plezier met het wandelen. En zeker met dit weer goed hydrateren, Kobi. Niet vergeten.
2: Nee, zeker waar. En water drinken.
0: Heel veel water drinken. Hey, dankjewel en gefeliciteerd.
2: Ja. Jullie een mooie uitzending.
0: Dank je. Ja, de campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Een jaar geleden, kort na de moord op de 17-jarige Lisa... nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om aandacht te vragen... voor de veiligheid van vrouwen. En nu is het tijd om opnieuw aandacht te vragen, vindt Danique. En we hebben Danique aan de telefoon. Danique, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waarom is er nu weer aandacht voor nodig, Danique?
3: En we hebben gekeken naar wat is er nu eigenlijk het afgelopen jaar gebeurd sinds de start van Wij eisen de nacht op. En daar zagen we heel duidelijk dat er een vertienvoudiging was in het aantal publicaties over vrouwveiligheid in de breedte. Ook geweld tegen vrouwen in allerlei vormen. Vorig jaar. En dat is natuurlijk heel goed nieuws, want wij wilden heel graag heel veel bewustwording. En nou, dat we met z'n allen dat grotere gesprek zouden voeren, want het is gewoon een heel groot probleem. Tegelijkertijd zien we ook dat die publicaties, dat ging van meer dan 10.000 naar 2.000 dit jaar. Dus dat dringt enorm terug. En als het nou zou zijn dat het geweld tegen vrouwen ook zo enorm is teruggedrongen, dan is dat natuurlijk heel goed. Maar dat is niet het geval. Dus op dit moment voelen we heel erg de behoefte om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp. Voor alle inzet en alle goede bedoelingen van iedereen de afgelopen jaren verdampen in dat wat het was, goede bedoelingen.
0: Ja, met wat je terecht zegt, Danique, er is weer heel veel gebeurd, hè, afgelopen jaar.
3: Ja, en ieder jaar, en dat is denk ik ook het pijnlijke op zoveel vlakken. Als je kijkt naar vrouwen tot 18 jaar, daarvan heeft de helft al een ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dan hebben we het gewoon over kinderen en dat is ongeveer, zijn dat 4,5 miljoen meisjes. Ja, dit zijn getallen en dit zijn vormen van leed. Dat kan niet normaal zijn.
0: Nee, dat duizelt je. Naast de aandacht kan ik me ook voorstellen dat er weer acties of protesten aankomen. Is daar iets van in de planning?
3: Van Wij eisen de nacht op zelf niet, maar de Dolomina's organiseren weer door heel het land protestacties volgende week. Ook in Den Haag. Dus ik zou zeker, als je ook de behoefte voelt om meer te doen dan alleen op de post te delen of een gesprek te voeren. Kijk wat de Dolomina's gaan doen, want Nou, die willen ook weer met zoveel mogelijk mensen de straat op.
0: Ja, en dat is allemaal niet gratis. Dus ik kan me ook voorstellen dat jullie weer een crowdfunding willen gaan opstarten.
3: Dat doen we dus niet. Vorig jaar hebben we dat inderdaad wel gedaan, omdat we toen dat budget nodig hadden in eerste instantie om ook advertenties in te kunnen kopen. Uiteindelijk bleek dat niet nodig, omdat we alles gedoneerd hebben gekregen. Hebben we van dat budget 3 mooie hele projecten kunnen opstarten. Voor beleid, voor educatie en met slachtofferhulp. En ook dit jaar hebben we weer kosteloze samenwerkingen. Dus zijn we bijvoorbeeld een jaar lang zichtbaar op de digitale schermen door heel Nederland. Ja, zonder daar ook maar een euro voor te hoeven betalen. Dus dat is natuurlijk prachtig. Dus we kunnen gewoon kosteloos doorgaan met campagne voeren.
0: Ja, en het blijft natuurlijk ook belangrijk, hè? Want afgelopen weekend was er in Wateringse Veld een incident waarbij een vrouw is vermoord. Vader aangehouden als verdachte. Ja, het is een open deur, maar komen dit soort incidenten nog te veel voor volgens jou?
3: Ja, absoluut. Ik denk sowieso dat ieder incident is er één te veel. Maar je ziet ook als je kijkt naar femicide, dat gebeurt ongeveer 1 in de 8 dagen. En het pijnlijke daarvan vind ik ook nog dat de pogingen zitten daar niet in. We zien ook dat het aantal zelfdodingen onder vrouwen met ervaring in seksueel en huiselijk geweld enorm hoog is. Dat zit er ook niet bij in. En alle andere vormen van geweld, dus überhaupt seksueel en huiselijk geweld, zit er ook niet bij in. Dus dit is gewoon iets wat überhaupt dagelijks voorkomt, deze vorm van geweld.
1: Ja, dat is echt een topje van de ijsberg. Maar jullie richten je ook heel speciaal van, wij eisen de nacht op van te zorgen dat je dus, nou ja, dat is een ideaal, dat je niet met je huissleutels in je hand naar buiten hoeft te lopen en dat je gewoon 's avonds op straat durft te lopen in je korte rokje zonder dat dat aanleiding is voor andere mensen om te denken dat ze recht ergens op hebben.
3: Ja, absoluut. En dat is inderdaad, kijk, het uiteindelijke doel is dat geweld tegen vrouwen niet iedere keer een terugkerend nieuwsbericht is, maar een geschiedenisles. Dat we daarover lezen als iets wat ooit gebeurde. En tegelijkertijd is het heel belangrijk om te kijken naar waar komt dat nou vandaan, dat geweld. Er is blijkbaar een voedingsbodem, waardoor dat we zoveel geweld überhaupt kunnen hebben in Nederland. Dat zit hem heel erg ook in, nou, toch ook wel de ongelijke waarden die we hechten aan man en vrouw. In educatie, in rolpatronen, in macht, in, nou, dat zijn allemaal een beetje van die hoge overtermen. En dat mondt zich uiteindelijk ook uit in geweld op straat. Maar ook in andere vormen van geweld. Dus wij richten ons natuurlijk in eerste instantie heel erg duidelijk op, je moet gewoon veilig over straat kunnen lopen zonder ook maar bij iets na te denken. En tegelijkertijd is dat niet helemaal los te zien van de andere vormen van geweld tegen vrouwen.
1: Mm-hmm. Helder. En daar blijven jullie dus mooi aan werken. Nou, super dat je dit oppakt, Danique. Ik ben echt onder de indruk hoe jij dit een jaar geleden begon spontaan en hoe dit is uitgeroeid. Helaas dat het moet zijn, maar respect voor wat je doet.
3: Nou, dankjewel.

0: het is bijna 10 minuten voor 8:30. Je luistert naar West wordt wakker. En ja, we hebben een heel mooi item de afgelopen weken. Wat was dat item ook alweer?
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Precies. We hebben inmiddels al een hele mooie woordenlijst verzameld met onze zoektocht naar het mooiste woord uit de regio. We zullen er eens een paar noemen. Wil je rugmelden zich bij ons met het woord kokenbak? Dat betekent pannenkoek op z'n Schevenings. En is namelijk neer de handjeklap begonia. Niemand kan dat zo uitspreken als onze meer. Want dat moet je wel op z'n Leids uitspreken. Wat een
2: handjeklap begonia.
0: Ja, ander woord voor queer of homo. Geuzennaam is het echt. En dan Wilma uit Schravenzanden. Die had het over mok. En dat is dus niet zo'n ding waar je koffie in doet. Maar dat betekent dat het benauwd warm is. Je hebt een beetje mok vandaag. En dat is het vandaag ook wat dat betreft. Dus het is wel een gepast woord. Gisteren kwam ga even in je eigen sterfbed leggen erbij. Aangedragen door Yvonne. Wat betekent, ja, bemoei je er niet mee. Of ga eens even lekker weg. Ja, en nu gaan we praten met Willemijn Keuren. Willemijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we inspireerden jou ook, hè, om een aan die lange lijst die het ondertussen geworden is, om daar nog eens het een en ander aan te gaan toevoegen.
3: Precies.
0: Dat precies. Ja. Nou, ja. Hou ons niet in spanning. Vertel het eens, welke heb je bij te voegen?
3: Nou, bijvoorbeeld kluitenruiven.
0: Kluitenruiven?
2: Wat betekent
0: ja.
2: dat?
0: Ja, ik denk iets in de tuin, maar kluitenruiven, dat... wij tasten in het duister. Willemijn, vertel het eens. Ja.
3: Nou, kluitenruiven betekent je grind aanharken.
0: Oké. Okay. Ja, dus ik zat er dichtbij met mijn tuin.
3: ja, precies.
2: En waar komt dat vandaan?
3: Ja, ik woon in de Alblasserwaard. Mm-hmm. En dat is in deze streek is dat een heel normaal woord. Dus kluiten, dat zijn eigenlijk, dat is grind. En als het alleen over grind gaat, dan hebben ze het over biggels.
0: Biggels, maar, ook mooi.
3: Biggels, ja, dat zijn dus, dat is grind. Maar als je het over op het boerenerf het grind aanharkt, dan noemen ze kluitenruiven.
0: Ja, geweldig.
3: Ja, ja.
2: Nou, je had er nog meer?
3: Ja, ik had er ook nog één. Dat is ruchten.
2: Ruchten?
3: Ruchten, ja.
2: Ja, ik moet dan meteen aan iets denken, een luchtje op de wc.
0: Ja, daar zit een andere letter in, meer Wolfsbergen.
3: Ja, daar zit een F in, hè.
0: Ik moet er ook zo tussen de hekken houden wat dat betreft, Willemijn. Het is verschrikkelijk.
2: Sorry. Maar serieus.
3: Maar dat is het niet. Dat is onkruidwieden.
0: Okay.
2: Onkruidwieden, oké. Ruchten.
3: Ja,
2: onkruidwieden.
3: Ruchten. Ja.
2: Wat mooi.
3: Je schrijft het met een G of met een CH. Dat maakt niet uit.
0: Ah, maar
3: onkruidwieden. En dat is hier ook een heel normaal woord van... je mag wel eens ruchten. Ja, dan weet iedereen waar het over heeft.
2: Jullie zijn wel met de tuin bezig in de Alblasserwaard. Prachtig.
3: Ja, ja.
0: Ja, wat ik ongelooflijk leuk vind, Willemijn, is jij hoorde deze items. Komt met weer twee prachtige woorden erbij. Iedereen die nu aan het luisteren is, die denkt, ja, wat Willemijn kan ik ook. Laat ons dat vooral weten via WhatsApp op 070-307-8080. Of stuur ons een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl. Ja, en Willemijn, we gaan je enorm danken, want we hebben er weer twee hele mooie woorden bij.
3: Nou, graag gedaan.
0: Nou, en geniet alvast van het weekend. Goed drinken vandaag, want het is nog een beetje benauwd. En blijf lekker naar ons luisteren.
3: Dat ga ik zeker doen. En succes jullie vandaag.
0: Hey, dankjewel.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

splitsing. En later splitsen ze af richting de jazzpolitie. 1 zomer lang was dit hier op Radio West. En Reinhard Roemer en ik toch altijd een... 2 muziekfreaks dachten oprecht dat ze uit Utrecht kwamen. Maar het was dus een groep uit Groningen. En zo hebben wij ook vandaag weer wat nieuws geleerd. We hebben nog even tijd voor het regionale nieuws om een heerlijk muziekje te draaien. En dat gaan we doen van een van de leden van de Mama's en de Papa's. Mama Cass maakte een mooie eigen variant van een oude klassieker. Dream, a little dream of me.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: 8:30 geweest, tijd voor het regionale nieuws, gelezen door Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
8: Nou en of, goedemorgen Pieter en goedemorgen Meer.
9: Goedemorgen.
8: Op een parkeerplaats onder een woonblok aan de Parkdreef in Zoetermeer is een auto uitgebrand. Wie of wat er achter de brand zit, zoekt de politie uit. Meer dan 10 mensen moesten tijdelijk hun huis uit vanwege de brand. Er stonden midden in de nacht in pyjama op straat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De uitgebrande auto bij het Zoetermeerse woonblok is meegenomen voor verder onderzoek. De campagne We eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Dat doet ze nu opnieuw. De aandacht voor geweld tegen vrouwen lijkt te verslappen, zegt Danique.
10: En als het nou zou zijn dat het geweld tegen vrouwen ook zo enorm is teruggedrongen, dan is dat natuurlijk heel goed. Maar dat is niet het geval. Dus op dit moment voelen we heel erg de behoefte om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp. Voordat alle inzet en alle goede bedoelingen van iedereen de afgelopen jaren verdampen in dat wat het was, goede bedoelingen.
8: Afgelopen weekend nog werd in het Haagse Wateringse Veld de 34-jarige Jaikara om het leven gebracht door haar partner. Hij zit vast. Gisteravond liepen 450 mensen mee in een stille tocht voor de moeder van 3 kinderen die zwanger was van een 4e kind. De stille tocht stond in het teken van femicide. Geweld specifiek gericht tegen vrouwen. Volgens een van de deelnemers hebben veel mensen
11: angst dat Jaikara ook heeft gevoeld. Ze heeft ook in angst geleefd door deze persoon. Ik vind het geen mens. Wat hij heeft aangedaan, een hele laffe actie vind ik dit. En mogen hij de hoogste straf krijgen voor wat hij heeft gedaan.
8: Na een toespraak van een kerkzuster trok de menigte door de straten in het wit gekleed. Onder de mensen die meeliepen in de stille tocht waren burgemeester Jan van Zanen van Den Haag en wethouder Ralf Sluis. Aan de Torbekkenstraat in Alphen aan de Rijn is gisteravond een ontploffing geweest. Een paar straten werden afgezet, maar er zijn geen woningen ontruimd. Door de explosie ging een ruit aan diggelen en tussen het glas lag op straat een kapotte rode buis. Voor zover bekend raakte niemand gewond door de explosie in Alphen. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en natuurlijk naar de dader of daders.
7: Voor het weer gaan we luisteren naar Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen met een hele specifieke vraag. Je had het erover dat het wat gaat afkoelen vanavond. Kan jij iets specifieker zijn? Hoe laat zal dat ongeveer zijn?
12: Nou, ik denk dat het al een uur of 7, 8 al dat het al merkbaar is, hoor. Dat het echt tegen die tijd al vanaf de kust minder warm wordt. De temperatuur zal niet meteen naar 20 graden gaan of zo. Maar dan gaan we wel onder de 30 graden uiteindelijk uitkomen. Dus dat is iets om naar uit te kijken misschien. Maar het is dan nog wel lekker om op het strand te zijn, hoor. Je ziet misschien dan wel wat bewolking. En op dit moment hebben we ook al heel af en toe van die hoge bewolking. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de webcam van Kaag en Braasem, dan zie ik ook vliegtuigstrepen. Dus het is niet alleen maar blauwe lucht, maar wel volop zon, hoor, nog vandaag. En dus die hoge temperaturen vanmiddag nog wel. Overal boven de 30 hoor. 33, 34, heel misschien 35 graden. En dan komt er een beetje zeewind. Nu staat er nog maar nauwelijks wind. En dan gaat dus in de loop van de middag, maar vooral vanavond, het eerst aan de kust het geleidelijk aan dus minder warm worden. Laat ik het zo zeggen. En komende nacht wordt de luchtvochtigheid hoger. De temperatuur wel lager. Maar ja, niet veel lager dan 18, 19 graden. In de steden zal het warmer blijven. Dus dat is ja, ook wel een beetje een plakkerige nacht. Voorlopig wel de laatste. Want morgen komt echt duidelijk de vrij koele Noordzeelucht eraan met een noordelijke bries. Dan wordt het 25 of 26 graden bij ons. Dat is ook nog wel lekker natuurlijk. Met wolken, met zon, niet alleen maar zonneschijn. Dat is ook weer even wennen. En misschien morgenochtend heel plaatselijk een druppelbuitje. Laat ik het zo zeggen. Dan denk je van nee, het regent wat. Maar het zet niet door. Waarschijnlijk wel waar het warmer wordt. Dat is nog in het zuidoosten van het land langs de oostgrens. Daar kan dan een wat stevigere bui passeren. Maar bij ons in Zuid-Holland lijkt dat ja, tegen te vallen. Laat ik het maar even opnemen voor de droogte. Zondag is het dan ook nou, meestal droog. Wolken en zon wisselen elkaar ook dan af. Middagtemperatuur nog wat lager, 23 graden ongeveer. Nou, dat is de norm, dat is het langjarige gemiddelde. En dan volgende week, dan wordt het allemaal wat wisselvalliger. Vooral later in de week, denk ik. Grotere kans op buien. Woensdag, donderdag, vrijdag. Nou, dan moeten we maar zien hoeveel neerslag er allemaal gaat vallen. En de temperaturen, die kunnen vooral dinsdag en woensdag toch weer eventjes de 25 graden gaan halen. Dat is nog wat onzeker. Maar de grote hitte, de grote zomer, ja, daar wordt toch wel een beetje een punt achter gezet, Pieter.
7: Ja, dankjewel in ieder geval tot zover.
12: Ja.
7: En voor de verkeersinformatie gaan we naar Rijn Baarmans bij de ANWB.
6: Goedemorgen. Ja, de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Het rijdt langzaam over 5 kilometer en je doet er 10 minuten langer over.
8: Rijn, mooi gesproken. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: The Hollies met The Day That Curly Billy Shut Down. Crazy Sam, altijd heerlijk om af te kondigen. Daar waren ze wel goed in hoor, The Hollies. Met hele lange teksten en niet alleen hele lange titels. Dat was het woord dat ik zocht.
1: West wordt wakker sport.
0: Ja, normaal gesproken begin ik nu mijn heerlijke praatje met Martin Bruin. Maar die had een wat onvoortuinlijke aanvaring met de vloer. Dus wij wensen hem heel veel beterschap. En ik ga er voor het gemak vanuit dat hij komende week er gewoon weer is. Of was hij nou op vakantie? Ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Maakt het ook niet uit. Maar Martin, ik ga het voor je waarnemen, kerel. En met een groen-geel hart als jij hebt, ga ik natuurlijk beginnen met ADO Den Haag. Want voor het eerst sinds 13 mei 2021 speelt ADO weer een thuisduel in de Eredivisie. En ze ontvangen FC Groningen. Ja, en hoe die wedstrijd gaat aflopen, dat is natuurlijk een hele spannende. Feit is dat die op zondag is om 11:15. Dat zijn van die middaguitzendingen waar sommige voetballers van zeggen, ik vind het prettig. Sommigen zeggen van, nou, ik vind helemaal niks, want dan ben ik nog helemaal niet wakker. We gaan het natuurlijk allemaal meemaken. Zeker hier op Radio West, want Radio West Sport gaat dit weekend weer beginnen. En daarover zometeen meer als we het over het amateurvoetbal gaan hebben. Mijn mening is zeker aanstaande zondag live op deze zender te volgen. ADO Den Haag tegen FC Groningen. Ja, dan even de andere sport voordat we terugkeren naar het voetbal. In de atletiek gaat het lekker. We hebben het er eerder deze week al over gehad dat de tijden van alleen maar Ellen van Lange of alleen maar Rob Druppers heel ver achter ons ligt. We kunnen behoorlijk trots zijn op Nederland als het gaat om atletiek. Tienkamper Jeff Tesselaar, hij debuteerde, eindigde als vierde en dat deed hij eigenlijk hartstikke goed. Hij had een persoonlijk record op de 400 meter en op het kogelstoten. Hè, want je moet 10 disciplines in de atletiek heel goed kunnen beheersen. En de slotafstand is de 1500 meter. Daarin moest hij om brons te pakken, maar liefst 17 seconden goed maken om brons te pakken op de Noor Sander Skotheim. Hij was wel heel dapper, begon ook heel snel. Maar uiteindelijk was het gat te groot om te overbruggen. Maar goed, als je bij je debuut vierde wordt in de tienkamp, dan ben je wel een serieuze klasbak. Laat daar geen misverstand over bestaan. En dan het zwemmen, waar het even een dipje had in de Nederlandse zwemhistorie. Maar momenteel gaat het alweer een stuk beter. Zeker als je Marit Steenbergen tot je land mag benoemen. Ze pakte al goud eerder met de 100 meter vrij en de 4 keer 100 meter vrij. Nu moest ze genoegen nemen met zilver. Weliswaar met een Nederlands record. Ze verbrak het Nederlands record van Femke Heemskerk. Maar de Tsjechische Barbora Semonova was net een tandje sneller dan Marit Steenbergen. Maar goed, ze feliciteerden elkaar goed in dat zwembad. Sportiviteit al om al daar. En ook zuur was het voor Caspar Corbeau. De Semonova was net een tandje sneller dan Marit Steenbergen. Maar goed, ze feliciteerden elkaar goed in dat zwembad. Sportiviteit al om al daar. En ook zuur was het voor Caspar Corbeau. De specialist op de schoolslag. De Nederlandse

van het amateurvoetbal tweede en derde divisie gaat weer starten, waar wij bij aanwezig zijn van Radio West. Ja, en we hebben natuurlijk een regerend landskampioen, Quick Boys. Zij hebben voor de tweede keer op rij de titel weten te pakken. Gaan ze dat nog voor een derde keer regelen? Feit is dat zij tegen Volendam spelen vanaf 3 uur. En als we naar de rest van onze regiogenoten kijken daar in die tweede divisie, dan komen we daar tegen Katwijk, die aan de blauwe zijde van de Westmaat in Spakenburg tegen Spakenburg gaan spelen. En Rijnsburgse boys, ja, die moeten even geduld hebben. Die beginnen pas om 5:30. Smiddags is dat natuurlijk nog steeds. Doen ze tegen Jong Almere City. Derde divisie, daar kennen we ook de nodige regiogenoten. De verrassing van vorig jaar, ook al zijn ze geen kampioen geworden, gaan we toch benoemen. Rijnvogels, 2 uur trappers af thuis tegen Gemert. Een half uurtje later, dan speelt Noordwijk tegen Blauwgeel 38. Lisse speelt tegen Achillesveen en VVSB. Ook zij beginnen om 2:30, doen dat tegen Portugal. Dus kortom, het gaat weer beginnen, het amateurvoetbal uit onze regio, waarvan kenners roepen dat het zomaar eens kan zijn dat er weer een regiogenoot nummer 1 wordt in de tweede en in de derde divisie. Want je zou kunnen zeggen dat de regio voor het amateurvoetbal, dat is toch onze eigen Bollenstreek en alle regio rondom Den Haag. Maar laten we vooral ook even afsluiten met wat Martin Bruin eigenlijk al de afgelopen weken continu heeft gezegd. Mark my words, maar dan op zijn Nederlands. Let op mij, Pieter. Het wordt middenmoot voor ADO Den Haag in de Eredivisie. En ach, laat ik me daar dan ook gewoon eens even lekker bij aansluiten.

0: Ooit maakte Johnny Mitchell dit nummer. En de Counting Crows besloten het na te maken. En dat deden ze heel verdienstelijk. En Vanessa Carlton was ook in de buurt. Die hebben ze ook uitgenodigd. Dit was Big Yellow Taxi hier op Radio West. Het is al weken kurkdroog. En in het duingebied Meijendel tussen Wassenaar en Den Haag is dat goed te merken. Het natuurgebied is een belangrijke plek waar ons drinkwater wordt gezuiverd. Dat gebeurt namelijk bij de plassen in het gebied. Onze verslaggever Gwen Ouwehand is daar nu. Gwen, wat zijn de gevolgen voor de duinen?
1: Nou, daarover praten we verder met duinwachter Rick. We lopen nog steeds op dat droge plekje in het duin van Meijendel. Ja, een bezoeker die hier rondloopt, die zou wel denken, er zitten plassen vol met water hier. Waarom is het dan toch droog?
2: Nou ja, de plassen die wij hier in het duin hebben liggen, die zijn echt voor ons drinkwater. Dat noemen wij onze infiltratieplassen. En daar hebben we nog zoveel water in staan, omdat wij voor ons drinkwaterlevering halen wij water vanuit de Maas. En dat pompen wij door een aantal voorzuiveringsstationen, pompen wij dat hier zo de duinen in. En dat zorgt eigenlijk voor dat we hier zo nog zoveel water hebben liggen.
1: En wat zie je dan nu als je deze kant opkijkt, richting het water?
2: Ja, dan zie je natuurlijk een hele grote plas met nog heel veel groen eromheen. En ook de vegetatie die rondom de plas staat, tot grote afstand is groener dan op andere plekken in het gebied. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat juist de infiltratieplassen bij ons ervoor zorgen dat het grondwaterstand nog wel iets hoger staat. En daardoor zie je dat de natuur rondom de plassen bij ons er een stuk minder onder te lijden heeft.
1: Ja. Ja, en toch zijn er wel gebieden hier in dit gebied die wel last hebben van die droogte. Welke gevolgen heeft die droogte nou echt op de natuur hier?
2: Ja, dat is heel verschillend op de verschillende plekken. Je ziet dat bij ons bijvoorbeeld de natte duinvalleien, dat is een wat lager gelegen stuk, die normaal gesproken heel vochtig zijn. De meeste daarvan die zijn bij ons ook nog redelijk vochtig dankzij onze infiltratieplassen. Dus soorten als de Panassia en bepaalde orchideeën, die doen het op zulke plekken toch nog eigenlijk verbazingwekkend goed. Maar op andere plekken in de duin waar we op de wat hogere zandgronden zitten, daar is de vegetatie wel ook al vanuit zichzelf aangepast naar drogere omstandigheden. Maar je ziet dat door de lange periode van droogte op dit moment, dat de vegetatie daar toch al erg aan het uitdrogen is.
1: Maak je je zorgen?
2: Zorgen in een goede zin. Je weet niet wat de toekomst gaat brengen. Dus de natuur is heel onvoorspelbaar. De natuur is heel veerkrachtig. Dus over het algemeen komt de natuur er wel uit zichzelf redelijk goed bovenop. Maar je weet natuurlijk niet hoe lang deze periode nog gaat aanhouden. En de natuur, dat ontwikkelt zich over jaren. Dus het effect van deze droogteperiode gaan we eigenlijk pas in de komende jaren zien.
1: Het lijkt me dan ook als duinwachter zijn er wel een hele leerzame periode.
2: Ja, zeker. Het is een periode waarbij je echt wel heel veel dingen nu gaat zien veranderen. En dat doen wij samen met collega's heel erg monitoren. Dus dat houden we allemaal heel dicht in de gaten. En ja, het is gewoon een heel leerzaam om te zien wat het effect gaat zijn van droogte op de natuur de komende jaren.
1: Rick Duinwachter van Dunea, dankjewel.
2: Ja, dankjewel. Fijne dag.
0: Ja, dat wensen wij jullie natuurlijk ook hier vanuit de studio. Ja, het is echt gewoon, de effecten daarvan, die zullen hand over hand toenemen. Ja. En zeker nu in deze extreme periode natuurlijk.
3: Het blijft bizar dat het zo snel toch voor ons gevoel is gegaan. Iedereen waarschuwde er toch wel voor. En aan de ene kant was het heel lang, lekker, we hebben zomer. En nu begint het toch wel erg te schuren.
0: Nou ja, zeker omdat, wat je ook hoort, dat er in duingebieden problemen ontstaan. Gevaar voor brand, maar ook gewoon de scheuren in dijken, weet je.
3: Ja.
0: Watermanagement is onze grote specialiteit. Maar als je geen water hebt om te managen, dan heb je wel een uitdaging.
3: Zeker.
0: We gaan ons opmaken voor alweer het vierde uur van West wordt wakker. En ach, het hoort ook een heel klein beetje bij de temperatuur. Een beetje reggae-muziek. En wie anders dan UB40 is daar heel erg goed in.

0: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: ADO Den Haag FC Groningen. Zondagmiddag om 11:15.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Straks gaan we weer vliegen met de tijdmachine hier bij West wordt wakker. Met mogelijk een mooie prijs voor jou in het vooruitzicht. Maar nu is het nieuws, gelezen door Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Dat doet ze nu opnieuw, omdat volgens haar de aandacht voor geweld lijkt te verslappen. Zo'n 450 mensen, onder wie burgemeester Jan van Zanen, hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de 34-jarige Jakaira. Vrijdagnacht werd ze doodgeschoten in Wateringse Veld in Den Haag. Haar partner zit vast. En bij een tankstation aan de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk is een motorrijder gisteravond tegen het prijzenbord gebotst. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Je hoort meer regionieuws om 9:30, nu het andere nieuws.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
14: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg. Onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
15: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
13: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
16: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
13: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met de NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
11: En voor de verkeerssituatie gaan we naar Rijn Baartmans bij de ANWB.
17: Op de A4 richting Den Haag is een omleiding ingesteld bij knooppunt Prins Klausplein door een kapotte vrachtauto. Het verkeer richting Bergen-op-Zoom kan het beste Rotterdam volgen over de A13 en de A20. En dan nog een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over.
18: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
19: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
20: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
19: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
21: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
22: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
23: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ik begon het al te missen meer, maar dit, je hebt het weer helemaal goed gemaakt. Ja, het is geen kijkradio, maar waar de luisteraars meer, die kan met een partij dansen
1: zeker.
0: Altijd tijdens
1: en dit
0: liedje.
1: Dit was ons laatste dansje, Pieter.
0: Ja, dit is voorlopig ons laatste dansje.
1: Ja, dit was hem even. The Last Dance.
0: Ja, Let's Dance, The Last Dance. Dat was hem, hè, van Donna Summer. Ja, de vakantieperiode zit er bijna op. Betekent dat we hier volgende week gewoon Jorinda weer terug hebben.
1: Ja, ontzettend fijn om die weer te zien. Maar wat was het heerlijk ook met jou samen te werken, Pieter. Moet ik toch wel even on air zeggen.
0: Nou, maar dankjewel. Het is met zeer veel liefde gedaan. En wat dat betreft zijn we een lekker team geweest. Dat was eerder ook met Tess Merlo, waar we natuurlijk 4 weken geleden mee begonnen. Maar het was mijn eer en genoeg om dit te doen. Maar we zijn nog lang niet klaar. Want er moet nog een spel worden gespeeld waar hele mooie prijzen gewonnen kunnen worden. Want we gaan reizen met de tijdmachine.
1: We gaan vliegen naar het verleden. En als jij 3 vragen goed hebt, al die vragen uit het verleden, dan maak jij kans op een prachtig dameshorloge. Een sieraad aan je pols, gemaakt door een Haagse maker, Kaboe. En dan ben jij echt aan het shinen. Moet je 3 vragen goed hebben en ook nog vanmiddag de tombola uitgeloot worden. En dan bij Bas de 3 vragen die daarna weer volgen beantwoorden. Dus, maar als jij 1 vraag goed hebt, dan kan jij een hele fijne prijs winnen. Dan ben je denk ik bijna blij. En je weet, ik zeg altijd, mijn zoon zegt, bijna telt alleen bij Jeu de Boel. En als ik het over Jeu de Boel heb, dan heb ik het over sport. Dan heb ik het over prijzen die je mag uitzoeken. De waarde van €50 bij de online sportwinkel Pluto Sport. Dus heb jij behoefte aan nieuwe sportsokken of een bijdrage aan jouw sportschoenen, een hockeybal, noem het maar op. Je kan gewoon lekker snuffelen op die lijn. En dan kan jij dus winnen. Dus bel nu 070-390-5454. Kan jij 1 pakken?

0: Ilse de Lange met Something Good.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, we gaan weer vliegen. En het was weer een stortvloed aan potentiële kandidaten die zich bij ons hebben gemeld om aan dit spelletje mee te doen. Maar er was maar één iemand het snelst. En dat was Gerrit. Gerrit, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Ja, goedemorgen. Je had de telefoon al klaar liggen toen je wist dat we de tijdmachine gingen spelen.
2: Ja, ik probeer gewoon een keertje en kijken hoe ver ik kom.
0: Ja, niet te geloven. Hè,
3: dat, leuk man, dat je er doorheen bent gekomen.
0: Ja, absoluut. Ja. Maar ik heb goed nieuws voor je. Als hier de telefoon gaat, dan begint het heel erg geel te knipperen rechts van me. En ik moest even een oogje toeknijpen, want het leek wel een beetje de eclipse van afgelopen week.
2: Leuk.
0: Nou Gerrit, voor de duidelijkheid. Ik ga zo meteen 3 vragen stellen over een jaar waarvan je straks de code gaat horen. En als je 1 vraag goed hebt, dan heb je in ieder geval die Pluto Sportbon van €50 te pakken. En als je er alle 3 goed hebt, ja, dan wacht er misschien wel een Haags dameshorloge van het merk Kibou op je. Maar dat wordt allemaal pas later vandaag bekend. Ben je er een beetje klaar voor?
2: Ja, we hebben klaar voor.
0: Nou, hartstikke goed. Dan ga lekker zitten. Doe je 4-puntsgordel vast, want we hebben een lange reis te gaan. Dat ga ik je alvast verklappen. En dan wens ik je heel erg veel succes.
2: Ja, dankjewel.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Ja, Gerrit, ik heb niks te veel gezegd, hè? Het was wel een stukje vliegen, toch?
2: Ja, een hele stukje vliegen, ja. Heel lang.
0: Hoe oud was je in 1985?
2: Nou ja, goed, ik ben van 51, dus reken maar uit, 34 of zo, hè?
0: Ja, ach, in de bloei van je leven. Maar dan ben je toch nog steeds? Dan ben je toch nog steeds?
2: Ja, jong op.
0: Een jonge Adonis ook gewoon. Nou, vraag nummer 1 komt eraan. Ga er maar eens even goed voor zitten. En de eerste vraag gaat over Wubbo Okkels. Hij is de eerste Nederlander die iets heeft bereikt. Wat bedoel ik daarmee?
2: Ja, ging met de space shuttle naar de maan, zeg maar, die kant uit.
0: Ja, hij ging richting de maan. Dat is antwoord nummer 1 die jij geeft. Hartstikke goed. Gaan we naar vraag nummer 2. Hoe heet het kostbare kostuumdrama over 2 families die tegenover elkaar komen te staan in de Amerikaanse burgeroorlog? De AVRO brengt er in 1985 op de buis en we kijken er met miljoenen naar. In de hoofdrollen speelden onder andere Patrick Swayze, James Reed en Kirstie Alley. Welke televisieserie hebben we het over?
2: Ik denk over East and West.
0: East and West, zeg jij.
2: Ja.
0: Nou, gaan we naar vraag nummer 3. De Oostenrijkse formatie Opus scoort in 1985 hun enige hit. Maak de titel af. Life is...
2: Life.
0: Life is life. Dan gaan we onze notaris eens even lief aankijken. En die gaat ons laten weten hoeveel vragen jij goed had, Gerrit. Ja.
4: Je hebt 2 vragen goed.
0: 2 vragen heb je goed.
2: Ja.
0: En Gerrit, dit wordt een aha-erlevenis. Want dat jij over Wubbo Okkels wist dat hij als eerste Nederlander de ruimte in ging richting de maan, die klopt als een bus. En het nummer van Opus is inderdaad Life is Life. Maar oh, je had even je kompas moeten kantelen. Want je zei East and West, maar het is North and South.
3: Ja, ik ben heel close.
0: Ja, dit noemen we een close finish.
3: Ja. Ja. Maar ja, je weet het, hè? Bijna telt alleen met Jeu de Boel. Maar je hebt wel fijn die bon van Pluto Sport gewonnen.
0: Juist, dus blijf even hangen. Wat zei je? Sorry.
2: Direct Jeu de Boel ballen kopen.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Gewoon Jeu de Boel ballen kopen. Ik weet in ieder geval 1 iemand in de studio die het daar volledig over eens is dat je dat gedaan hebt. Maar Gerrit, vanuit gefeliciteerd. Je krijgt ook nog eens een keer een applaus van het publiek van Opus. Want we gaan hem draaien, hoor, dat nummer uit 1985. Heel veel gefeliciteerd. En veel plezier met Jeu de Boel, hè. Ook daar hoor je bij te drinken, trouwens, Gerrit. Daar hoor je ook bij te drinken.
2: Neem het meer mee.

Ja, dankzij Opus. Life is life. Gaat Gert er in ieder geval vandoor met een hele mooie sportbon. En deed hij mee aan de tijdmachine. En als je nog een poging wil wagen, dan ben je niet alleen afhankelijk van ons programma. Hè, van West wordt wakker. Want zometeen bij Patrick aan de bak kan je ook weer gaan meevliegen. Ja, het is bijna 7 minuten voor 9:30. Je luistert nog altijd naar West wordt wakker. En we gaan een mooi pareltje draaien hier om gewoon eens even lekker bij wakker te worden, wakker te blijven. Maar in ieder geval te genieten van de schitterende klanken. George Michael nu op Radio West met Jesus to a Child.

0: Zaterdag 15 augustus staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, zaterdag om 7:15.
1: Alleen op TV West.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: En zo is het bijna 9:30. Luister je naar West wordt wakker en is het tijd voor het regionale nieuws. Gelezen door Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Pieter. Op een parkeerplaats onder een woonblok aan de Parkdreef in Zoetermeer is een auto uitgebrand. Wie of wat er achter de brand zit, zoekt de politie uit. Meer dan 10 mensen moesten tijdelijk hun huis uit vanwege de brand en stonden midden in de nacht in pyjama op straat. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De uitgebrande auto bij het Zoetermeerse woonblok is meegenomen voor verder onderzoek. Provinciale staten in Noord-Brabant praten vandaag over een plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Vanuit de boerensector is de kritiek op het college daar groot. Er is een groot protest ook aangekondigd en ook uit onze regio zijn trekkers onderweg naar Brabant. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Dat doet ze nu opnieuw. De aandacht voor geweld tegen vrouwen lijkt namelijk te verslappen, zegt Danique.
12: En als het nou zou zijn dat het geweld tegen vrouwen ook zo enorm is teruggedrongen, dan is dat natuurlijk heel goed. Maar dat is niet het geval. Dus op dit moment voelen we heel erg de behoefte om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp. Voordat alle inzet en alle goede bedoelingen van iedereen de afgelopen jaren verdampen in dat wat het was, goede bedoelingen.
11: Afgelopen weekend nog werd in het Haagse Wateringse Veld de 34-jarige Jaikara om het leven gebracht door haar partner, die zit vast. Gisteravond liepen 450 mensen mee in een stille tocht voor de moeder van de 3 kinderen, die zwanger was van een 4e. De stille tocht stond in het teken van femicide, geweld specifiek gericht tegen een vrouw. Volgens een van de deelnemers hebben veel mensen
13: angst dat Jaikara ook heeft gevoeld. Ze heeft ook in angst geleefd door deze persoon. Ik vind het geen mens. Wat hij heeft aangedaan, een hele laffe actie vind ik dit. En mogen hij de hoogste straf krijgen voor wat hij heeft gedaan.
11: Onder de mensen die gisteravond meeliepen in de stille tocht waren de Haagse burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis. Morgen, het is dan 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Die datum markeert het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Helene Opacha van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen dus hun ervaringen doorvertellen.
14: Je weet wel van de pijn, maar je weet niet het verhaal dat erbij hoort. Dat is de kortste samenvatting dingen die ik daarvan zou kunnen geven. Ik heb natuurlijk heel veel mensen om me heen met Indische wortels, Molukse wortels. En die zeggen allemaal, als ze van een zekere leeftijd zijn, dat was het gebied waar je dan maar niet over ging praten. Want dan wist je, daar willen ze het niet over hebben.
11: De nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag is morgen vanaf het eind van de middag te volgen via de NPO en ook via Omroep West. En ruim een half jaar na de première van de musical Willem van Oranje in het Delftse Prinsentheater gaat de voorstelling op de schop. Personages en liedjes worden geschrapt en het stuk wordt ook iets korter. Het verhaal over de vader des vaderlands moet meer hart en minder hoofd krijgen, zegt regisseur Teu Boermans. We leggen misschien te veel feiten uit en investeren te weinig in de emotionele verbondenheid in het stuk, zegt hij. De relatie tussen Willem van Oranje, gespeeld door Joris Smit, en Willems grote liefde Eva krijgt in het stuk juist meer tijd, met een extra scène en een extra lied. Boermans hoopt het publiek enthousiaster te krijgen voor de musical op die manier. Eind deze maand gaat de regisseur 3 weken intensief met de cast repeteren.
10: En voor het weer gaan we luisteren naar Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
15: Ook vandaag schijnt de zon volop in onze regio en wordt het nog 1 keer erg warm. Vanmiddag zo'n 33 of 34 graden. Op de meeste plaatsen. Met maar weinig wind. In de loop van de dag zwakke tot matige westen- of noordwestenwind. Vanavond gaat het aan de kust allereerst daar langzaam maar zeker minder warm worden. En er komt wat bewolking, maar het blijft droog. Ook komende nacht. En dan wordt het een zwoele nacht met geen lagere temperatuur dan 18 of 19 graden. Morgen dan is het vrij benauwd met 25 of 26 graden. Wolkenvelden, maar ook een zonneschijn en heel misschien een enkel buitje. Zondag is het overwegend droog met ook dan regelmatig zon. En dan de middag temperatuur ongeveer 23 graden.
10: En voor de verkeerssituatie gaan we naar Rijn Baartmans bij de ANWB.
16: We hebben 1 vertraging in de regio op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. De rechterrijstrook is daarom dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten.
11: Rijn, dankjewel en sterkte allemaal. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Dankjewel, Rijn.
17: Wordt wakker.

0: met je, yeah. Oh, wat is het toch een heerlijke zanger. En wat zit hier lekker in zijn laag. Michael Bublé was dit. Met I Just Haven't Met You Yet.
1: West wordt wakkers eethoek.
0: Ja, en als ik iemand enorm vrolijk zie worden, dan is het onze meer wel. Sowieso een rollercoaster aan emoties hebben we de afgelopen weken met elkaar meegemaakt.
2: Absoluut.
0: Maar zodra het woord eten tevoorschijn komt, meer.
2: Dan sta ik vooraan.
0: Dan sta jij vooraan. Hè? En je hebt twee gasten meegenomen.
2: Ja, klopt. Normaal heb ik altijd op zaterdag natuurlijk mijn eethoek in morgen weekend. En toen ik naar dit programma ging, zei ik van nou, één voorwaarde. De eethoek gaat door. En dan kunnen we ook mooi gasten ontvangen. En ik heb vandaag twee speciale gasten. Want volgend weekend, vrijdag tot en met zondag, is een nieuw festival in de, voor het tweede jaar festival in Den Haag, Jalan Jalan, met als onderdeel Jalan Padis. Het is een cultureel en smakelijk festival. En ik heb daarvoor als gasten in de studio kookboekenschrijfster Vanja van der Leden. Hi Vanja.
3: Hi, goedemorgen.
2: En Perry Leeman, initiatiefnemer van Jalan Jalan.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Perry, als we naar aan Jalan Jalan en Jalan Padis denken, wat gaan we daar meemaken?
4: Ja, eigenlijk is de basis de viering van de Indische cultuur. Molukse cultuur, hè, besteden we ook aandacht aan. Maar eigenlijk is het de viering na, zeg maar, de herdenkingen die binnenkort gaan plaatsvinden. Mm-hmm. Ze vinden het wel passend om na, zeg maar, de nadenken, het moeilijke, ook een feestje te mogen vieren.
2: En daarmee gaan we dan de hele stad door. Zijn er overal mooie dingen. En de basis is dan het lange voorhout waar allemaal kraampjes staan en veel te proeven is, toch Vanja?
3: Ja, dat klopt. Ik mag me onder andere bemoeien met wie daar staat. En het wordt een hele leuke mix van traditionele hapjes, chendol en ook wat modernere varianten op de Indische of Molukse keuken.
2: En waar moet ik dan aan denken?
3: De saté natuurlijk. Dat is altijd aanwezig op een Indisch festival. Maar ook bijvoorbeeld loaded fries met babi guling. Met Balinees, een Balinees gerecht van varkensvlees. Zelf heb ik ook iets meegenomen voor jullie. Ik weet niet of je daar al iets over wilt horen.
2: Ja, we hebben hier een prachtig bord voor ons liggen. Met wat is het? Een tostada-achtige
3: basis? Ja, het is een Indo-tostada met gerookte zalm en Balinese sambal matta.
2: Geweldig. Ja. Het ziet er fantastisch uit. En dat is dus ook een van de gerechten die daar geserveerd gaan worden.
3: Ja, vanuit de organisatie hebben we ook een foodtruck Jalan Bites. En die serveren... daar serveren we wat andere hapjes dan de gebruikelijke traditionele. Ook om te laten zien van kijk, we kijken ook naar de toekomst. En het is ook leuk om met een twist te koken. Dus we hebben onder andere pechil van spitskool. We hebben ook een tostada met kipperendang. Tostada met terong blado, pittige aubergine. En babi pangang ribs met mango sambal.
2: En ondertussen, als je dan daar rondloopt, dan loop je van foodtruck naar foodtruck. En dan is er ook op het Lange Voorhout zelf is een podium, Perry. En daar wordt ook van alles georganiseerd.
4: Ja, klopt. We beginnen op vrijdag, zeg maar, na de opening. Die is in Dezijn, dus een mooie plek natuurlijk ook echt in het verleden.
0: Ja, prachtig, prachtig.
4: Wie wil er niet zijn? Dus dan trappen we feestelijk af. En om 4:00, als ik me niet vergis, begint Masada. Een bekende.
2: Oh, geweldig. Ja.
4: Beetje uit het verleden, maar wat van jou ook net aangeeft. We hebben een mix in het hele programma van verleden, maar ook heden en toekomst. Hè? Dus alles wat daarbij hoort.
0: Ja, ik vind
2: fantastisch.
0: Ik vind het echt geweldig. Wat ik heel mooi vind, Perry, wat je dus inderdaad net zegt, is dat je natuurlijk naast het herdenken, want laten we vooral, dat hebben we eerder deze uitzending ook gedaan, niet vergeten wat er is gebeurd. Maar om dat vervolgens ook over te zetten naar een viering, vind ik echt een compliment waard. Ook als ik hoor hoe het programma in elkaar steekt. Het klinkt fantastisch en ik vind het heel mooi aan elkaar gezet.
4: Dankjewel. Ja. We hebben ons best gedaan. Het festival heet natuurlijk niet voor niets Jalan Jalan. Hè, en dat betekent wandelen, slenteren. Dus echt een ontdekkingstocht door de stad heen. Want we willen ook laten zien hoe bijzonder, zeg maar, de positie van Den Haag is in het hele Indische verhaal. En dus gaan we ook echt door die hele stad heen. Van Paard naar de Koninklijke Schouwburg, Poelgri, Branul, noem maar op, Sophiahof. Maar natuurlijk met uitvalsbasis de Lange Voorhout. Hè, waar Jalan Padis.
3: Heerlijk. En we eindigen de nacht in Club Laak. Want daar is ook een soort officiële afterparty van het festival op zaterdag.
2: Geweldig.
3: Voor het eerst dit jaar.
0: Ja, ik word hier enthousiast van.
2: Ja, het ruikt helemaal fantastisch. Pieter, zou jij een hapje van deze fantastische tostada willen nemen?
0: Ja, maar dat ga ik zeker doen.
2: Vertellen wat voor heerlijks wij
0: hier. Ik voel mij vereerd. Dat gaan we doen.
2: Dus, en heb je een idee hoeveel trucks er ongeveer staan? Foodstands, waar moet ik aan denken?
3: Een stuk of 15, als ik dat goed heb. Ja.
2: Zo, dat is veel.
3: Ja, maar
2: dat
3: er zitten ook kraampjes tussen. Dus bijvoorbeeld met batik en andere dingen. En,
2: kijk, krak. Je hoort een krak zeggen.
3: En bij Museum Sophiahof heb je ook nog foodkraampjes.
2: Ja.
3: En er zijn ook workshops, culinaire workshops te volgen. Dus ja, het is gewoon een heel uitgebreid. Je krijgt een beetje keuzestress misschien. Dus ga goed voorbereid op pad.
2: Wat heerlijk, wat een mooie viering dan ook weer van het Indische met z'n allen in Den Haag. Lieve Pieter, ik zie jou smikkelen en schudden.
0: Het is echt geweldig. Het is echt geweldig. Wat is dit lekker?
2: Wat proef je?
0: Nou, er zit natuurlijk een scherp randje aan. Want anders heb ik niet het indruk dat ik per dis aan het eten ben voor de helderheid. Maar dat is heerlijk. Maar ik vind vooral de vis die doorheen zit, vind ik heerlijk. En ik heb natuurlijk het limoentje niet voor niets gebruikt. Om er ook een beetje frisheid op aan te brengen. En het was echt geen geluidseffect, waarde luisteraar. Wat je hoorde was echt het kraken van de tostade. Echt super. Nou, ik vond het heerlijk. Ik vind het heerlijk, want ik ben nog lang niet klaar meer. Ligt nog een beetje, hoor.
2: Goed zo. Dus nee, dat is een veelbelovend voorproefje van dus het festival. Vanaf vrijdag volgende week tot en met
0: zondag.
2: Ja. Is het. En kunnen we heerlijk genieten van de cultuur en het eten en al het moois waar we samen zo van houden van de Indonesische, Indische cultuur. Beide, hè? En Indisch en Indonesisch.
4: Juist. Ja, helemaal juist.
3: Ja, twee verschillende dingen, allebei leuk.
0: Ja, hele goede toevoeging. Ik heb al eerder deze uitzending gezegd. Ik heb vrij lang in Woerden gewoond, dus ik heb een extra knipoog voor mijn Molukse vrienden. Mag ik daarmee afsluiten? Wat vind jij meer?
2: Zeker.
0: Mag ik daarmee afsluiten van jou?
3: Berg, dank
0: hartstikke
3: wel.
0: Goed. Dankjewel. Heel groot compliment nogmaals. En voor iedereen die het gaat bezoeken, ontzettend veel plezier.
1: West wordt wakker met Pieter Tammens en Mirjam.

0: Ja, standaardwerk is het ondertussen geworden. André Hazes met Zij gelooft in mij brengt ons naar 12 minuten voor 10. Ja, nog even heel kort terug op waar we het net uitgebreid over hebben gehad. Wat is het toch prachtig om deel uit te mogen maken, zo'n stad als hier, van die Indische cultuur en alles wat ze daarover aan het organiseren zijn, toch?
1: Fantastisch, ja. Ik ben zo blij dat dit nieuwe festival er is gekomen. Want het was echt een gemis na het verdwijnen van de Tong Tong Fair. Maar gaaf dat er dan nieuwe mensen instappen, nieuwe initiatieven. En het voelt ook wel lekker jong. Ik denk dat dit ook wel veel nieuwe, jonge mensen trekt, dit festival.
0: Ja, absoluut. Het wordt tijd ook voor de volgende generatie om hier lekker bij te gaan aansluiten.
2: We gaan er door!
0: Ja, het moment is daar, althans voor mij. Bijna 4 weken deel mogen uitmaken van de vakantieploeg. En wat dat betreft zijn we toch wel ondertussen een beetje een team geworden.
1: Ja,
0: maar
1: zeker.
0: Goed nieuws voor de vaste luisteraars. Onze Jorinda is maandag weer terug.
1: Ja, dat zal ook voor heel veel mensen vreugde zijn. Maar ik kreeg ook wel berichten via de app dat mensen echt genoten hebben van ons samen. Dus complimenten aan jou, Pieter. En ik heb het heel fijn gevonden om met jou samen te werken.
0: Nou, het was heerlijk om op deze manier ook wakker te worden. Maar goed, laten we vooral niet vergeten, voordat we helemaal in emotie verzinken, dat er ook nog gewerkt moet worden. Want
1: precies.
0: Jij hebt je schoentjes van Angelique alweer aan.
1: Ik heb de hakjes van Angelique aan en we gaan namelijk dansen vanavond in Delft. Daar is een, dat noemen ze Royal Beach Delft. Dat is bij de markt, bij het café, het Koningshuis. En daar wordt van alles georganiseerd. En er is eigenlijk gewoon een DJ, de Delftse helden. Die gaan er muziek draaien, die zorgen voor een zomerse sfeer. Er zijn cocktails, kortom, je kan er gaan dansen. Je kan de heupjes goed gaan bewegen. Dus als jij je geïnspireerd voelt door al het gepraat van Piet over hoe ik 's ochtends dans, dan kan jij dat dus 's avonds lekker in praktijk in Delft in uitvoering brengen. En dan denk ik, stuur ook nog even een foto als je lekker aan het dansen bent.
0: Ja, vooral
1: ben ik dan benieuwd naar.
0: Wat denk je van filmpjes? Dat is nog veel beter. We gaan de brug slaan naar het volgende uur. De volgende uren, om precies te zijn. We gaan weer lekker aan de bak. Patrick van Houten, goedemorgen.
3: Zeker, goedemorgen. Met straks onder meer terug naar het jaar 82, naar Code & B. We hebben de ene laatste tijdmachine voor de finale. Jarig van vandaag. Via aandebak@omroepwest.nl kun je mensen op de verjaardagskalender zetten. Misschien eeuwig roem voor Monty Python met Always Look on the Bright Side of Life. En zomerse meezingers, want het is vrijdag in de plaat voor 12.
0: Kijk, heerlijk om weer naar te gaan luisteren, Patrick. Hele goede uitzending straks.
3: Dank je.
0: En jullie luisteraars allemaal genieten bij Patrick van Houten, maar natuurlijk ook bij al die andere programma's die als vanouds natuurlijk hier op deze vrijdag, pal voor het weekend, de revue gaan passeren. Meer dankjewel. Jij hartelijke groeten aan Jorinda als ze weer terug is.

0: Wat interesseert u meer? Het nijpende financieringstekort bij de regering of Dallas?
1: Dallas.
2: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West. Dit is live.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Voor je het weet ben je weer even terug bij de Trekkertrek in Koudekerk aan de Rijn 2018. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Rommer.
8: De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Doet ze nu opnieuw, omdat dat aandacht lijkt te verslappen. Provinciale staten in Noord-Brabant praten vandaag over een plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Vanuit de boerensector is er veel kritiek op het college en er is een groot protest aan de gang in Den Bosch. Ook uit onze regio zijn trekkers onderweg naar Brabant, onder meer vanuit Bodegraven. Meer nu in het NOS-nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner?
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland? Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
20: Tot 12 uur aan de bak. Dit is Radio 5.

0: onze advies vandaag is lekker veel drinken. En dan bedoelen we natuurlijk niet dat spul dat zij flink naar binnen gooit en waardoor ze naar de rehab moest. Amy Winehouse op Radio West. Goedemorgen en hartelijk welkom. Het is alweer 28 graden op de Radio West Zendmast.
1: Patrick, wat zeg je nu?
0: Ja, het is echt waar. Het wordt een snikhete dag, dus pas je daarop aan. Rustig aan vandaag. Tiende jaargang, aflevering 2341. Dus ook op zomerstand.

0: Malte McNeil op Radio West en How Do You Do. Het had zomaar een vrijdagse meezinger kunnen zijn, maar...
1: De plaats. Voor 12.
0: Omdat we overal in onze regio boven de 30 graden aantikken... hebben we twee zomerse meezingers uitgezocht in dit geval.
1: Nummer 1.

0: De Two Man Sound en de Disco Samba is keuzemogelijkheid 2 vandaag. Two Man Sound, nummer 2 en nummer 1 Hot Hot Hot van Buster Poindexter.
1: Wordt het 1 of 2?
2: Guilty Pleasures.
0: Ja, jij bepaalt waarvan de temperatuur nog eens een keer extra omhoog gaat, zo rond 10 voor 12. Wordt het 1 Buster Poindexter of 2 de Two Man Sound? Laat het me weten via de Facebookpagina van Radio West of stuur een appje naar de studio.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherretsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West. That's right.

0: Nou, daar is natuurlijk geen woord van gelogen. Billy Idol op Radio West en Hot in the City. Zo dadelijk het uitgebreide weer met Jordi Bloem, maar ook in het regionieuws. Burgemeester Pechtold grijpt in bij illegaal sekswerk in de stad Delft.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse Tea, 99 cent.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat
5: Safe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 10:30 en een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Romer.
12: Patrick, goedemorgen. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft heeft sinds begin dit jaar op 5 adressen in zijn stad ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. Dat deed hij bijvoorbeeld door de woning waar dat plaatsvond te sluiten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers om sekswerkers onder te brengen. De gemeente riep al eerder op alert te zijn en zegt dat vrouwen die de diensten verlenen vrijwel nooit student zijn. Ze verblijven vaak zonder de juiste documenten in Nederland en spreken geen Nederlands en niet of nauwelijks Engels, aldus de gemeente Delft. In Den Bosch praten de provinciale staten van Noord-Brabant over een plan om de vergunningen van 5 plekken.

0: pluimveehouders in te trekken. Ze komen er speciaal voor terug van het zomerreces. Vanuit de sector is er veel kritiek op het college. Boerenorganisaties zijn woedend, want wie volgens een geldige vergunning werkt, moet daarop kunnen vertrouwen, zeggen ze. In de Brabantse hoofdstad is een groot protest aan de gang. Vanmorgen reden ook trekkers uit onze regio naar Den Bosch, onder meer vanuit Bodegraven. Volgens Omroep Brabant staan nu zo'n 500 boeren en sympathisanten voor het provinciehuis. De organisatie verwachtte vandaag ongeveer 2500 demonstranten. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Dat doet ze nu opnieuw, omdat volgens haar de aandacht voor geweld tegen vrouwen lijkt te verslappen. En morgen, het is dan 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Die datum markeert het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Helene Opacha van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen.
1: Je weet wel van de pijn, maar je weet niet het verhaal dat erbij hoort. Dat is de kortste samenvatting die ik daarvan zou kunnen geven. Ik heb natuurlijk heel veel mensen om mij heen met Indische wortels, Molukse wortels. En die zeggen allemaal, als ze van een zekere leeftijd zijn, dat was het gebied waar je dan maar niet over ging praten, want dan wist je, daar willen ze het niet over hebben.
0: De nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag is morgen vanaf het eind van de middag rechtstreeks te volgen via Omroep West.
2: En onwaar wordt het vandaag? Jordi Bloem bij de Weerexperts.
3: Ook vandaag schijnt de zon volop in onze regio en wordt het nog één keer erg warm. Vanmiddag zo'n 33 of 34 graden op de meeste plaatsen. Met maar weinig wind, in de loop van de dag zwakke tot matige westen of noordwestenwind. Vanavond gaat het aan de kust allereerst daar langzaam maar zeker minder warm worden. En er komt wat bewolking, maar het blijft droog. Ook komende nacht, en dan wordt het een zwoele nacht met geen lagere temperatuur dan 18 of 19 graden. Morgen dan is het vrij benauwd met 25 of 26 graden. Wolkenvelden, maar ook zonneschijn en heel misschien een enkel buitje. Zondag is het overwegend droog met ook dan regelmatig zon en dan de middagtemperatuur ongeveer 23 graden.
0: Jordi Bloem, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: suiker? Dubbele espresso? Of toch liever thee?
1: Aan de bak tot 12 uur op Radio West.
0: Lekker bakkie?

0: The White Rabbit, bezongen door Jefferson Airplane.
1: De archiefbak.
0: Straks de één na laatste ronde voor de finale van de tijdmachine, maar eerst
2: 2018.
0: In Spanje wordt in augustus 2018 de 55-jarige Jos B. aangehouden. Hij geldt als hoofdverdachte in de zaak Nicky Verstappen. De 11-jarige jongen werd in 1998 om het leven gebracht op de Brunsumer Heide. In de Zwitserse Alpen stort op 4 augustus 2018 een Duits vliegtuig neer uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een zogenoemde Junkers U-52. Bij de crash komen 20 mensen om het leven. En de Koude Kerk aan de Rijn wordt ook in augustus 2018 de jaarlijkse trekkertrek gehouden. Sinds 1995 hoort ook het touwtrekken daarbij. Op de woensdag voor de trekkertrek is dat. Anita Jansen was erbij voor Radio West in 2018.
3: Dirk Blijleven is al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw touwtrekscheidsrechter. En hij weet wel waar een goede arbiter aan moet voldoen.
4: Niet echt lullig wezen, gewoon eerlijk wezen. En goed opletten wat ze doen. Want als je niet uitkijkt, word je in de zij genomen.
3: Want als je even niet oplet, dan gaan de handen op de grond. En dat mag niet.
4: Je mag niet zitten. En je mag hem niet afknellen op je bovenbeen.
3: De tactiek van het touwtrekken is eenvoudig.
5: Met z'n allen tegelijk naar achter.
6: Ja, hakken in het zand en zo snel mogelijk naar achteren natuurlijk. Dus ja, dat is een beetje de bedoeling.
5: Zo simpel is het?
6: Eigenlijk wel. En als de tegenstander te sterk is, ja, dan moet je stil blijven staan en hopen dat ze een keer opgeven. Maar ja, goed, dat is de vraag natuurlijk.
7: Ga naar de knoppen en doorlopen. Lopen als die komt.
2: 2018.

0: Wolf in 2018 en Switching Gears.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Zeker wel met de ene na laatste ronde voor de finale. Vanmiddag gaat hij er alweer uit. Bij Bas Martinius, de hoofdprijs van deze week. Dat Haagse kleurrijke dameshorloge. Het is wereldberoemd, wat allemaal bekende supersterren dragen het. En binnenkort loop jij er misschien wel mee rond. Of je vrouw, of je moeder. Dat mag allemaal natuurlijk. Je mag hem ook weggeven. Als je maar belt met 070-390-5454. Want dan maak je kans op dat Kibu dameshorloge. 070-390-5454. En dat is niet het enige. Wij reizen namelijk terug naar een jaar uit het verleden. En over dat jaar stel ik je drie vragen. En heb je er maar één of twee goed, dan heb je weliswaar niet die hoofdprijs te pakken vanmiddag, maar heb je wel al een lekker ADO-cadeau te pakken. Ja, aanstaande zondag speelt ADO de eerste thuiswedstrijd sinds ze terug zijn in de Eredivisie. Wedstrijd tegen Groningen, die hoor je natuurlijk live op Radio West. En om er even lekker bij te horen, kun je een groen-gele ADO-sjaal winnen. Dat is een collectors item, want daar zit ook het logo van West op. Dus dan hoor je er echt helemaal bij. 070-390-5454. Dat is toch lekker zo aan het begin van dat nieuwe voetbalseizoen. Dan moet je wel even lekker voor de dag kunnen komen. Even bellen dus. 070-390-5454. En je valt zomaar in de prijzen. Dankzij Radio West. Tijdmachine.
2: Hi, we're your weather girl.

0: Een klein regendruppeltje vind ik al voldoende, hoor, persoonlijk. It's raining, man.
1: De Radio West tijdmachine.
0: The Weather Girls. En van de Weather Girls naar Ria Kalsen uit Rijswijk, want die speelt mee met de Radio West tijdmachine. Goedemorgen, Ria.
2: Goedemorgen.
0: Ben je fan van ADO Den Haag?
2: Nou, mijn man is zo, die gaat er wel eens naartoe, maar ik ben zelf nooit geweest. Nee.
0: Ah, dus je wilt hem een plezier doen met die mooie sjaal.
2: Met die mooie sjaal.
0: Ja, nou, uitstekend nieuws trouwens.
2: Dat is wel leuk, ja.
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Uitstekend nieuws voor andere ADO-fans, want zondag is dus die thuiswedstrijd tegen Groningen. En straks bij Bob Brinkman in Menno in de Middag geeft hij kaarten weg voor die wedstrijd van aanstaande zondag. Twee kaarten natuurlijk. Ja, hoe is dat?
2: Ja, nou, dat zou mijn man wel leuk vinden. Mijn man is wel het ogenblik zou het niet gaan. Hij is niet helemaal in orde.
0: Oh, oké. Nou, maar het goede nieuws is, we hebben het wel live op de radio aanstaande zondagmiddag. Dus
2: ja,
0: hij kan er wel.
2: Dat heeft hij zeker aan, ja.
0: Ja, hij kan erbij zijn. Dat is hartstikke goed. Nou, en met jou gaan we gewoon het spel spelen, want we kijken waar we uitkomen. Welk jaar wordt het, Ria? Daar komt hij, hoor.
1: Deuren gaan dicht.
0: Kijken of het een lange reis wordt of een kort trippie. Daar gaat hij.
1: 1. 9, 6, 5.
0: Zo!
2: 95.
0: 1965. Wauw!
2: Hoe 65?
0: Ja! Open. Ja! Je schrikt ervan, Ria. Ja, wat zeg je?
2: Ik ben zelf van 36.
0: Oh, nou, dan was je al door de jeugdpuisjes heen in 1965. Hè?
2: Dat scheelt wel, ja.
0: Ja, dat scheelt wel.
2: Ja, dat was al getrouwd, ja. Al kinderen.
0: Getrouwd en kinderen al, ja? Hoeveel
2: 67
0: kinderen?
2: 60 jaar was ik. Ik ben in 60 getrouwd en ik heb twee dochters. Ja,
0: twee dochters? Je zat enorm in de luiers nog toen.
2: Toen wel, ja.
0: Ja, precies. Nou, dat jaar, 1965, eens even kijken wat je er nog van weet. Trio Hellenique heeft in dat jaar een gigantische hit in ons land met La Danse de Zorba. Uit welk Europees land komt het gezelschap en die dans ook trouwens?
2: Griekenland.
0: Hoe heette de anarchistische protestbeweging die in 1965 ontstond, onder leiding van onder andere de Haagse Roel van Duin, en die actief waren met hun acties en hun protesten?
2: Ik ga het niet weten.
0: Ja, dit is wel zo'n oh-ja-dingetje, denk ik, hoor. Als je dat hoort, zeg je...
2: Ja, als je het hoort, dan zeg je oh-ja. Ja, daar hoor je het, ja. Dat is waar.
0: Een bekende protestbeweging uit de jaren 60. Ja. Ja, wat moet ik er verder over zeggen? Ja. Nee? Nee, we gaan door naar de volgende vraag. Mocht je het nog te binnen schieten, dan hoor ik het nog wel. Welke Joost presenteert in 1965 de allereerste uitzending van de Nederlandse Top 40 op de zeezender Radio Veronica? Hij bedacht de hitparade zelf ook. Hoe heette die Joost van achter?
2: Joost de Draaier. Joost de Draaier.
3: Je hebt twee vragen goed.
0: Ja, goed gedaan, Ria. Lekker, hoor.
2: Nee.
0: Zeker, het was Joost den Draaier en het was inderdaad Griekenland, La Danse de Zorba. En die protestbeweging, dat was Provo.
2: Ja, nou, zo weet ik het weer, ja.
0: Zie je, ja, je hebt er geen moer aan, maar het schiet je dan toch te binnen.

0: Nou ja, hoe dan ook. Je hebt wel voor je man die prachtige ADO-sjaal te pakken met Omroep West-logo erop. Dus hij is hartstikke uniek het komend voetbalseizoen. Want hij mag hem lekker om zijn nek hangen. Gefeliciteerd en een groet aan je man, hè.
1: Ja, oké, bedankt.
0: En deze was uit 1965. Muziek van de Searchers.

Ze maakte deel uit van de Mercy Beat uit Engeland. The Searchers 1965 en Goodbye My Love. Nou, ze zwaaien bijna dit uur van aan de bak uit. Maar niet voor ik je verteld heb dat we straks na 11 een bloedhete editie van Eeuwige Roem gaan spelen. Want ja, er staat Eeuwige Roem op het spel namelijk. De mannen van Monty Python zouden de roemlijst kunnen bereiken met die prachtige, die hysterische, die always look on the bright side of life. Maar of het lukt, dat hoor je straks na 11. Eerst Kao.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Een bijzonder smakelijk klassiekertje van Van Cote en de Bie uit 1982. Straks in dit uur. 11:00, eerst nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
11: Burgemeester Alexander Pechtold van Delft heeft sinds begin dit jaar op 5 adressen in zijn stad ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. Onder meer door zo'n woning te sluiten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers om sekswerkers onder te brengen. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Die aandacht lijkt te verslappen. En daarom begint ze de actie nu opnieuw. En de nieuwe driemanspolder tussen Leidschendam, Zoetermeer en Den Haag werd begin deze maand onder water gezet. Tot 1 meter hoog kwam het. Dit weekend, als al dat water is weggestroomd, staat er, zoals gebruikelijk, nog maar een klein laagje water in de polder. Meer regionieuws straks om 11:30. Nu het andere nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. 1000 mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
13: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
14: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
15: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Tot 12 uur aan de bak.

0: Volume ja met Xander de Buissonnier. En de groep is nog niet vertegenwoordigd op de roemlijst van dit programma. Nee.
1: Eeuwige roem.
0: Ook niet met dit jij of een van de andere hits. En ze hebben er toch een paar gemaakt, zou je kunnen zeggen. Dus laat je inspireren en mail naar patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Maar als je natuurlijk iets anders wil laten horen op Radio West, dan kan dat ook. Iets anders uit de Nederpop, iets van Doe Maar. Of iets van de groep Splitsing. Ik roep maar even wat. Het mag allemaal. Het is aan jou. Als je maar even mailt naar patrick@omroepwest.nl, dan gaan we dat helemaal voor je regelen. Vandaag Brenda van der Lem, die woont in Zoetermeer en is 41 jaar. Ze is getrouwd, heeft een dochter en een hoop huisdieren. Dat zijn twee reptielen, een hond en een kat. Ze spreekt graag af met vrienden en familie. Gaat dagjes weg en houdt van knutselen en tekenen. En recentelijk is haar eigen familiebedrijf begonnen. Goedemorgen, Brenda.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat is bijzonder, want dat bedrijf is ontstaan uit je liefde voor de natuur en je geloof ook in de kracht van de natuur. Wat is dat voor soort bedrijf?
2: Het is een bedrijf inderdaad wat draait om spiritualiteit. Dus de kracht van de natuur met de edelstenen die daar mooi in verstopt zitten. Wat ook natuurlijk heel veel kracht met zich mee kan brengen om mensen te ondersteunen, zowel kinderen en volwassenen. En daarbij doe ik healings en ceremonies geven en workshops ook voor kinderen en volwassenen. En om eigenlijk veiligheid te geven in deze maatschappij.
0: Oké. En op welke manier heb je zelf heel concreet de kracht van de natuur ervaren?
2: Nou, ik ben zelf chronisch ziek. Ik zeg altijd, geboren met een steen in mijn handen. En dat heeft me echt onwijs ondersteund. En daar op mediumbasis merkte ik zelf dat ik contact kon hebben met de andere kant, zeg maar. En daar heb ik heel veel kracht uit gehaald. En dat ben ik verder gaan ontwikkelen.
0: Ja, vandaar ook misschien dat je zoveel dieren in huis hebt. Omdat je ook die link met de natuur zo sterk is bij jou.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is echt. Ik vind de natuur gewoon magisch en daar horen dieren bij. En die geven je gewoon zoveel pure liefde.
0: Ja, want twee reptielen, wat heb je voor reptielen dan?
2: Ik heb een luipaardgekko en een baartagaam heb ik.
0: En op welke manier krijg je liefde daarvan? Want dat lijkt me dan. Kijk, bij een kat, die geeft gewoon kopjes en die gaat op je schoot liggen. Maar dat is bij zo'n. Toch? Of niet? Hoe werkt dat bij die?
2: Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, het zijn inderdaad eigenlijk kijkdieren. Alleen wat ik gewoon mooi vind, ook al haal je ze even bij je. Ze hebben toch die warmte en die knuffel. Al is het niet zoals met een hond of een kat, hebben ze toch gewoon even nodig. En ik vind het gewoon mooi hoe zo'n dier zich voortbeweegt, hoe die doet. En daar haal ik gewoon heel veel liefde en kracht uit.
0: Nou, mooi is dat. Heel goed. We gaan eens even kijken wat jouw muzikale smaak behelst. Luister mee, want dit zijn de roemzoekers van vrijdag.
3: Eeuwige roem.

0: Hendrix Experience kwamen er gisteren bij met The Wind Cries Mary. 1 dag voor die plaat. The Banjo Man van BZN draait 5 dagen mee. En 6 Monty Python en Always Look on the Bright Side of Life staat dus op de rand van de roemlijst. Het is helemaal aan jou, Brenda. Welke ga je de deur uit gooien?
1: BZN.
0: BZN, oh.
1: Sorry.
0: Ja, daar hoef je geen sorry voor te zeggen, want ja, je moet gewoon een keuze maken natuurlijk. Nou, dit is grappig. Ik doe dit spel toch al heel lang, maar het gebeurt zelden dat een plaat die aangevraagd wordt ook dezelfde ochtend al op de radio was. Dat was in dit geval wel zo, maar dat geeft helemaal niks. Dus we gaan hem gewoon nog een keer draaien. Want ik ben wel benieuwd, waarom kwam je bij deze plaat uit? Wat heb je ermee?
1: Nou, waarom ik op deze plaat kwam, het is een van mijn favorieten van mijn vader. En mijn vader die heeft altijd voor ons klaargestaan. Inclusief mijn moeder, die altijd zwaar aan de Huntington heeft gezeten en inmiddels helaas overleden is. Ik vind dat hij dat, dat gun ik hem. Hij moet die eeuwige roem krijgen met deze plaat. Dus vandaar dat ik voor deze plaat heb gekozen.
0: Wat lief. Hoe heet je vader?
1: Gerp Pronk.
0: Ja, nou, dan is die bij deze ook eventjes terecht genoemd. Want om welke plaat gaat het?
1: All I Wanna Do Is Make Love To You van Hart.
0: Van Hart, ja. En heeft er eerder in gestaan. Dus hij start al op 6 dagen. We gaan kijken of het nu wel lukt. Dankjewel, Brenda. Hart is terug.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Heb je nu waardering voor wat je zelf gedaan hebt al die jaren? Hoe kijk je daarop terug?
2: Dat vind ik... Nou wil ik eens één keer niet zeggen dat ik dat een hele moeilijke vraag vind. Hoewel hij het wel is. Begrijp je wel?
1: Ja, ik begrijp het.
2: Nee, ik niet.
1: Nee.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West. Het is waar.

0: Freddie Mercury op Radio West.
1: Eeuwige roem.
0: In november 2020 nomineerde Manuela Buijs uit de Rijswijk Monty Python en Always Look on the Bright Side of Life. Single kreeg ook nog steun van Helena Welle-Donker uit Delft en deze week van Erna Bleker uit Den Haag. En zojuist maakte hij 7 dagen vol, dat hoorde je. En dus keer ik terug naar Manuela. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Mag ik je van harte feliciteren?
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, het is je gelukt.
2: Ja, nou, hartstikke leuk.
0: Ja, dus dat betekent dat we Monty Python officieel op de roemlijst gaan zetten.
3: Always look on the bright side of life.
4: Eeuwige roem.
0: Het is officieel plaat nummer 877 op de roemlijst van dit programma. En sinds we de vorige roemlijst hebben uitgezonden eerder dit jaar, zijn er alweer 17 liedjes nieuw bijgekomen. En daar is deze er één van. Dus dat heb je mooi voor elkaar, Manuela. Betekent ook dat we ruimte hebben in het spel voor een ander liedje. Want dan hebben we weer 3 roemzoekers maandag. Waar kunnen we je blij mee maken?
2: Met Bob Marley.
0: Mm-hmm.
2: Met Three Little Birds.
0: Ah, Three Little Birds van Bob Marley. Waarom die?
2: Nou, ik vind het een heel vrolijk liedje.
0: Mm-hmm.
2: En ja, ik weet niet, als je het filmpje ook ziet van dat liedje, is ook echt heel grappig.
0: Oké, dat ken ik even niet. Wat voor filmpje is dat, hoort daarbij dan?
2: Het is een tekenfilmpje.
0: Ah, oké.
2: Met de Three Little Birds, met die vogeltjes. En het is echt heel schattig.
0: Nou, ik ga hem eens even opzoeken. Maar vooralsnog draai ik hem eventjes voor je. Want hij komt ook terug in het spel. Eerder genomineerd door Jan Keizer uit Zuid-Afrika. Dat was in februari van dit jaar. En start met een beetje voorsprong op 5 dagen. We gaan kijken of het nu wel lukt. Dankjewel, hè.
2: Ja, oké. Okay.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Radio West, goedemorgen. Het is 11:30. Aan de bak met het regionieuws. Reinoud Roemer.
11: De nieuwe driemanspolder tussen Zoetermeer, Leidschendam en Den Haag werd begin deze maand onder water gezet. Tot 1 meter hoog kwam het. Dit weekend, als al dat water is weggestroomd, staat er zoals gebruikelijk nog maar een klein laagje water in de polder. De nooit eerder getroffen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte blijven van kracht, heeft het Hoogheemraadschap van Delfland gezegd. Dat betekent dat onder meer het verboden blijft om dit gebied water uit sloten, rivieren en kanalen te halen. Ook je tuin of moestuin sproeien met oppervlaktewater is niet toegestaan. Ruim een half jaar na de première van de musical Willem van Oranje in het Prinsentheater in Delft gaat de voorstelling op de schop. Personages en liedjes zijn geschrapt en het stuk wordt ook iets korter. Het verhaal over de vader des vaderlands moet meer hart en minder hoofd krijgen, zegt regisseur Te Boermans. We leggen misschien te veel feiten uit en investeren te weinig in de emotionele verbondenheid, zegt hij. De relatie tussen Willem van Oranje, gespeeld door Joris Smit, en Willems grote liefde Eva krijgt juist meer tijd in de musical, met een extra scène en een extra lied. Boermans hoopt het publiek enthousiaster te krijgen voor de musical. Eind deze maand gaat de regisseur 3 weken intensief repeteren met de casts in het Delftse theater. Blijf even in Delft. Burgemeester Alexander Pechtold heeft sinds begin dit jaar op 5 adressen in zijn stad ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. Dat deed hij bijvoorbeeld door de woning waar dat plaatsvond te sluiten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers om sekswerkers onder te brengen. De gemeente riep eerder al op alert te zijn en zegt dat de vrouwen die de diensten verlenen vrijwel nooit student zijn. Ze verblijven vaak zonder de juiste documenten in ons land en spreken geen Nederlands en niet of nauwelijks Engels, aldus de gemeente Delft.
10: En dan naar het weer, Jordi Bloem.
12: Ook vandaag schijnt de zon volop in onze regio en wordt het nog 1 keer erg warm. Vanmiddag zo'n 33 of 34 graden op de meeste plaatsen. Met maar weinig wind, in de loop van de dag zwakke tot matige westen- of noordwestenwind. Vanavond gaat het aan de kust allereerst daar langzaam maar zeker minder warm worden. En er komt wat bewolking, maar het blijft droog. Ook komende nacht, en dan wordt het een zwoele nacht met geen lagere temperatuur dan 18 of 19 graden. Morgen dan is het vrij benauwd met 25 of 26 graden. Wolkenvelden, maar ook zonneschijn en heel misschien een enkel buitje. Zondag is het overwegend droog met ook dan regelmatig zon en dan de middagtemperatuur ongeveer 23 graden.
11: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten blijft dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Taylor Swift en de Fate of Ophelia.
1: De archiefbak
0: brengt je naar het jaar
2: 1982.
0: In de Polygramfabriek in het Duitse Langenhagen rollen op 17 augustus 1982 de eerste voor de verkoop bestemde compact discs van de band. Op het schijfje met klassieke muziek staan 14 walsen van Frédéric Chopin, gespeeld door de Chileense pianist Claudio Arnaud. Een cd-speler is bij ons op dat moment nog niet te koop. Die ligt pas in januari 1983 in de Nederlandse winkels. Een beeldbepalend pand gaat tegen de vlakte in Leiden. In augustus 1982 sloopt wethouder Waal de schoorsteen van de oude Sandersfabriek aan het Levendaal. Voormalige zeefabriek moet plaatsmaken voor een nieuw te bouwen parkeergarage. Tot de bouw kan beginnen wordt de leeggekomen plek alvast een parkeerterrein. En eigenaars Kees van Kooten en Wim de Bie hebben veel succes bij de VPRO op televisie met het satirische programma Van Kooten en de Bie. In 1982 verschijnt ook het album Mooie Meneren met een aantal bekende sketches daarop. Vooral De Vieze Man is bijzonder populair. Uit 1982 komt deze bekende scène waarin Kees van Kooten als dat typetje een proefbonbonnetje vraagt in de winkel.
3: Nou, neemt u dan wat gemengde bonbons? Of een doosje?
4: Nee, hij zit altijd hard bij. En witte zit altijd bij. Nee, ik wil één bonbon. Van melkchocola. En zacht. Niet hard. En dat als ik hem dan in mijn mond stop. En ik bijt. Dat ik doorbijt. Dat is nou iets. Zo loopt het in mijn mond. Dus dat het nat wordt en zoet in mijn mond. Dat wil ik. Daar wil ik één type bonbon van. Het en mijn vieze bonbon. Vieze bonbon, zeg. En dan daar een heel pond van, moet je aan denken. Blah.
2: 1982.

0: Ook uit 1982, ook behoorlijk hoog staaltje cabaret hier van Klein Orkest. En over 100 jaar...
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren, gefeliciteerd.
0: Zeker wel de verjaardagskalender van Radio West, elke werkdag zo rond 11:15. En wil je iemand opgeven, dan kan dat via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Zo af en toe krijg ik nog wel eens de vraag, kan daar ook een verzoekplaat bij? Nou nee, dat lukt even niet. Want dan kom ik tijd tekort. Als ik drie mensen moet feliciteren en drie verzoekplaten moet draaien, dan zit ik al ver over Menno in de middag heen. Dus dat mag natuurlijk niet. Maar als je iemand een verzoekplaat wil doneren, dan kan dat natuurlijk wel via verzoekplaat@omroepwest.nl. Want dan komt jouw verzoekplaat terecht bij Muziek van alle Tijden. Die zijn er altijd zeer dankbaar voor. Elke zondag op de radio. Vandaag, 14 augustus, mailtje van Marcel Blokland. Die schrijft, wil je vandaag mijn zus Sjaan Blokland feliciteren? Ze wordt dan 75 jaar... En haar broers en zussen wensen haar een gezellige dag. Marcel Blokland, nou, bij deze, Sjaan, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. En Femke uit Rijswijk is vandaag ook jarig. Ja, die is 32 jaar geworden.
2: Hoera! Hoera! Hoera!
0: Ik hoorde van aankomend echtgenoot Bob dat zij vandaag jarig is. Dus bij deze de hartelijke felicitaties van Bob en de rest van Radio West.
3: Come on, Dorothy! Don't you care?

0: The Cast van The Wiz met Michael Jackson en Diana Ross onder meer. En Ease On Down The Road. Inmiddels 32 graden op de Radio West Zendmast. We gaan hem een beetje moeten beschermen tegenover verhitting. Want straks na 12 barst het weekend los met de Menno in de middag natuurlijk.
1: Met ring, de vrijdagmiddagborrel onder andere. Dan moet inderdaad een beetje een sproeiertje komen bij die Zendmast. Dan houden we nog een beetje cool daar.
0: Ja, dat wordt lastig.
1: En de fietsbel is ook handig om mee te nemen. Ja.
0: Ik doe even een klein beetje water erbij. Dan,
1: oh, wat fijn.
0: Ja, dit is lekker, hè? Zo.
1: Ja, zeker.
0: Want je hebt inderdaad, ik weet niet wat die fietsbel erbij doet, maar het is een soort beekje moet het zijn namelijk. Maar goed, Bob, wat heb jij straks met de artiest?
1: Als ik 2 maal aan mijn fietsbel bel, dan weet je het wel. Ja. Het is vrijdagmiddagborrel, de vrijdagmiddagborrel artiest. 2 maal, zowel Jan Dulles van de 3J's als Erik Meesie van Toontje Lager ga ik komende 2 uur bellen. Want die hebben allebei nieuwe platen uit.
0: Oh, wat leuk.
1: En verder nog wel, ja, misschien wel het hoogtepunt van de aankomende 2 uur, Menno in de middag, zijn die zeer bijzondere, zeer gewilde, allerlaatste kaarten voor ADO Groningen. 10 over 1 ongeveer ga ik die weggeven in de show via de telefoon. Dus hou alsjeblieft die telefoon paraat en waarschuw heel de buurt dat die kaarten eraan komen. Want het stadion zit helemaal vol op 2 stoeltjes na. Die zijn nog leeg en die kunnen zomaar voor jou binnen zijn. Verder jouw plaat natuurlijk, de laatste in het thema Amerika en de weekendklapper. Welke plaat moet de vrijdagmiddagborrel openen? Daar mag je me voor mailen, bob@omroepwest.nl. En als klapper op de vuurpijl, Gwen Oudehand voor de Op de Kaart Zomertour.
0: Nou, volle bak inderdaad, straks na 12 uur.
2: De plaat voor 12.
0: Nou, het was nipt, maar het is wel een overwinning voor Buster Poindexter met 52%. Hij is er zelf ook bijzonder verheugd over natuurlijk. Hoe kan dat ook anders met de temperaturen van vandaag? Hot is de plaat voor 12. Lekker blijven luisteren naar Bob Rietman. Daarna Marjolein Visser en Bas Martinius met West Komt Thuis. Dus een mooi weekend.

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Erik Meesy zingt absoluut nog geen toontjes lager. Je gaat het zo meteen horen. Net zoals de Op de Kaart Zomertour en de Vrijdagmiddagbol. Die ga ik over een uurtje openen. Het is 12 uur, het laatste nieuws uit je regio. Richard Grootbot.
10: Goedemiddag. Burgemeester Pechtold van Delft heeft afgelopen maanden op 5 plaatsen in zijn stad ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak de taal niet spreken. Het blijft verboden om water uit sloten, rivieren en kanalen te halen om een tuin of moestuin te besproeien. Het Hoogheemraadschap van Delftland heeft dat vanochtend opnieuw bevestigd. Het verbod geldt ook voor de nieuwe Driemanspolder tussen Leidschendam, Zoetermeer en Den Haag. Het water staat daar op het moment veel hoger dan normaal, maar dat wordt gebruikt om natuurgebieden van water te voorzien. De musical Willem van Oranje is nu een half jaar bezig, maar wordt inhoudelijk aangepast. De voorstelling in het Prinsentheater in Delft krijgt minder personages en een aantal liedjes wordt geschrapt. Daarmee wordt de voorstelling ook korter. De regisseur wil zo het publiek enthousiaster maken voor de musical door meer emotie in de voorstelling te introduceren. De relatie van Willem van Oranje met Eva, zijn grote liefde, krijgt meer aandacht in de voorstelling. Meer regionieuws is er om 12:30. Nu het overig nieuws.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
16: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: Tot 2 uur.

0: Douwe Bob. This world is our home. Aan het begin van een hele leuke, bomvolle Menno in de middag. De ochtend is vertrokken, je middag is begonnen. Het is 8:08. Ik zeg goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Zonder Menno nog steeds, maar met Bob en met Erik Macy zometeen. Jawel, de frontman van Toontje Lager. Die heeft een nieuwe single uit, dus ik ga hem zometeen bellen om te vragen wat hij aan het doen is deze zomer. En natuurlijk om zijn singeltje te draaien. En als het toch niet genoeg is, dan hebben we ook nog gewoon bovenop Erik Macy de vrijdagmiddagborrel artiest. Na het openen van de vrijdagmiddagborrel ga ik bellen met Jan Dulles van de 3J's. Want ook zij hebben een nieuwe plaat en ook die moet ik natuurlijk hier op Radio West voor je gaan draaien. Die vrijdagmiddagborrel trouwens, die ga ik openen met een weekendklapper. Echt een plaat om lekker je champagne mee te gaan ontkurken. Maar ja, welke plaat moet dat zijn? Dat kan jij nog bepalen. Je mag me mailen daarvoor. bob@omroepwest.nl. bob@omroepwest.nl. Of app eventjes naar het telefoonnummer 070-307-8080. En dat mag natuurlijk ook voor jouw plaat. Het thema is Amerika, het vakantieland. Dus heb je een plaatje over Amerika of uit Amerika. bob@omroepwest.nl mag je suggestie naartoe mailen. Of gewoon heel even appen naar
1: 020-307-8080. Op de kaart.
0: En of dat nog niet genoeg is, ga ik over een uurtje hier de allerlaatste kaarten weggeven voor de Eredivisiewedstrijd van aanstaande zondag. In het ADO-stadion tegen Groningen spelen ze thuis. Daar zou jij zomaar eens bij kunnen zijn. En Gwen Oudehand is er voor de vrijdag op de kaart Zomertour. Goedemiddag, Gwen.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Ja, 33 graden vandaag, warmer dan gisteren.
2: Heerlijk. En weet je wat ik me afvraag, Bob? Ja. Hoe ga ik ooit nog verkopen aan mensen dat ik echt wel hard werk? Want weet je wat ik vandaag ga doen?
0: Niet. Nee. Maar dat hoef je ook helemaal niet te verkopen.
2: Nou ja, het ziet er weer rooskleurig uit vanmiddag. Ik ga lekker een paar uurtjes vertoeven op een boot vandaag. Dus op ik neem je gezellig
0: boot?
2: Mee.
0: Op een boot? Hoe kom je nou op een boot terecht?
2: Nou, een luisteraar die heeft ons een mailtje gestuurd en gevraagd of ik dat zag zitten. En uiteraard zeg ik daar geen nee tegen. Dus ik ben bijna ter plaatse. En dan neem ik jou en de luisteraar gewoon gezellig mee.
0: Dat was wel een goed mailtje. Het zat niet in je spamfolder ineens.
2: We gaan er zo achter komen of Ton echt bestaat. Of dat het eigenlijk een soort hacker is op afstand. Dat weet ik niet.
0: Het wordt vast een onwijs leuk boottochtje. Gezellig, Gwen. En goed idee ook. Het water zal vast afkoelend werken. Daarover later meer. Tot zometeen.
2: Tot zo.
0: En een behouden vaart natuurlijk ook.

plaatje om kippenvel bij te krijgen. Dionne Warwick. I'll never love this way again. Niet alleen buiten tikken we de 33 aan. Ook binnen kan je platenspeler op 33 toeren blijven draaien. Want het regent echt platen deze zomer. Van nieuwe sterren tot aan bekende namen. En de man die ik nu aan de lijn heb, dat is zo'n bekende naam.

0: Goedemiddag, Erik.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Hallo, Erik. Hallo. Hoe overleef jij de 33 graden op zo'n vrijdag als vandaag?
1: Ach, vooral veel binnenzitten en de deuren en de ramen dicht houden, hè?
0: Ja, gordijnen sluiten.
1: Dat is het een beetje. Ja, dat is het een beetje.
0: Ja, ben jij een mooi weergenieter of hou je toch liever van de herfst, van de vallende bladeren, van de kopwarme chocolademelk?
1: Nou, ik was altijd ontzettende zonliefhebber en aanbidder. Maar dat is wel een beetje veranderd, hoor. Volgens mij, naarmate je wat ouder wordt, kun je er steeds minder goed tegen. Dus,
0: is dat zo? Heeft dat met leeftijd te maken, volgens jou?
1: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ik hoor wel meer mensen om me heen die dat zeggen.
0: Erik, hoe is het met je? Je bent nog steeds volop bezig met muziek maken. Onwijs goed, je hebt een nieuwe plaat uit. Wat ik ook probeer, die ga ik zo natuurlijk gelijk draaien. Maar vertel, hoe gaat het met Erik?
1: Ja, gaat heel goed. Ik draai heel erg goed, beter dan ooit eigenlijk. En met Toontje Lager treden we gewoon veel op. En het leuke is dat er steeds meer jonge mensen komen kijken.
0: Oh ja, dus hoe komt dat dan?
1: Ja, dat weet ik niet. TikTok misschien. Ik heb geen idee. En dan sta ik op het podium en dan zie ik een groepje van die 20'ers. Zijn echt jonge mensen. En die staan niet alleen de hitjes mee te zingen, maar ook de onbekende nummers. Ik denk van, hoe kan dat in godsnaam?
0: Ja, dat vind ik een goede vraag. En
1: dan vraag je ernaar en zeg je, ja, gewoon via mijn ouders ook wel. Via mijn opa en oma zelfs, hè, weet je. Want we zijn al wat ouder.
0: Oh ja?
1: En, ja. En dan zeggen ze ja. En dan via Duma kwamen we dan bij jullie. En vinden jullie eigenlijk leuker. En ja, zo, dat zeggen ze dan zo. Ja. Dat is heel bijzonder.
0: Ja, misschien ook omdat je vroeger in de platenzaak, weet ik niet hoor. Want ja, daarvoor ben ik ook dan toch nog iets te jong, vrees ik. Maar daar had je niet zo heel snel voorgestelde muziek natuurlijk. Hè? Dat als je Duma draaide, dat je dan in een app aangeraden kreeg van, als je dit leuk vindt, vind je ook Toontje Lager leuke. Dat heb je nu misschien wel.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat heeft allemaal mee te maken.
0: Ja, want dus, je zegt zelf, je beter dan ooit.
1: Ja, het is een hele leuke ontwikkeling. Ja, ik treed gemiddeld 1 keer per week op. Nou, dat vind ik wel oké.
0: Ja, trek je dat nog op het podium 1 keer per week?
1: Ja hoor, ja, je krijgt er alleen maar energie van.
0: Ja?
1: Dat is zo leuk. Ja, ik ben meestal voor een optreden vermoeider dan na een optreden. Dus naar het optreden toe rijden, dan ben ik altijd best wel een beetje moe. En vooral als het warm is, dan zit ik een beetje in de auto van, kwaad ik er was. Maar op de terugweg hebben we vol energie en heb je natuurlijk die adrenaline in je lijf. En dan, nee, dat gaat nog helemaal hartstikke goed. Dus en mijn stem ook, hè. Het is wel heel bijzonder dat mijn stem het nog steeds alle toonsoorten kan halen.
0: Ja, wat dat betreft zing je nog geen toontje lager, Erik. Ja, die grap heb je waarschijnlijk al heel vaak gehoord. Sorry hoor. Maar
1: ja, maar ik moet er nog steeds op lachen.
0: Goed zo.
1: Hij komt toch altijd weer onverwacht.
0: En je hebt een nieuwe plaat uit, Wat ik ook probeer heet die. Maar die is volgens mij, als ik het goed zeg, zonder toontje lager dan. Ondanks dat je wel nog steeds met de band optreedt.
1: Ja, klopt. Dit zijn opnames die ik eind jaren 80 met Ray van Zalen heb gemaakt. En dat zijn opnames die ik thuis heb opgenomen op een 8-sporen bandrecorder.
0: Een 8-sporen bandrecorder. Dan moet je mij toch. Ja. Ik kom uit 95. Moet je me heel even helpen?
1: Oh, nou, een bandrecorder weet je wel wat het is.
0: Ja, natuurlijk.
1: En 8 sporen wil zeggen dat je 8 verschillende partijen kan opnemen.
0: Ja.
1: Om en om, dus achter elkaar. Hè? Dus dan hoor je wat je voor spoor 1 hebt opgenomen. En dan spoor 2 in, en 3 in, en 4 in. En ja, dan heb je eigenlijk dus maar beperkte mogelijkheid om heel veel partijtjes te doen. Maar wij waren best wel heel creatief en we hebben soms wel 16 partijen op 8 sporen kunnen proppen.
0: Zo. Hoe heb je dat gedaan dan?
1: Ja, dat doe je dan met pingpongen. Dus dan, je neemt bijvoorbeeld op spoor 1, 2 en 3 het hele drumstel op. En dat mix je dan weer terug naar 1 spoor.
0: Oh.
1: Dan heb je er weer 2 vrij.
0: Ja. Dus zo ben je creatief muzikaal bezig geweest.
1: Ja.
0: In eind jaren 80, zeg je dus al. Maar nu heb je hem uitgebracht. Was hij al uit en heb je hem afgestoft en gooi je hem opnieuw de wereld in? Of heeft hij zo lang in de laag gelegen?
1: Ja, ik had die banden natuurlijk in de kast liggen, maar mijn recorder was kapot.
0: Oh.
1: Dus ik had bij de verhuizing had ik ze ooit bijna weggegooid. En het toeval is dat 3 jaar geleden ik Wouter Kruijf tegenkwam uit Utrecht. En die had nog precies zo'n bandrecorder. En een studio.
0: Echt waar?
1: Dus ik heb alles gedigitaliseerd. Dus al die spoortjes en al die partijen hebben allemaal uit elkaar getrokken. Zodat we al die partijen opnieuw hebben kunnen digitaliseren. Opnieuw kunnen mixen met moderne galmpjes. Met moderne effectjes en het zijn dus erg opgepoetste opnames uit eind jaren 80.
0: Wat grappig dat zo'n toevallige ontmoeting, zonder die toevallige ontmoeting, was dit plaatje er nooit geweest.
1: Nou, inderdaad, ja. En ik heb nu een heel album klaar en een Engelstalig album. Dus twee albums, Nederlandstalig en Engelstalig.
0: En wanneer komen die uit?
1: Het Nederlandstalige album komt in oktober uit. Dat
0: in
1: komt
0: oktober.
1: De tweede single uit.
0: Erik, dan gaan we in oktober, als het herfst is en de temperaturen iets lager zijn, en jij ook wat beter dan in je vel zit, denk ik. Ja. Omdat de temperaturen wat lager zijn. Ja. Gaan we je gewoon weer bellen om dat album even in de spotlight te zetten. Maar voor nu ga ik hem draaien. Wat ik ook probeer, de allernieuwste, alhoewel hij komt dus uit eind jaren 80, maar toch redelijk nieuwe single van Erik Meesie. Erik, bedankt. Fijn weekend.
1: Ja, jij ook bedankt. Dankjewel.

0: 80, opgepoetst in de jaren 20 van deze eeuw. Erik Meesy en Wat ik ook probeer. Zometeen het laatste nieuws met Richard Grootbot. Maar Richard, dat ben je vast met me eens. Heel even kijken hoe het met Gwen Oudehand is. Want die zou op een boot meegaan.
1: Nou.
0: Gwen, ben je al van wal gegaan? Oh, volgens mij wel.
2: Klinkt ja, wel. En hoe? Oh. En Ton, die blijkt geen hacker te zijn. Die zit hier gewoon naast mij. Oh, Ton, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Gwen.
2: Waar breng je me naartoe?
3: Ik breng je naar het eiland van de Unie van Watertoeristen. Dat eiland heet de Oude Kooi. En dan gaan we even op ons gemak rondkijken.
2: Nou, dat lijkt mij een heel goed plan. We kijken nu naar een eiland met allemaal hele mooie groene bomen. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat het eiland ons heeft. We gaan het zien, Ton.
3: Heel gezellig.
2: Vind ik ook.
0: Vaar voorzichtig daar.
4: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
5: Heb je nu waardering voor wat je zelf gedaan hebt al die jaren? Hoe kijk je daarop terug?
1: Dat vind ik... Nou wil ik eens één keer niet zeggen dat ik dat een hele moeilijke vraag vind. Hoewel... Hij het wel is. Begrijp je wel?
5: Ja, ik begrijp het.
1: Nee, ik niet.
5: Nee.
6: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
7: Dit is Radio West, Zuid-Holland.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
0: 1:30, Menno in de middag. Het laatste nieuws uit jouw regio krijg je deze middag van Richard Grootbot. Goedemiddag, Richard.
15: Goedemiddag.
0: Hallo.
15: Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden daar herdacht. Volgens Helena Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten, dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is bij Omroep West een live registratie te zien van de herdenking. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En dat doet ze nu opnieuw. De aandacht voor geweld tegen vrouwen lijkt te verslappen, zegt Danique.
16: En als het nou zou zijn dat het geweld tegen vrouwen ook zo enorm is teruggedrongen, dan is dat natuurlijk heel goed. Maar dat is niet het geval. Dus op dit moment voelen we heel erg de behoefte om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp. Voordat alle inzet en alle goede bedoelingen van iedereen de afgelopen jaren verdampen in dat wat het was, goede bedoelingen.
15: Ja, nou, het is ook niet te missen, hè, Bob. Ik weet niet, heb je die grote billboards gezien? Langs de A12 staat er een, meters bij meters.
0: In de binnenstad van Den Haag zie je het ook vaak op van die bushokjes, jazeker.
15: Ja, ja, het is ook niet voor niks, want afgelopen weekende nog, je weet het, werd in het Haagse Wateringse Veld een zwangere vrouw om het leven gebracht, waarschijnlijk door haar partner. Gisteravond liepen 450 mensen mee in een stille tocht voor die moeder van 3 kinderen. Ze was zwanger van haar 4e kind. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen in zijn stad vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. En de gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak de taal totaal niet spreken. Boom, boom, boom, boom. Het is weer van Jordi Bloem.
0: Hey Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud? 33 graden, warm Jordi, heel warm.
17: Ja, ja. De Hoek van Holland nu 30,5.
0: Ja. En Den Haag, want daar zenden wij vandaan uit.
17: Ja, 33 graden ook,
0: ja,
17: wel.
0: Precies,
17: ja, ja, ja, ja. Dus het is heet. En 34, misschien 35 graden is het maximum. Maar dus aan de kust hebben we het maximum denk ik eigenlijk al gehad. Want de wind is daar al gedraaid naar west-noordwest. De zeewind, nou is het zeewater wel warm, maar geen 30 graden. Dus zo zoetjes aan gaat die zeelucht, zeg maar, de regio, ja, bijna overspoelen in de loop van de middag. Met wel volop zon. Maar in de loop van de dag, vooral vanavond en vannacht, wordt de lucht vochtiger. En dan wordt het dus geleidelijk aan steeds minder warm. Als laatste in de steden en in het Groene Hart. Dan zal de temperatuur pas, ja, ik denk halverwege de avond onder de 30 graden komen. Terwijl het dan, ja, aan de kust nog maar 24 of 25 graden is tegen die tijd. Dus het wordt toch later wat lekkerder.
0: Lekker, ja, afkoelend. Ja. Verfrissend.
17: Eerlijk. Iets verfrissend, maar wel dus met de hogere luchtvochtigheid. Want de luchtvochtigheid die gaat omhoog. Het wordt wel een beetje benauwig.
0: Hebben we weer die luchtvochtigheid.
17: Ja, en dan vannacht weer plakkerig, hè, allemaal.
0: Oh, lekker zeg.
17: 18, 19 graden in de steden, hogere temperatuur. Maar de wind gaat bijdraaien naar de noordelijke richting. En morgen, ja, dan is het duidelijk minder warm, hoor. Het eerst dan in het westen van het land. Dus bij ons 25, 26 graden. Nou, dat is toch wel heel goed. Met nog wel geregeld zon, maar er zijn ook wolken. Dat zijn we niet meer gewend, dat het niet alleen maar zonneschijn is. En misschien morgenochtend een heel plaatselijk spatterbuitje. Denk van, hè, is dat nou wat regen? Of wat is dat? Of zijn het de zweetdruppeltjes?
0: Van wie zouden het de zweetdruppels moeten
17: zijn? Van mij.
0: Oh, van jou? Oh,
17: ja, want ik heb het al snel heel erg warm.
0: Ja, ik hoor het aan je. Ben je helemaal aan het schudden dan.
17: Precies.
0: De zweetdruppeltjes komen helemaal richting Den Haag. Nou goed, dus volgende week gaat het afkoelen. Hè? Dan zullen we daar over een uurtje op terugkomen.
17: Ja, ja, ik kan wel wat details geven. Dus tot over een uur.
0: Tot over een uur, Jordi.
17: Ja hoor.
0: Tot zo. En even afdrogen ook.
17: Ja, doe ik, ja.
0: Even je rug. Het loopt helemaal naar je... Nou ja.
15: Alsjeblieft. Ik heb ook nog goed nieuws.
0: Is dat zo?
15: Als je op dit moment in de auto zit, geen files, gewoon lekker doorrijden in onze regio. Wat dacht je daarvan?
0: Verdorie, wat fijn.

0: Coimbra. Gotje. Somebody that I used to know.
1: Op de kaart.
0: Gwen Oudehand mocht vandaag mee op de boot van Ton naar het oude Kaag-eiland. Zo, een sprong in het diepe daar gelijk. Volgens mij ben je al aangemeerd. Gwen, was het een kort tochtje op het water?
2: Het was niet zo heel erg lang. Nee, ik ben opgestapt op de Huigsloterdijk. En vanaf daar hebben we eventjes 10 minuten moeten varen naar eiland De Oude Kooi. En daar zit dus ook de Unie van Watertoeristen. Ik heb heel veel vragen als ik dat hoor. Daar is Marianne voor, hier. Hallo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Marianne.
2: Wat is de Unie van Watertoeristen?
3: Dat is een vereniging en we hebben 4 eilanden. En dat is zowel de Oude Kooi als de Westeinder, Vinkeveen en Loosrecht. En als je dus lid van de vereniging wordt, dan mag je op alle 4 de eilanden mag je liggen.
2: En dat doen ook heel veel mensen. Op dit moment staan we bij het zwembad. En dat is niet zo'n blauw zwembad met chloor zoals je dat kent. Maar dat is gewoon een stuk van dit meer. Dat is afgezet met allemaal boeien en daar kunnen kinderen en volwassenen natuurlijk gewoon zwemmen.
3: Gewoon zwemmen, ja, inderdaad. En een glijbaan erbij. En ja, een trap om erin en eruit te komen.
2: Daar wordt ook veel gebruik van gemaakt, hè, die glijbaan.
3: Ja, heel veel. Ja.
2: Gezellig. Ik had het er net al eventjes met luisteraar Ton over dat dit eigenlijk een soort van camping is, maar dan van botenbezitters.
3: Ja, je mag het geen camping noemen. We hebben natuurlijk geen bootjes of zo. Het is gewoon allemaal je boot. En je moet je wel aan de regels houden. Dus je mag in principe geen tekens neerzetten.
2: Nee, precies. Het zou in principe wel kunnen, want het is hier ook heel groen. Laten we eventjes een stukje die kant op lopen.
3: Dat mogen
2: we niet. Nee, precies. Want het is hier allemaal, ja, grasvlaktes eigenlijk.
3: Ja, en bos, beschoeien. Ja, er staat eigenlijk van alles. Allerlei soorten bomen. En dat doen we ook met vrijwilligers. En dan houden we het helemaal bij zelf, het eiland. Omdat het een vereniging is.
2: En dus mensen die dus met hun bootje aankomen, meren hier, die mogen hier dus wel gebruik van maken. Want ik zie een schommel en nog meer glijbaan, een hele speeltuin. En er zijn zelfs gewoon douches en wasruimtes.
3: Ja, dat klopt. Dat hebben we allemaal. En dat houden we ook zelf schoon. We hebben 3 mensen die dat bijhouden. Iedere dag wordt schoongemaakt. Dus ja, dat is wel lekker.
2: En jij bent de havenmeester, kan ik eigenlijk wel zeggen hier. Jij houdt alles bij, zorgt dat alles in goede banen wordt begeleid. Ik kan me voorstellen dat het een hele drukke periode is voor jullie.
3: Ja, dat klopt. Maar we hebben eigenlijk het TG. Dat is terreincommissaris. Nee, terreingemachtigde. En die is eigenlijk de baas, maar die is nu op vakantie. En dan zijn wij waarnemend, zeg maar.
2: Geen straf, kan ik me voorstellen.
3: Nee, klopt. Maar af en toe is het wel druk met de warme weer.
2: Dat kan ik me voorstellen. Het is heel erg warm. Dat weet je in de studio ook wel, Bob. 33 graden volgens mij zelfs hier. Ik denk als er nu een druppeltje water op mijn arm komt, dat je echt zo hoort. Maar ik kan prima vertoeven hier, hoor, het komende uur nog.
0: Ja, dus veel kinderen ook, hoor ik bij jou, volgens mij.
2: Heel veel kinderen. Die maken echt dolgraag gebruik van dat zwembad dus hier. Heel veel mensen die met hun boten zijn aangemeerd, die lekker met klapstoeltjes op het gras zitten. Ja, ik ga de tijd van mijn leven tegemoet.
0: Nou, ik ben benieuwd daar. Ik ben naar je avontuur op dat oude Kaag-eiland. Over een half uurtje horen we je weer.
2: Tot zo.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Het is je laatste kans om je te plaatsen voor de finale van de Radio West Tijdmachine. Je laatste kans als je heel graag dat Kiboe horloge wil. Dat dames Kiboe horloge. Dat is namelijk de hoofdprijs van deze week. 070-390-5454. 070-390-5454. En ik ga er even heel duidelijk bij zetten. Want ik heb ook ADO-kaarten beloofd natuurlijk. Die ga ik pas over 20 minuten of zo weggeven. Dus nu nog niet bellen als je heel graag die ADO-kaarten wilt. Maar wel als je dat Kiboe-horloge misschien wel wil. 070-390-5454. Reis met me mee naar een jaartal in het verleden. 3 vragen goed. Is kans op een plekje in de finale. 1 vraag goed, heb ik een hele mooie sportbon voor je. 070-390-54.

0: allerlei mooie kleuren.
1: Oude
0: mooie
1: regenboogbadpak, leuk.
0: Ja, nou ja, eigenlijk wel, ja.
1: En dan loop je door de tuin mee?
0: Nee, ja, jawel, maar het is nu eventjes vandaag voor het eerst te warm.
1: Je hebt zelfs, ondanks dat je een badpak met heel veel mooie kleuren aan hebt, besloten van ik ga die zon uit.
0: Even naar binnen en ja, toen hoorde ik jullie een reactie voor te bellen.
1: Oh,
0: dus ik denk, ik probeer het.
1: Ja, dan heb je helemaal geen tijd om je om te kleden natuurlijk, dat snap ik ook wel.
0: Nee, maar doe ik ook niet.
1: Maar ik begrijp dus wel dat je een zonaanbidder bent.
0: Ja, maar tot mijn schouders. Mijn hoofd altijd onder de parasol.
1: Oké, dus hoe zit je erbij? Schets eens hoe je erbij zit in die achtertuin van je. In je badpark, dan in een opblaasbadje?
0: Nee, dat niet. Maar wel een spuit met water dat ik me af en toe eventjes kan afkoelen.
1: Een spuit met water, een tuinslang ja. Dus. Eens in de zoveel tijd wordt de tuinslang op jou gezet, Ali. Nee, oh nee.
0: Nee. Zou ik ook niet erg vinden vandaag, hoor, moet ik zeggen. Maar ja, mooie planten. Ik heb ze vanochtend alweer besproeid. Maar ja, het gaat van je af per uur.
1: Ja.
0: Maar ja, mooie raffia parasol, mooie grote parasol. Grasmatten, 3 stuks. En ja, een hele grote terras, 8x8.
1: Zo, daar zit er lekker bij. Nou, dan kom ik zo na de uitzending even naar jou toe, Ali. Want dat klinkt hartstikke goed. Nou ja, het zal wel een hele verdorde grasmat zijn trouwens.
0: Nee, maar dat is nep. En aan de voorkant zit ik 5 meter van het water af. Dus ik zit erg mooi.
1: Oh, dus je hebt geen badje nodig. Je springt gewoon...
0: De Rijn.
1: De Rijn. Je springt gewoon de Rijn in als je wil. En als je echt geluk hebt, dan komt er een bootje langs met Willeke Alberti. Dan doe je lekker een reisje langs de Rijn. Gezellig. Jeetje.
0: Heel trouwens. Ik wou dat het waar was.
1: Nou, ja. God.
2: Deuren gaan dicht.
1: Wat niet is, kan nog komen. Ik zou zeggen, huur een bootje en ga lekker die Rijn af, Ali. Wat let je?
0: Niet.
1: Nee, het badpak heb je al aan.
2: 7, 8.
1: We hebben je belde natuurlijk niet om over je felgekleurde badpak te praten, Ali, maar om de tijdmachine te starten. De tijdmachine, we zijn in een jaar in het verleden, 1978. Ja, ook wel een beetje het jaar van de felle kleuren, hè, voor de badpakken.
0: Ik denk het wel. Ik heb altijd badpakken gedragen, dus ik denk het wel.
1: Ja, we zitten in 78. Ik ga jou 3 vragen stellen over dat jaar. Alle 3 goed. Dat is kans op een plekje in de finale. Dat zegt nog steeds niks voor dat Kibu-horloge. Want Mieke, Richard, Richard, Anja, Marie Nijland, Angelique, Daan, Lia en Koos hebben ook allemaal 3 vragen goed. Dus we zitten goed in de topscores deze week. Maar heb je 1 vraag goed... Ja. Dan krijg je een Plutosport cadeaubon ter waarde van €50. Kun je een nieuw badpak uit gaan kiezen. Let goed op.
0: Ja, die zijn wel wat duurder.
1: Oké, dan moet je misschien wat bijleggen. Excuses dan daarvoor alvast. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele bijkomende kosten hier bij Radio West. Nee. Een nieuw stationsgebouw in 1978 voor Den Haag, Laan van Nieuw-Oost-Indië. Onder welke afkorting kennen we dat station met name? Den Haag, Laan van Nieuw-Oost-Indië. Hoe noemen we dat in de volksmond en in de trein trouwens ook?
0: LNOI?
1: Ja, dus dan zeg je, als je dat hardop zou moeten zeggen...
0: Laan Oost-Nieuw-Indië. Van Oost-Indië.
1: Laan van Nieuw-Oost-Indië. Nieuw-Oost-Indië.
0: Ja. Nieuw-Oost-Indië.
1: NOI. Ja. Goed, heel goed. Zijn bijnaam was de Kissmaster. Omdat hij de kandidaten in zijn programma's regelmatig een zoen gaf. Welke enthousiaste presentator heeft in 1978 veel succes bij de KRO met zijn eigen spelshow?
0: Jos Brink.
1: De grote hit in de bioscopen van 1978 is de muzikale film met John Travolta en met Olivia Newton-John in de hoofdrollen. En Frankie Valli maakt de titelsong. Over welke film heb ik het?
0: Ja, John Travolta.
1: Ja, en dan heb je...
0: Saturday Night Fever.
1: Nee, met Olivia Newton-John. Olivia Newton-John. En aan het einde, met dat hele mooie zwarte pak, daar moest ze ingenaaid worden. En dan vliegen ze weg in die roze auto. You're the one in the band. You're the one in the band.
0: Ja, ken die, ja.
1: Oké, gelukkig.
0: Ja, nee.
1: Nee?
0: Ja, nee. De Bee Gees zeg ik. Maar ik weet, ja, als je het zegt, oh ja, tuurlijk. Maar ja.
1: Nou, moet je opletten, daar komt hij. Oh ja, tuurlijk.
2: Je hebt 1 vraag goed.
1: Ja.
0: Oh, dat is tegenvaller.
1: Ja, dat is inderdaad jammer. Ja, Laan van NOI, dat is goed. Laan van Nooi, Laan van NOI heb ik ook wel eens gehoord. Willem Ruis zocht ik.
0: Oh, Willem Ruis.
1: In plaats van Jossie Brink, ja.
0: Jos Brink ging ook de koningin toen zoenen.
1: Ja, ja. Ja, er is...

0: Er is wat afgezoend op televisie in de jaren 70.
1: Ja.
0: En Grease was het nummer. Of het, en de film die ik zocht. Ja. Grease met John Travolta en met Olivia Newton-John. Ja. Hé, ik had het je zo gegund, Ali.
1: Ja. Ja, nou ja, ik ben al blij met de troostprijs.
0: Ja, daarom. Dat is niks de nadelen van die troostprijs, inderdaad. Een Pluto Sport cadeaubon van €50. Die komt jouw kant op. En daar wens ik jou in ieder geval heel erg veel plezier mee, Ali.
1: Hartstikke fijn. Dank je wel, in ieder geval.
0: Nou, plak
1: die... En een zonnig weekend nog.
0: Ja, hetzelfde ook. Plak die plantenspuiten maar weer bij.
1: Ja.
0: Hou het fris, hou het cool. Hoofdje onder het parasolletje, Ali. Komt het helemaal goed deze vrijdag. Dankjewel voor het meespelen en ik wens je ook een heel fijn weekend. En deze komt van die bekende film. Dit is Frankie Valli in Grease.

0: Frankie Valli en Grease. Alle tijdmachines van deze week zijn weer gespeeld. Dus Mieke, Richard, Richard, Anja, Mary, Angelique, Daan, Lia en Koos. Let even goed op, tussen 4 en 5 kunnen jullie gebeld worden. Misschien wel voor de finale van de tijdmachine. En als je dan 3 vragen goed hebt, is dat Haagse dameshorloge van het merk Kibu voor jou. Maar het blijft ook nog volgend uur prijzen regenen bij Menno in de middag. Want 2 kaarten voor ADO Den Haag. Na het nieuws van 1 uur ga ik die weggeven. Die laatste 2 kaarten voor ADO Groningen van aanstaande zondag. Die kunnen voor jou zijn. Moet je wel kunnen natuurlijk naar het stadion. Het is in Den Haag een thuiswedstrijd. Dus wil je erbij zijn, zet de telefoon klaar op 070-390-5454. Want straks gaat dat alarm af en dan wil je de eerste zijn. Of misschien ook niet. Daarover straks meer.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
2: Na een lange zomer wachten gaat het top amateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quickboys speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: De laatste kaarten voor ADO Groningen aanstaande zondag. Jan Dulles is de vrijdagmiddagborrelartiest en Gwen is op het oude Kaag-eiland. Het is 1 uur. Het laatste nieuws uit jouw regio. Richard Grootbot.
10: Goedemiddag. Huis ter Duin in Noordwijk staat in de finale voor 2 grote internationale hotelprijzen. Beste historische hotel in Europa en beste historische resort in Europa. Finalisten worden gekozen uit honderden inzendingen, waarbij voor deze prijs natuurlijk vooral wordt bekeken naar behoud van erfgoed. Roken in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan al een natuurbrand veroorzaken met deze droogte. Als je betrapt wordt, €390. Burgemeester Pechtold van Delft heeft afgelopen maand op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten, want criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenhuizen en hotelkamers. Meer regionieuws om 2:30. Nu het overig nieuws.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 50 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: uitgebracht om de verkoop van het verzamelalbum een beetje op te krikken. Billy Joel, You're Only Human, tussen haakjes Second Wind aan het begin van het tweede uur. En het laatste uur alweer van de week, Menno in de middag. Het uur waarin ik die ADO-kaarten wel ga weggeven. Die laatste twee, ik heb ze hier in mijn hand. Ze zouden voor jou kunnen zijn. Ik ga zometeen het alarm draaien voor de wedstrijd ADO-Groningen. Goed opletten, hou die telefoon bij de hand. Maar voor we dat gaan doen, eerst toch heel even snel kijken bij Gwen Oudehand. Die is daar op een mooi eiland, Oude Kaag-eiland, als ik het goed zeg. Gwen, daar ben je met een bootje heen gebracht, met dank aan een luisteraar. Ton, bedankt nogmaals. Ben je nu bij Ton, even aan het lunchen?
1: Ja, ik zit bij Ton op de boot. En als je nou eenmaal op die boot staat, dan heb je echt totaal geen idee meer dat je überhaupt op een boot bent. Behalve dan dat je al dat water om je heen hebt. Ton, jij ligt graag op dit oude eiland, hè?
2: Ja, we liggen hier heel erg graag, want hier is heel veel rust. En je hoort de vogeltjes fluiten. Buiten onze eigen vogelstam.
1: Ja, want zelfs parkieten en een hond loopt hier rond. Het is echt niet normaal.
2: Ja, het is gewoon een varend huis voor ons. Want wij wonen ook op de boot. Dus voor ons is het heerlijk.
1: Ja, dus daarom is het ook helemaal ingericht als een soort woonkamer met die parkieten. Het zijn er vier. Moet je nagaan hoe groot die kooi is waar ze in zitten. Ja, ik snap het wel hoor, Ton.
2: Ja, dit is gewoon... wij hebben iedere dag vakantie. Als we uit ons werk komen, hebben we gewoon direct weer vakantie. En dat kunnen maar weinig mensen zeggen, denk ik.
1: Ja, je vertelde net, soms kom je wel eens bij andere mensen thuis. En dan kijk je om je heen en dat is het dan niet helemaal, hè?
2: Nee, want dan zie ik allemaal muren om me heen. En dan denk ik, nee, dit is het niet. Want ik kijk liever direct naar buiten. En dat kunnen wij natuurlijk. En als we naar buiten kijken, zien we groen. En bij de meeste mensen kijk je hun tuintje in. En dan, ja, niks ten nadele van het tuintje. Maar dat is vaak betegeld met een tuinzet erin. En dan houdt het op. En wij zien hier overal groen, bomen, struiken, mooie planten. Dus ja, dat hebben ze niet in huis.
1: Jullie zien groen van de bomen en de struiken, maar ook van het bier. Wij hebben lekker eventjes een biertje opengetrokken. Zo. Ik een alcoholvrije uiteraard. En Ton lekker een Schultenbrouw. Proost, Ton.
2: Ja, proost.
1: Ik vermaak me wel hoor, Bob.
0: Ja, dat geloof ik. Maar is het een beetje te doen? Dat vraag ik me ineens af. Met die droogte, kun je nog wel een beetje varen over de plassen of moet hij zijn routes aanpassen?
1: Nou, Ton, moet jij je routes aanpassen omdat het met watertekort en de zeespiegel, de waterspiegel, hoe zit dat?
2: Nou, ik vind het een heel mooi verhaal, dat watertekort. Maar zoals je hebt kunnen zien op de weg hier naartoe, er varen nog ruim voldoende boten in de rondte, want het valt reuze mee. Het waterpeil is wel iets gezakt, maar ik denk hooguit een centimeter of vier. Dus ja, dat doet eigenlijk niet de zaken. Dat merk je eigenlijk niet. En je moet wel je routes gaan aanpassen, omdat heel veel sluizen niet meer bediend worden. Maar voor de rest, nee hoor, je kan hier gewoon rustig in de rondte varen in de omgeving van de Kaag.
1: Wij houden het wel nat hier hoor, Bob.
0: Proost, Gwen, daar. En tot over een half uurtje. Het is zover. De laatste kaarten voor de wedstrijd. ADO tegen Groningen. Ik heb ze hier klaar liggen. Ze kunnen voor jou zijn. Nu bellen. 070-390-5454. 070-390-5454. En misschien ben jij wel de gelukkige winnaar die nog de laatste twee stoeltjes in dat ADO-stadion mag opvullen. 070-390-5454. Hallo, met wie spreek ik?
3: Het Van Egmond uit Den Haag. Goedemiddag.
0: Je hebt gewonnen!
3: Oh, nou, dat is mooi.
0: Gefeliciteerd!
3: Ja, dank u wel.
0: Oh, het is hartstikke goed gedaan. Ben je groot, groot ADO-fan?
3: Nou, groot. Ik was meer ADO-fan toen ze in het Zuiderpark voetbalden. Toen kon iedereen er nog naartoe. Die moeilijk kan dopen of zoiets.
0: Ja, maar goed, aanstaande zondag gaan zij ervoor zorgen op dat veld dat jij weer fan wordt. Zeker weten.
3: Wat zei u?
0: Aanstaande zondag gaan zij ervoor zorgen dat jij weer fan wordt als je in dat stadion zit. Wedden?
3: Ja, maar...
0: komt helemaal goed. Blijf heel even hangen voor je gegevens. Dan gaan we het helemaal in orde maken. We blijven nog heel het Menno in de middagseizoen en heel het Eredivisie-seizoen kaarten weggeven. Dus de volgende zouden voor jou kunnen zijn. En je kunt altijd luisteren naar Radio West. Want dan zenden we zondag ook de wedstrijd uit. Live te horen vanuit het stadion met Jim van der Del. Hé, wat een manier om de vrijdagmiddagborrel te gaan openen. Maar ik ga hem toch openen. Het is zover. Gezellig dat je erbij bent.

0: Dit is Menno in de Middag met Ab Brinkman.
1: En met de weekendklapper. Ach, dank u wel. Dank u wel. Zo aardig. En met de weekendklapper, ik heb Ria aan de lijn. Dag Ria, wat wil jij horen? Welk plaatje mag de vrijdagmiddagborrel openen volgens jou? Lekker Spaans? Spaans artiest in ieder geval. Met een soort Spaans nummer. Ja, oh, dat is inderdaad een hele leuke Ria. Dankjewel voor de aanvragen van Ricky Martin.

0: Bentham, 3, 2, 1. Jan, er wordt gave muziek gemaakt in Nederland, hè? Jan? Jan? Jan? Wat jammer. Ik dacht dat ik Jan Dulles net aan de lijn had. Jan, ben je er nog?
1: Ja, ik ben er weer.
0: Ach, je bent er weer. Nee, dat maakt niet uit. Ze reed een tunnel in.
1: Nee, ik drukte per ongeluk weg.
0: Ach, dat kan wel eens gebeuren. Jan Dulles van de 3E's. Yo!
1: Ja!
0: Yo! Ja, want iedere vrijdag wordt de borrel lekker in het vet gezet door een vrijdagmiddag borrelartiest met een lekker plaatje. Deze week dus Jan Dulles, en die ken je.

0: 3A's hebben een nieuwe single. Die gaan we natuurlijk zo draaien. Eerst Jan, hoe is de zomer op de dijk in Volendam?
1: Ja, de zomer op de dijk is best wel warm.
0: Ja, is overal warm natuurlijk. Maar op de dijk is hij warmer, zeg jij.
1: Nee, dat gaat goed. We zijn net terug van vakantie. Ondertussen alweer 2 weken trouwens. En we werken hier toe naar het einde van de zomer en naar de kermis.
0: Ja, natuurlijk. Dat is altijd een gigantisch ding, hè, in Volendam, de kermis.
1: Ja, zeker weten. Dat is het grootste feest van het jaar hier.
0: En wanneer begint die bij jullie?
1: Die begint, dat is de eerste weekend van september.
0: En voor een stadse jongen uit Den Haag, neem eens mee naar die kermis. Het hoogtepunt van het jaar voor Volendam.
1: Ja, tegen Brabanders zeg ik altijd, dat is heel erg vergelijkbaar met jullie carnaval. Ik weet niet of jullie ook een beetje carnaval vieren in jullie contraien.
0: Ja, dat gebeurt wel zeker. In Boskoop bijvoorbeeld. Ja, zeker, ja.
1: Ja, dat is gewoon 4 dagen achter elkaar feest. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
0: En is het dan voor jou ook feest?
1: Daar doet het hele dorp aan mee.
0: Is het werken voor jou, ja?
1: Voor ons is het werken, want wij organiseren een festival hier in het dorp. Op loopafstand van de haven, zeg maar. En dat is Kermisfestival Slobbeland. En dat is er is ook heel veel muziek. Daar treden we ook zelf een paar keer op. En dus dat is, daar zijn we natuurlijk wel eigenlijk al een paar maanden mee bezig.
0: Ja, en jullie treden daar dan op. Maar ja, wat komt er nou nog meer uit Volendam qua muziek? Wat kun je nou nog meer op dat podium neerzetten, Jan?
1: Nou ja, bij ons op het podium, normaal gesproken, treedt Jan Smit ook altijd op met de kermis. Maar die heeft nu natuurlijk de afgelopen vorige week zo'n jubileum gehad.
0: Ja, 30 jaar in het vak, hè?
1: Ja. Maar er komen ook artiesten van buiten, hè? Dus Justin de Wild, Robert van Hemert, Django Wagner.
0: Oh. Mogen niet Volendammers ook naar dat festival? Of is het toch een beetje ons kent ons? Ja, nee, dat dacht ik al.
1: Nee. Er komen tegenwoordig heel veel mensen van buiten Volendam bij ons kijken. Dus die kunnen gewoon komen, ja. Kunnen een kaartje kopen trouwens ook.
0: Ja,
1: van het Kermisfestival.
0: Daar ben je dus nu druk mee bezig. Je was net terug van vakantie, dus volop weer aan het werk. Hoe vier jij graag je vakantie eigenlijk, Jan?
1: Ik ben 2,5 week naar Frankrijk geweest.
0: Ach, lekker.
1: Ja. Eerst in een huis een week en toen nog een week op een camping. En op de terugweg ook nog bij een B&B 2 dagen geslapen.
0: Ben jij een actieve...
1: Frankrijk is een goed vakantieland.
0: Ja, zeker. Maar ben jij een actieve vakantieman of lig jij op een bedje met een fles wijn naast je?
1: Ja, meer dan 2, hoor.
0: Ja. een beetje compenseren voor al die optredens gedurende het jaar.
1: Ja, ik ben ondertussen dus alweer 2 weken aan het afkicken.
0: Ja, van die wijn.
1: Ja.
0: Een nieuwe single van de 3A's, die is al dus sinds je vakantie gewoon weer uitgebracht. Je zit in mijn hoofd, heet die. Wie zit er in jouw hoofd?
1: Ja, in mijn hoofd zit zoveel. Maar dit verhaal gaat over een vakantieliefde. Heel veel mensen die kennen dat gevoel van vroeger.
0: Ja.
1: Dat je ook vanwege de temperatuur en vanwege de omgeving ook wat sneller verliefd wordt. En dan, na een week of 2, dan moet je afscheid nemen. En
0: ja
1: vroeger, toen ik jong was, toen was dat echt afscheid. Want dan had je natuurlijk geen telefoon en geen social media. Dus dan zag je elkaar ook nooit meer terug.
0: Ja, dat is verdrietig, hè?
1: En dan moet je het met de herinneringen doen. Dan zat je weer in Nederland en dan vervaagde zo'n herinnering rustig aan. Ook door de regen natuurlijk, waar je dan weer op een gegeven moment in zit in ons land.
0: Ja, zo heb ik. Ik kom dan uit de jaren 90. Maar ik heb ook nog zo'n, Daphne heette ze, is ook nog zo'n liefde. Geen idee waar ze is.
1: Ja, weet je wel.
0: Maar twee maandelijks, laat het mijn partner niet horen, denk ik nog wel eens aan, god, hoe zou het met haar gaan? Ja, ach.
1: Ja, leuk is dat, hè?
0: Ja, dat is op zich inderdaad wel heel erg leuk. Een vakantieliefdesliedje.
1: Ja, zeker.
0: Je zit in mijn hoofd van de 3A's. Ik ga hem draaien. Jan Dulles, dankjewel. Succes met de voorbereidingen voor de kermis in Volendam. En nog een hele hete vrijdag gewenst. Hoi, hoi.
1: Yo, hoi.

0: De drie J's, je zit in mijn hoofd. Het laatste half uur van Menno de Middag die gaat aanbreken. Nog één keer gaan we terug naar Gwen Oudehand, die daar lekker bij luisteraar Tom op de boot zit. En jouw plaat komt er natuurlijk ook aan. Het thema is vakantieland Amerika. Dus heb je een plaatje over Amerika of vanuit Amerika, dan mag je me mailen bob@omroepwest.nl of je mag altijd appen 070-307-8080. En net gingen die twee kaarten voor ADO eruit. En voor alle mensen die net niet op tijd bij de telefoon waren, heb ik goed nieuws. We zenden het gewoon uit zondag.
1: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
2: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
3: Ja, hij zit erin!
2: ADO Den Haag FC Groningen, zondagmiddag om 12:15.
4: Op 89.3 Radio West.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis slim met Golden eSIM.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: 13:30 geweest, Radio West. Het laatste nieuws uit jouw regio krijg je van Richard Grootbot. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, Bob. Morgen 15 augustus is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden daar herdacht. Volgens Elena Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten, dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is bij Omroep West een live registratie te zien van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen in zijn stad vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en ook hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude, nam de Haagse Danique de Jonge het initiatief om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Doet ze nu opnieuw. Aandacht voor geweld tegen vrouwen lijkt te verslappen, zegt ze. Afgelopen weekende nog werd in het Haagse Wateringse Veld een zwangere vrouw om het leven gebracht door haar partner waarschijnlijk. Gisteravond liepen 450 mensen mee in een stille tocht voor de moeder van de 3 kinderen die zwanger was van een 4de kind.
0: Jordi Bloem, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
0: Wij krijgen hier in de studio allemaal foto's binnen, Jordi, van smok boven zee, ja, voor onze kust. Oh, daar weet jij van.
16: Ja. Ja, er stond vanochtend heel weinig wind door een hoge drukgebied. En bij zo'n hoge drukgebied heb je altijd een laag in de atmosfeer waar de temperatuur niet daalt, maar stijgt met de hoogte. En dan heb je een soort van deksel op de pan. En omdat er nauwelijks wind staat en met al die zon en die hoge temperaturen, krijg je dat er allerlei uitlaatgassen en vervuiling direct boven onder meer Den Haag, ja, blijven hangen. Die blijven opgepot worden, zeg maar, in de onderste delen van de atmosfeer. Kan niet weg. En ja, met al die zon werd dat omgezet, die luchtvervuiling, in ozon. Maar inmiddels is de wind wel wat opgestoken uit het noordwesten tot westen. En daarmee komt zeg maar die schone zeelucht eraan. En wordt ja, dat verhaal van ozon en luchtvervuiling wordt langzaam maar zeker minder. En dat zie je eigenlijk nu al gebeuren. De ozonpiek zat echt vanochtend vroeg. En ja, ik zag ook een foto nog dat je echt ook die waas, die smogwaas zag hangen.
0: Ja, wat moet je er tegen? Wat kun je er tegen doen als je zo smog ziet? Moet je dan een mondkapje op doen?
16: Je kunt denk, niks, ja, rustig blijven. Ja, ja. Nee, zo rustig mogelijk. Want het is voor mensen die luchtwegklachten
0: door blijven
16: hebben.
0: Door blijven lopen en met lichtsignalen proberen de smog
16: ja, te waarschuwen. Ja,
0: te
16: nee, maar zo min mogelijk doen. Nu is het dus allemaal wat aan het verbeteren. En de komende dagen hebben we er ook geen last meer van, denk ik. Ja, omdat de wind dus vanaf de goede hoek gaat waaien. En ook wat meer wind is er gekomen. Maar dat hoge drukgebied trekt ook weg. Dus daarmee verdwijnt ook de luchtvervuiling, zeg maar.
0: Ja, het gaat afkoelen, hè?
16: Ja, nu nog niet, want nu hebben we nog eventjes die tropische lucht vanuit Frankrijk. Het is nog 31 tot 33 graden, plaatselijk 34. En vlak aan zee is ook de temperatuur toch nog iets opgelopen dan dat ik het vorige uur dacht. Maar goed, het gaat in de loop van de middag en vooral vanavond vanaf zee wel afkoelen. Want die noordwestelijke tot westelijke wind is al opgestoken. Windkracht 2 tot 3. Nog volop zonneschijn en daarmee is dit de voorlopig laatste echt hoogzomerse hete zomerdag. Vanavond en vannacht dan wordt het langzaam maar zeker dus minder warm. Het eerst aan de kust. Morgen vroeg is het dan op grote schaal 18 tot 20 graden. In de steden nog een iets hogere temperatuur. En daarmee is het warmer dan de afgelopen nachten. Omdat de lucht stilaan vochtiger wordt. Dus wel wat schoner, maar wel met meer bewolking er ook bij. En morgen overdag, ja, dan zullen we ook af en toe de zon niet meer zien. De zon laat zich wel regelmatig zien. Dus het is zeker niet helemaal bewolkt. Maar er zijn wel wat wolkenvelden die passeren. En misschien morgenochtend een heel enkel buitje. Heel misschien ook met een paar klappen onweer. Maar dat is dan vooral wat hoger in de lucht, dat onweer, dat je denkt van nou, het onweert wel, het onweert niet. En dan met temperaturen van morgenmiddag 25, 26 graden.
0: Maar onweert het nou wel of onweert het nou niet? Je kan niet kiezen. Je moet kiezen.
16: Nee, je kunt niet kiezen. Hoor je het een beetje rommelen of is het toch maar
0: of is het je buik?
16: Afstand?
0: Ja.
16: Is het
0: je buik?
16: Ja, ja, ja, zoiets. Nee, maar dus het is geen zwaar onweer, dat wil ik ermee zeggen. En ook zondag niet. Het lijkt een overwegend droge dag te worden. Met ook dan regelmatig zon. 22 of 23 graden. Kijk, dat is een prima temperatuur, denk ik. De lucht is ook vrij schoon met een noordwestelijke bries. En volgende week, ja, dan verandert er eerst niet zoveel. Vanaf woensdag zo'n beetje is er wat grotere kans op enkele buien. Maar ja, of dat genoeg is voor de droogte, dat valt te bezien. In ieder geval wordt het niet meer zo heel zomers. Maar goed, ook niet heel slecht. Middagtemperatuur steeds zo'n beetje tussen 22 en 24 graden. Misschien dinsdag nog een tikkie warmer.
0: Jordi Bloem, bedankt.
16: Graag gedaan.
15: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Die blijven goed, hè, die jongens van Direct. My Blood en daarvoor Aretha Franklin met R-E-S-P-E-C-T.
1: Op de kaart.
0: Voor de laatste keer deze week naar Gwen Oudehand. Die is op een boot aan het kokkerellen, denk ik nu eigenlijk. Bij het oude Kaag-eiland. Want je mocht mee met op de boot van luisteraar Ton. Onwijs aardig.
2: Ja, ja, onwijs aardig inderdaad. En hier inderdaad bezig met kokkerellen. Eventjes wat eitjes gebakken. En ik ben op eiland De Oude Kooi. Waar ik al de afgelopen uren aan het vertoeven ben. En dat is geen straf. Het zonnetje schijnt. En het is dat wel. Dat moet ik wel eventjes meegeven. Maar het is toch wel een hele bijzondere plek hoor, Bob. Want mensen die zeggen elkaar allemaal getag. Iedereen maakt eventjes een kletspraatje. Het begint eigenlijk bijna gewoon op een soort apart dorpje te lijken. Iemand die daarover mee kan praten, dat is Harro. Jij komt hier wel vaker?
3: Ik kom hier geregeld, ja. Ja.
2: En waarom?
3: Het is prachtig. Je hebt hier alle voorzieningen. En je kan hier heerlijk zwemmen. Spelen en de kinderen vermaken zich hier goed. Dus top.
2: Ja, en zelfs een geschikte plek om een verjaardag te vieren.
3: Absoluut, ja. Mijn jongste dochter is vandaag 6 geworden. En die zegt al 4 weken, ik wil op De Oude Kooi mijn verjaardag vieren. Dus dat hebben we mogelijk gemaakt.
2: En waarom vinden zij het hier zo geweldig?
3: Er zijn een hoop mensen, ook met kinderen. Maar ja, je hebt hier een glijbaan, een goed toiletgebouw en mooie speelvoorzieningen. Dus het is heerlijk hier.
2: En wat staat er dan verder allemaal nog vandaag op de planning?
3: Ik denk heel veel zwemmen, gezien de temperatuur.
2: En denk je, is het een gekke waarneming voor mij om te zeggen dat het hier eigenlijk gewoon een soort op een dorpje lijkt?
3: Ja, een camping wil ik het niet noemen. Maar iedereen zegt elkaar gedag en weet elkaar te vinden voor hulp of een kletspraatje.
2: En je vertelde net ook wel dat jullie zijn bij alle Unie-eilanden geweest. Dit is onderdeel van Unie van Waterlanden.
3: Van watertoeristen.
2: Van watertoeristen, inderdaad. En die hebben meerdere eilanden in dit gebied zitten. En jullie hebben ze allemaal bezocht.
3: Ondertussen wel, ja, al een paar keer. En we zijn op Loosdrecht geweest op de anderhalve morgen. We zijn op de Legakker geweest op Vinkeveen. En op de Kwakelakker op de Westeinder. En nu zijn we weer hier.
2: En het bevalt goed, zo te zien.
3: Heerlijk, top. Geweldige vakantieplekken.
2: Alle faciliteiten ook aanwezig op de boot. Is dat niet een beetje krap?
3: Wij zijn geheel zelfvoorzienend. Dus het is 20 vierkante meter met z'n vieren. Maar als je het zo buiten naar je zin hebt, dan wordt het een stuk groter, hè.
2: Ga ik heel eventjes naar je dochter toe, als je dat goed vindt. Ja. Waarom vind jij het hier zo leuk?
4: Ik vind het hier leuk. Ik heb hier best veel vrienden. Ik kan er altijd lekker zwemmen. En ja, het is gewoon superleuk.
2: Heb je vandaag al gezwommen?
4: Ja.
2: Hoe koud was het water? Was het wel lekker?
4: Het was wel lekker.
2: Ja?
4: Ja.
2: En inderdaad, je zegt het ook, hier verderop is een glijbaan. Wat kan je nog meer allemaal doen hier?
4: Je kan naar een speeltuin gaan. Klein speeltuintje, daar kan je even in spelen. Je kan een rondje eiland lopen.
2: Dat is al best wel wat, hè?
4: Ja.
2: En dat allemaal op zo'n heel klein eilandje, Bob. Want groot is het niet. We hebben eigenlijk binnen, wat is het, een kwartier, 20 minuten... het hele eiland rondgelopen. Ja, het is echt een geweldige plek om te zijn, hoor.
0: En is dat meisje nou het meisje wat jarig is?
2: Nee, het meisje dat jarig is, dat staat eventjes achter moeder verscholen. Ja, dus ik laat haar eventjes met rust.
0: Dat kan niet, bij Menno in de middag. Doen we dat niet zo, Gwen. Namelijk, hoe oud is ze geworden, weet je dat?
2: 6 jaar is ze geworden.
0: Voor iedereen die jarig is, of je nou 1 wordt of 99... of 6 in het geval van dit meisje, hebben we altijd een klein liedje wat we zingen als iemand jarig is in de uitzending van Menno in de middag.

Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, meisje achter de rok van mama met je.

0: Gwen, ik vond het een gezellig weekje met je. Dat begon in Leiden bij de El Cid, eindigt daar bij de Oude Kaag. Heel veel plezier daar en een behouden vaart terug naar de kust.
1: Dankjewel, Bob.
0: Fijn weekend. Hoi. Fleetwood Mac, dit is Save Me.

0: Fleetwood Mac, Save Me.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. Ik zocht plaatjes deze week over het vakantieland Amerika. Aanstaande maandag weer. Een nieuw vakantieland dat in de spotlight wordt gezet, waar je een week lang voor mag mailen. De laatste plaat van deze week komt van Kees Zwets uit Boskoop. Hoi Bob, schrijft hij in een mailtje. Deze week staat toch ook wel in het teken van de herdenking van de oorlogsslachtoffers die zijn gevallen in de oorlog tussen Nederlands-Indië en Japan. Morgen bij het monument in Den Haag wordt daar extra aandacht aan besteed, wordt daarbij stilgestaan. En als je niet zelf naar het monument kan trouwens, op omroepwest.nl, op tvwest.nl, zenden wij dat ook uit. Daarom, schrijft Kees, kies ik een lied voor de Verenigde Statenweek. Born in the USA van Bruce Springsteen uit 1984. Want dit is geen vrolijk vaderlandslied, maar een kritisch protestlied over vergeten Vietnam-veteranen. En net als bij Nederlands-Indiërs mogen wij niet vergeten wat hen is overkomen. Kees, een mooie boodschap zo aan het einde van de week. Mooi weekend.

0: Yo! Goed weekend verder, bedankt weer.
1: Doei! Doei door!
0: Tot de volgende!
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: De eerste plaat die ik straks mag draaien is echt zo lekker. Van de Golden Earring, When the Lady Smiles, komt eraan zometeen. Eerst het nieuws van 2 uur, Richard Galbot.
12: Goedemiddag. Huis Terduin in Noordwijk staat in de finale voor 2 grote internationale hotelprijzen. Beste historische hotel en beste historische resort in Europa. Finalisten worden gekozen uit honderden inzendingen, waarvoor voor deze prijs vooral naar behoud van erfgoed wordt gekeken. Roken in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Een klein vonkje kan al een natuurbrand veroorzaken met de droogte in het gebied. Wie betrapt wordt, krijgt een boete, €390. Burgemeester Pechtold van Delft heeft afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. Meer regionieuws heb ik om 2:30. Nu eerst het overig nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karmans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B-100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gielserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Er is verkeersinformatie bij de ANWB Rijn Bartmans. Rijn.
1: Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen Harmelen en Kanaleneiland. 7 kilometer met 10 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht.
14: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de Monumentale Sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
18: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: uit eigen land van Guus Meeuwis, Zo ver weg. En ik begon met de Golden Earring. Wat een heerlijke plaat ook om muziek aan zee mee te starten op de vrijdagmiddag. When the Lady Smiles. Ja, goedemiddag en fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Komende 2 uur ben ik er ook weer. En dat betekent natuurlijk een beetje ontspanning in deze warmte. Wat ga ik doen? Nou, de blije berichten gaan onder meer over bermbloemen. Krijg nou wat gaat over een nieuw snelheidsrecord wat is gevestigd. En zoals je gewend bent, heb ik weer hele fijne platen voor je uitgezocht. Volgens mij tenminste, onder meer Tom Jones. What's New Pussycat komt eraan, maar ook bijvoorbeeld Olita Adams met het prachtige Window of Hope. Kincaid, ken je die nog? Uit 1973. Dreams are ten a penny. En natuurlijk ook het regionale nieuws en het weer komt allemaal voorbij. Dus fijn dat je er weer bij bent.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee met Marjolein Visser.

Kincaid met Dreams are ten a penny. Stephanie zegt, en dan gaat weliswaar tijdens het koken toch echt de werklaptop uit. Laptop wou ik zeggen, maar het is natuurlijk een laptop. Heel langzaam komt het besef dat de vakantie nu toch echt gaat beginnen. Ja, dat is dan fijn, dat gevoel wat je hebt als je weet van vanaf nu mag ik lekker vrij zijn. Ook op het moment dat je bijvoorbeeld een mailtje naar je collega stuurt. Jongens, ik ben dan en dan weg. Op het moment dat je dat verstuurt, heb je altijd al zo'n vrolijk gevoel. En ook een mooi berichtje van Amanda. Die zegt, dit staat er toch wel weer mooi bij. Ze heeft een prachtige foto van een berm met allemaal van die fijne bloemen erin. Ook klaprozen en van die paarse bloemen en gele margrieten. Kleurrijk spektakel.

Olivia, die nieuwe muziek hoorde je, Man I Need. En dit zijn klanken van Joe Jackson uit 1985. Is She Really Going Out With Him? En dan de live versie, hè? Dus die mag lekker hard om van te genieten. Zometeen hier Richard met het regionale nieuws. En wat gaat het weer doen? Hoor jou.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Na een lange zomer wachten gaat het top amateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quickboys speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
8: Geeft ruimte.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je vandaag van Richard Grootbot. Goedemiddag, Richard.
12: Goedemiddag. Langs de provinciale weg 206 bij Noordwijkerhout heeft vannacht een stuk van de berm in brand gestaan. Een stuk berm van tientallen meters ging in vlammen op. Het vuur werd rond middernacht ontdekt ter hoogte van Duin en Dal. Dat is vlakbij een voetgangerstunnel. De brandweer kon de vlammen snel doven en zo voorkomen dat het vuur zich ging verspreiden. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking van het Indisch monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Helene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten, dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is bij Omroep West een live registratie te zien van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft in de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning daarbij gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak de taal niet spreken.
11: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
13: De rest van vanmiddag blijft het zon overgoten en nog erg warm, met middagtemperatuur tussen 31 en 33 graden. Maar vlak aan zee begint het zo langzaam maar zeker wat minder heet te worden, met west-noordwestenwind, matige wind. Vanavond en vannacht zet de geleidelijke afkoeling langzaam door. Tegelijkertijd wordt de lucht wel vochtiger en klammer. En pas morgen vroeg is het 18 tot 20 graden in de regio. Er verschijnt wat bewolking. En morgen hebben we ook wolkenvelden, af en toe nog de zon en misschien in de ochtend een bui. Maar dat stelt weinig voor. En morgenmiddag wordt het 25 of 26 graden met matige noordelijke wind. Misschien later aan de kust vrij krachtig, windkracht 5. Zondag en maandag wordt het 23 graden, duidelijk minder warm, periode met zon en heel misschien een enkele bui.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Muziek aan Zee.

The Electric Light Orchestra Living Thing. Komende zondag, dan is alweer de 8e editie van het Haagse Beat Festival. Radio West is er natuurlijk bij, want Kevin Brouwer doet als dag van toen vanuit het Openluchttheater Zuiderpark. Hij is daar dus met zijn microfoon en loopt daar gewoon rond. En je hoort vanaf 7 uur de complete finale van het festival ook live op Radio West. Onder meer Rinus Gerrits en Cesar Zuiderwijk treden op, maar ook Jet Rebel en Grupo Sportivo bijvoorbeeld. Komende zondag daarom dus geen herhaling van Klassiek op West, maar wel allerlei andere leuke muzikale dingen op je radio. Dus vergeet vooral niet te luisteren. Zometeen hier de Krijg Nou Wat. Maar eerst Kwesep en Danny Vera. Make it a memory.

0: Zaterdag 15 augustus staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, zaterdag om 6:15.
1: Alleen op TV West.

0: Spandau Ballet met het prachtige Through the Barricades in Muziek aan Zee. Andy Green, dat klinkt al als een snelle naam, toch? Het is een Brit en hij is de enige mens die op land ooit door de geluidsbarrière reed. 64 is hij nu. Maar deze man heeft nu opnieuw een snelheidsrecord gevestigd. Dat deed hij op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah. Daar reed hij gemiddeld 654 kilometer per uur. 654 kilometer.
1: Krijg nou wat!
0: Dat is echt waar. En dat deed hij in een auto aangedreven door waterstofverbrandingsmotoren. Hij moest daarvoor binnen een uur 2 keer een mijl afleggen. Eerst de ene kant op en daarna terug. En dat lukte hem weer.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat

0: @omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
1: Op 89.3 Radio West. What's new, pussycat? Whoa!

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: De meedansplaat zometeen was echt een mega hit in 2002. En als ik hem start, weet ik zeker dat je ook zin hebt om even lekker gek te doen. Eerst het nieuws van 3 uur, Richard Grootbot.
13: Goedemiddag. Het Hoogheemraadschap is druk bezig met het versterken van een dijk bij Hekendorp, klein dorpje bij Gouda. De dijk langs de Wierik is door de droogte op een paar plaatsen ingescheurd. Om te voorkomen dat die verzakt, wordt die nu met zand verstevigd. Huis ter Duin in Noordwijk staat in de finale voor 2 grote internationale hotelprijzen. Beste historische hotel en beste historische resort in Europa. Finalisten worden gekozen uit honderden inzendingen, waarbij vooral naar behoud van erfgoed wordt gekeken. Roken in het recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg, dat is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Een klein vonkje kan al een natuurbrand veroorzaken door de droogte. Wie betrapt wordt, krijgt een boete, €390. Meer regionieuws heb ik om 3:30. Nu het overig nieuws.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het is niet heel druk op de weg, wel even wat verkeersinformatie. Bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
9: In de regio West staan files op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag, voor Bodegraven 5 minuten vertraging.
15: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner?
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
25: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: just another day.
1: Buckshot LeFunk, Another Day. Ja, bekend vooral vanwege zijn saxofonisten. En die speelde trouwens ook een heel stukje saxofoon, of een prachtig stukje saxofoon, bij het nummer van Sting, een Englishman in New York. Daarvoor Mr. James Blunt, Stay the Night in Muziek aan Zee. De vrijdagmiddag, het tweede uurtje alweer. Op zoek naar een lekkere meedansplaat. Ik denk er nog even over na, om even lekker je hoofd bij leeg te springen. Maar wat er sowieso wel aankomt, is Benny Nijman met Vrijgezel. Earth, Wind & Fire met het heerlijke September. En Alison Moyet, die ken je ook nog wel. Zij zat ook in Yazoo vroeger. Dead Old Devil Called Love. Een prachtige vrouw met een prachtige stem ook. Verder word je bijgepraat over het nieuws uit de regio. En wat gaat het weer doen? Gaat de regen en de kou er inderdaad aankomen? Of blijft het lekker warm? We horen het zo meteen. Dus fijn dat je er nog bij bent.
2: Altijd dichterbij. Muziek aan Zee.

0: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: ADO Den Haag FC Groningen, zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

Alison Moyet, ja, je kent haar waarschijnlijk ook van Yasu. Don't Go bijvoorbeeld. Prachtige stem natuurlijk, hè. Dead Old Devil Cold Love, hoorde je. In Berlijn gebeurde eerder deze week iets bijzonders. Daar fietste een groep van 700 mensen. Nou, dat is al bijzonder, zoveel mensen tegelijk. Maar ze waren allemaal naakt. Ja, je hoort het goed, naakt. Ze deden mee aan de World Naked Bike Ride. Werd voor het eerst in Berlijn gehouden. En ze zeggen van nee, we zijn geen protesttocht aan doen, maar we promoten gewoon zelfacceptatie en lichamelijke vrijheid. En je ziet dus heel veel mensen op de fiets. Sommigen hebben dan toch nog iets van een broekje aan of zo op het zadel. Lijkt me ook wel zo prettig. Maar heel veel zijn er gewoon ook helemaal naakt. Het gebeurde eerder deze week dus in Berlijn, jawel. Dit is Greenfield & Cook. Only Lies.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Tijd voor het nieuws uit de regio en dat krijg je vandaag van Richard Grootbot. Goedemiddag.
11: Goedemiddag Marjolein. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbaters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak de taal niet spreken. Morgen 15 augustus is de nationale herdenking bij het Indisch monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van de voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Helene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten dat ouderen hun verhalen doorvertellen. In de avond is bij Omroep West een live registratie te zien van de herdenking. Een automobilist in Schravenzande heeft vanmiddag heel veel geluk gehad bij een ongeluk. Terwijl hij langs reed, brak een tak van een boom die bovenop zijn auto terecht kwam. De voorruit is gesneuveld, ook een ruit aan de zijkant van de auto is kapot en een spiegel ligt eraf. Maar ondanks die schade raakte de bestuurder zelf niet gewond. Het ongeluk gebeurde aan de populiere straat in Schravenzande.
10: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
12: De rest van vanmiddag blijft het zon overgoten en nog erg warm, met middagtemperatuur tussen 31 en 33 graden. Maar vlak aan zee begint het zo langzaam maar zeker wat minder heet te worden, met west-noordwestenwind, matige wind. Vanavond en vannacht zet de geleidelijke afkoeling langzaam door. Tegelijkertijd wordt de lucht wel vochtiger en klammer. En pas morgen vroeg is het 18 tot 20 graden in de regio. Er verschijnt wat bewolking. En morgen hebben we ook wolkenvelden, af en toe nog de zon en misschien in de ochtend een bui, maar dat stelt weinig voor. En morgenmiddag wordt het 25 of 26 graden met matige noordelijke wind, misschien later aan de kust vrij krachtig, windkracht 5. Zondag en maandag wordt het 23 graden, duidelijk minder warm, periode met zon en heel misschien een enkele bui.
11: Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
13: In de regio West staan files op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven, een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 5 minuten. De N201, Hoofddorp richting Uithoorn, voor Schiphol-Oost 10 minuten vertraging.
11: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
15: Muziek aan Zee.
14: Dit is Radio West.

0: Mark Amber hoorde je, Good To Be, en Earth, Wind & Fire kwam ook voorbij met September. Kom maar op.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Ja, ik ga een echte heerlijke zomerse plaat draaien. De Ketchup Song. In Spanje scoorden de dames een enorme hit ermee. Niet veel later waren wij aan de beurt. Aan het eind van de zomer van 2002 staat dit nummer op nummer 1 in de Megatop 100. Gebaseerd op Rapper's Delight. Dat was dan weer een plaat van de Sugar Hill Gang. In 1980 werd die uitgebracht. En dit is echt volgens mij zo'n plaat waarbij je gewoon zomers voelt. Doe je even mee? Lekker gek. De meedansplaats.

Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus. Natuurlijk op Radio West. That's right, that's right.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: En met Benny Nijman gaan we bijna naar het einde van Muziek aan Zee. Ja, 4 uur en dan mag Bas weer. Dit weekend trouwens is uiteraard ook weer collega Rogier van der Zanden. Onder meer gaat hij praten over de Indië-herdenking in Den Haag. Maar ook bijvoorbeeld in de Hortus in Delft. Daar is een leuke tropisch weekend dit weekend waar je naartoe kan. Een soort passaarachtig iets. Wil je daar meer over weten, luister dan morgen tussen 9 en 12. Zometeen hier dus. Wes komt thuis met Bas met in het laatste uurtje de happy hour. Daar veel plezier mee. En vergeet ook zondag niet te luisteren naar Als de Dag van Toen. Dan zijn we bij het Haags Beat Festival. Fijn weekend. Tot later.
1: Muziek aan Zee.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
9: Sportverenigingen en sportvelden hebben het met de droogte hartstikke moeilijk. We zijn even gaan kijken op een aantal velden. En het Haags Beach Festival komt er weer aan aanstaande zondag. Ook daar aandacht voor. Nu is het 4 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt krijg je van Richard Grootbot.
10: Goedemiddag. Huis Terduin in Noordwijk staat in de finale voor twee grote internationale hotelprijzen. Beste historische hotel en beste historische resort in Europa. Finalisten worden gekozen uit honderden inzendingen en er wordt vooral gekeken naar behoud van erfgoed. Roken in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Een klein vonkje kan al een natuurbrand veroorzaken met de droogte in dat gebied. Wie betrapt wordt, kan een boete van €390 verwachten. En het had zomaar verkeerd kunnen aflopen, maar het bleef bij blikschade in 's-Gravenzande. Een boomtak viel op een langsrijdende auto. Enorme schade aan de wagen, maar de bestuurder kon zonder ook maar een schrammetje uit zijn vernielde auto stappen. Meer regio nieuws heb ik om 16:30. Nu het overig nieuws.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bild werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Later zorgt de noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio West files en vertragingen bij de ANWB. Edwin Gerritsen.
12: In de regio West staan er file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meren en Bodegraven is de vertraging een half uur. De weg is wel weer vrij na een ongeluk.
13: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
16: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Desiree op Radio West uit 1998. Ik heb er maar niks meer van gehoord. Dat kan aan mij liggen natuurlijk, hè. Maar dit was een grote hit voor haar. Het liedje Live op Radio West. Het is daarmee geworden 4:08. Een hartelijk goedemiddag. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. In dit uur ga ik het met je hebben over de droogte op de sportvelden. Sportverenigingen hebben daar best wel last van. Ja, competities gaan ook weer starten. Maar als die velden allemaal zo droog zijn, is het niet goed spelen. En alles gaat kapot natuurlijk. Nou, we zijn er even gaan kijken. Dadelijk meer. Het Haags Beat Festival. Aanstaande zondag gaat het weer van start. Volle bak, uitverkocht. Het wordt weer een mooi muzikaal feestje. Je hoeft er weinig van te missen, want op Radio en TV West doen we er ook verslag van. Inclusief natuurlijk beeld en geluid. In ieder geval live geluid op zondagavond op de radio. En een prachtig mooie samenvatting kun je zien op TV West. Dat komt er allemaal nog aan. Onze eigen premier is even gaan kijken bij een kade. Hij is meegeweest met een kadeinspectie om te kijken hoe de kade erbij staat. Mijn collega Marlies was erbij. Ik hoop daar dadelijk even over te spreken. Misschien heeft ze de premier nog wel een vraag kunnen stellen. We gaan het zien. En natuurlijk onze zwemkampioen, noem ik hem maar even, Maarten van der Weijden. Je weet het, hè, die man die zwemt honderden kilometers allemaal voor het goede doel. Om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. En met name dan hoe kinderen de gevolgen van kanker beter kunnen verwerken, goede dingen doen met dat geld in ieder geval. Ik ga hem dadelijk even bellen, dat is allemaal in het volgende uur. Nou ja, verder zal ik je niet vermoeien. De gebruikelijke onderdelen, het zit er allemaal in. En straks
1: Happy Hour at 6.
0: Dat is tussen 6 en 7. Je kan me mailen, Bas@omroepwest.nl.

0: The Heavenly Brothers on the Wings of a Nightingale, 12 over 4.
1: West komt thuis.
0: Ook sportverenigingen hebben dus te kampen met de problemen door de droogte in Nederland. Voor hun geldt een spoeiverbod. Ja, en dat is natuurlijk wel een probleem als je op gras wil spelen. Mijn collega Marlies Harting, ze ging naar VV Lira in de Lier. Dat is een voetbalvereniging. Naar het hoofdveld ging ze om precies te zijn. En om vanaf dit najaar op een mooie groene grasmat te kunnen spelen, zou het vorige week worden ingezaaid. Ze sprak erover met Dennis Zuidgeest. Hij is voorzitter van VV Lira.
2: Nou, stiekem sproeien, dat gaan we niet doen. En kraanwater is geen optie, dat hebben we hier niet. Dan moet je kraanwater misschien met vrachtauto's uit andere gebieden van Nederland laten komen. Maar het is allemaal geen optie eigenlijk. Daar is wel even naar gekeken, maar het heeft ook met een kostenaspect te maken. Ja. Dat loopt heel hard op als je naar dat soort dingen wil gaan uitwijken. Dus nee, dat doen we niet. Het is heel vervelend, maar het is wat het is. En we zullen het ermee moeten doen de komende weken of misschien wel maanden.
0: Ja, en ook bij golfvereniging Levenberg in Den Haag, daar heeft de droogte toegeslagen. Het is een ecologische golfclub. Ik wist niet dat het bestond. Maar daar doen ze het hele jaar door. Gaan ze heel bewust met water om. Het gras wordt daar getraind. Nou, ik had er nog niet van gehoord. Je hoort Ronald Abma van golfvereniging Levenberg.
3: Nou, in zoverre, een van de redenen dat we dus heel weinig water geven, dat is natuurlijk het natuurlijke aspect. En daardoor moeten de wortels van het gras moeten zoeken naar het water dat er is. En moeten dus dieper gaan groeien om het water te vinden. En daardoor worden ze beter ontwikkeld en wordt het gras sterker. Dus dat doen we al meteen vanaf eigenlijk het hele jaar door. Minimale gras.
4: Ja, want je zou ook denken, je kunt ook in het voorjaar misschien denken, laten we maar flink nu het mag ook sproeien. Want als het dan straks misschien weer zo droog wordt, dan hebben we een voorraadje, om maar zo te zeggen.
3: Dat zou je kunnen denken, maar dan maak je het gras lui. He, dus dan hoeven de wortels niet hun best te doen. Die hoeven niet meer te groeien om te zoeken naar het water. Die hebben het zo voorradig. Dus het zou best zo kunnen zijn dat de banen die veel gesproeid hebben, of de tuintjes bij de mensen thuis die heel veel gas krijgen, gaan nu het eerste dood en zullen het moeite hebben om op te komen. Daar moet je misschien opnieuw gaan inzaaien.
0: Ja, en alleen op de greens, dat is het gebied rondom de hole, weet je wel, waar dat balletje uiteindelijk in moet belanden. Ja, daar wordt nu een klein beetje kraanwater gebruikt, omdat het gras daar egaal moet zijn. En als het moet, dan worden de holes ook gewoon een beetje verlegd.
3: Waar je afslaat, hè, dus afslagplek, dat wil je een beetje gas hebben. Maar het allerbelangrijkste is dat de green, die je hier op de voorgrond ziet, dat die mooi is en mooi egaal is, zodat je goed kan putten daar. Hè. Dus geen rare hobbeltjes en zo.
4: Wat is putten?
3: Putten, dat is dus de laatste paar slagen die je doet om de bal in dat hol te krijgen, in dat gaatje te krijgen.
0: Je hoorde Marlies Harting in gesprek met Ronald Abma van golfvereniging Levenburg in Den Haag.
1: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Hank the Knife and the Jets. Stan the Gunman op Radio West. 16:55 is het. Ja, we kunnen wel spreken van een traditie inmiddels. Het Haags Beat Festival in het Zuiderpark Theater. Halverwege augustus gaat dat weer gebeuren. En die editie van dit jaar die was binnen 20 minuten uitverkocht. En zelfs nog voordat het volledige programma bekend was gemaakt. Een mix van Haagse iconen, bekende Nederlandse artiesten en jong talent zorgt er elk jaar weer voor dat de Haagse muziekgeschiedenis in het zonnetje staat. Gisteravond werden de laatste puntjes op de i gezet tijdens de generale repetitie.
1: Met nog een paar dagen te gaan wordt er druk geoefend door de Rocktown Bullies en de Delta Ladies. Gitarist Peter Langerak verheugt zich op opnieuw een leuke editie van het Haags Beat Festival.
2: Iedere keer compleet andere muzikanten en een compleet ander geluid. En de saamhorigheid die we uiteindelijk hebben als we op het podium stappen. Dat maakt het leuk, ja.
1: Organisator Alexander Serban heeft weer een mooie line-up bij elkaar gekregen voor de 8e editie.
3: Bintanks in hun laatste tour. Daarna Grupo Sportivo. En dan hebben we de grote finale natuurlijk. De gastartiesten zijn dit jaar Bo Saris, Jet Rebel en Pablo van der Poel van de Wolf. En we hebben nog een verrassingsoptreden van de Bombitas.
1: Het is elke editie weer spannend hoe het samenkomt. To all my dreams, every time it feels like
2: they're unshaken. Maar ook wel verrassend, ook wel leuk. Je zag het net aan Bo Saris. Is dat hij, weet je, op het moment dat hij begint te zingen, dan is het er.
1: Wie ook altijd een moppie meespeelt, is bassist Rinus Gerritsen van The Golden Earring.
4: Het is om de hoek en het is gewoon echt een Haags feestje. We spelen lekker een beetje mee en zo. Er zijn een paar Earring-nummers ook erbij. Ja, het sfeertje is gewoon leuk.
1: Als Cesar Zuiderwijk dan ook nog van de partij is, ja, dan ontkom je er niet aan om Radar Love te spelen.
2: We hebben wel eens een ander nummer ook gedaan. Maar op een gegeven moment had iedereen zo laten gewoon maar Radar Love doen.
1: En waar is dat mooier dan in het Zuiderparktheater, waar de videoclip van Radar Love ooit is opgenomen.
4: Ik neem aan dat alleen Cesar niet over zijn drumstel springt. Dat doet hij niet meer. Maar tijdens die clip heeft hij dat wel gedaan. Het prachtig verfilmd, maar hij is wel in het water terechtgekomen. Wat er toen nog voor lag, dat weet ik wel.
0: Ja, dat was niet allemaal even ongevaarlijk. Wat die Zuiderwijk toen allemaal deed op en over en boven zijn drumstel. Dat klopt. Het Haags Beat Festival, ja, strak uitverkocht dus dit weekend. Niet getreurd. De finale is zondagavond te zien op TV West. Vanaf 19:00 s'avonds. En later volgt er ook nog een compilatie van het hele festival. Hou gewoon onze website in de gaten, omroepwest.nl. Dan hoef je niets te missen. Dan heb je daar alle informatie voor handen. Dit is van collega en zangeres Tess Merlo. Prachtig liedje. Heel even klein.
5: Op dit moment is je wereld klein en vertrouwd. Je ademt zacht. Net iets meer dan 4 weken oud. Een nieuw begin.

heel even klein. Tess Merlo, prachtig liedje. Gaat natuurlijk over haar kindje. Ze heeft een jong kindje. Nog geen jaar oud volgens mij. Maar goed. Straks in het volgende half uur speel ik de finale van de tijdmachine. Wie gaat er vandoor met dat Kibo dameshorloge? Dat ga je dadelijk allemaal horen. Straks ook nog het nieuws natuurlijk met Richard om 16:30. En tot die tijd, Mr. Mister. Dit is Kiri.

0: Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden
3: eSIM. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 17:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Het is 5:01. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws is hier in de studio mijn collega Richard Grootbond. Ries, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Bas. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning daarbij gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Morgen 15 augustus is de nationale herdenking bij het Indisch monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden daar herdacht. En volgens Helene Opatja van de organisatie is de herdenking vooral bedoeld om de generatiekloof te dichten, dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is bij Omroep West een live registratie te zien van de herdenking. En een automobilist in Schavenzande heeft vanmiddag heel veel geluk gehad bij een ongeluk. Want terwijl die langsreed, brak er een tak van een boom die bovenop zijn auto terechtkwam. Het zijn dakje open, vooruit helemaal kapot. Ook een ruit aan de zijkant van de auto kapot, spiegel ligt eraf. Echt, Bas, enorme schade. Ja. Maar ondanks die schade raakte die bestuurder zelf niet gewond. Het ongeluk gebeurde aan de Populierenstraat, what's in a name, hè, in Schravenzande.
7: Ja, en hoe het ook fout kan gaan, dat zien we iedere keer weer als het in Nederland hard waait en er dan een tak afbreekt. En dan is er altijd wel iemand die omkomt in een auto waar die tak bovenop valt. Hè?
8: Ja, ja.
7: Was dat hem, Ries?
8: Dat was hem.
7: Ja, dan gaan we Jordi er natuurlijk eens even bij pakken. Jordi Bloem, die voor ons het weer verzorgt.
8: Ik kan wel zeggen, het bijzondere weer van vandaag. Zeg, wat een ongelooflijk bijzonder weer is het.
7: Ja, dat kun je inderdaad, wel zeggen. Jordi, ja, een heel goede middag, hè?
9: Hey, Bas.
7: Hoi.
9: Ja, vandaag was nog zo'n hete dag. Maar voorlopig
4: komt daar een einde aan, want we krijgen langzaam maar zeker minder warme lucht vanaf de oceaan en vanaf de Noordzee. Nou, vanavond en vannacht begint dat eigenlijk al. Vanaf zee koelt het geleidelijk af. Tegelijkertijd wordt de lucht vochtiger en zal het niet meteen heel fris worden. Pas morgen vroeg is het 18 tot 20 graden. En daarbij ook wat bewolking komende nacht. En morgen zien we die wolken ook. Er zijn ook wel perioden met zon. Vooral morgenochtend is een enkel buitje mogelijk. Echt de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. En morgen wordt het met noordelijke bries, later aan de kust mogelijk windkracht 5, zo'n 25 of 26 graden in onze regio. Duidelijk minder warm. De dagen daarna zal de middagtemperatuur nog wat lager uitkomen, ongeveer 23 of 24 graden. Maar het blijft dan toch nog wel een beetje zomers. Bij tijden de zon, af en toe eens een enkele bui. Later in de week lijkt het iets natter te worden. En dat zou goed nieuws zijn voor die hele droge natuur.
7: Jordi, dankjewel. Ja, en meer goed nieuws, dat is dat Edwin Gerritsen van de ANWB geen verkeersinformatie te melden heeft. Dus ja.
8: Gewoon lekker doorrijden.
7: Lekker doorrijden.
8: Ja. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: En straks de finale van de tijdmachine.

0: Kiss You All Over 1978, Exile.
1: Zaterdag 15 augustus staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, zaterdag om 7:15.
2: Alleen op TV West.
0: De finale van ons spel, de tijdmachine, ga ik zo dadelijk spelen na Duncan Lawrence. Wie gaat er vandoor met dat Kibu dameshorloge? Als er tenminste 3 vragen goed beantwoord worden, dat natuurlijk wel.

0: Radio West Tijdmachine.
1: Duncan Lawrence hoorde je alweer van 4 jaar geleden. De tijd gaat snel en de tijd gaat zeker snel in ons spel De Tijdmachine. Want voor je het weet staan we ergens heel ver in het verleden. En moeten we er 3 vragen over beantwoorden. Nou, dat is Anja Bakker uit Zoetermeer nu ook aan het overkomen. Anja, een heel goede middag.
2: Goedemiddag, Bob.
1: Want jij bent door de dobbelsteen uitgekozen om met mij de finale te spelen. Ja, dat is wat. 3 vragen goed beantwoorden. En je hebt gewoon een prachtig mooie dameshorloge om je pols.
2: Ja, super. Helemaal leuk.
1: Ja, hartstikke mooi. Wat ben je aan het doen in het Zoetermeerse? Zit je in de automobiel?
2: Ik zit nu in de auto. We komen van Kijkduin, van Stand.
1: Oh, van Stand. Het was zeker wel druk, hè?
2: Ja, ja. Nee, het viel wel mee daar. Het was echt strand. Het was lekker chill.
1: En was het bloedheet op het strand of was het daar gewoon lekker even iets koeler dan in de stad, zeg maar?
2: Ah, een tikje koeler. Het was niet heel veel koeler dan, hè?
1: Nee.
2: Maar het was wel uit te houden.
1: Goed zo. Hartstikke mooi. Wel goed gesmeerd ook, hè? Is belangrijk. Denk eraan. Smeren.
2: Natuurlijk. Parasolletje.
1: Heel goed, Anja. En zometeen weekend vieren. Nog bijzondere dingen op het programma?
2: Nee, niks bijzonders. Gewoon lekker chill.
1: Hartstikke goed, joh. Ja. Hartstikke goed. Nou, ik zou zeggen, loop met mij mee. Dan gaan we naar de tijdmachine. Gaan we eens even kijken wat je ervan weet te bakken. Hij staat hier voor de deur onder de parasol, want het wordt anders bloedheet in het ding. Voorzichtig met het trapje naar boven. Daarom. En dan mag je op de linkerstoel gaan zitten. Hartstikke goed. En als je daar zit, gordeltje om. En dan mag je een klap geven op, wat is het, de groen-blauwe knop. Hè? Want dat zijn de kleuren van de vlag van Zoetermeer.
2: Ja, klopt, dat is waar.
1: Ja.
2: Nou, daar komt
1: hij,
2: hè?
1: Komt hij, Jan. Ja hoor. Daar gaan we. De raderen gaan draaien. We doen de deuren dicht.
0: Deuren gaan dicht.
1: Anders dan vallen we eruit. En dan gaat hij hier de lampen gaan knipperen. De motoren ronken.
0: 1, 9, 6, 8.
1: Zo. Nou Anja, we gaan naar 1968. Heb jij iets
2: 1968, toen was ik 5.
1: Toen was jij 5. Ik was nog niet eens geboren, joh.
2: Nee.
1: Nou, hoe moet het aflopen? Wie hoor ik daar? Wat is dat voor zware stem?
2: Dat is mijn man.
1: Oh, oké. Okay. Nou, je hebt in ieder geval een hulplijn bij de hand. Dag, goedemiddag.
2: Ja, dat is het. Hij is iets ouder.
1: Oh, dat is mooi.
2: Hij was 7, dus
1: dat
2: komt pas goed.
1: Oké. Nou, dit zijn vragen die, die hebben met de kwaliteit van je algemene ontwikkeling te maken. Maar ze zijn niet al te moeilijk, hoor. Ben je er klaar voor, Anja?
2: Ja, kom maar, Bas.
1: We spelen voor dat horloge 3 vragen. De eerste vraag. DJ Joost den Draaier gebruikte in 1968 voor het eerst de term palingsound op de radio. Ja, over muziek. Uit welke plaats heeft hij het dan?
2: Volendam.
1: Dat kan inderdaad niet missen. Hè? De tweede vraag. Hoe heette de... Zit die stoorzender er nou alweer doorheen?
2: Sorry.
1: Komt-ie, de tweede vraag. Hoe heette de poppenserie die in 1968 startte... met figuren als Juffrouw Ooievaar, Mon voor de Mol en Ed en Willem Bever? Nou ja, is toch ook makkelijk.
2: De Fabeltjeskrant.
1: Dat denk ik ook. En ik kijk nu even naar de jury. Die staat te dansen op de tafel. Nog maar 1 vraag goed beantwoorden. En je bent bij dat dameshorloge. Nou, let goed op. Oh jee. Deze is heel erg moeilijk. Let goed op. In welke plaats in onze regio wordt in 1968 een dierentuin afgebroken... om plaats te maken voor het nieuw te bouwen provinciehuis? Nou.
2: Dat moet dan Den Haag zijn.
1: Anja, hou je heel goed vast aan je man en aan je stuur. Let op.
0: Je hebt 3 vragen goed.
1: Ja, natuurlijk.
2: Yeah!
1: Hoppakee. Ja hoor, dat horloge dat is voor jou. Draag je hem aan de linkerpols of aan de rechterpols?
2: Linkerpols.
1: Hartstikke goed.
2: Ja.
1: Hartstikke mooi. Gefeliciteerd. De hartelijke groeten aan je bijrijder en aan degene die je vragen heeft gecontroleerd. De antwoorden in ieder geval. En gefeliciteerd, hè?
2: Ja. Dankjewel.
1: Doeg!

Raymond Froca, Kello La Vita, een grote hit uit 1968. En 68 was ook het jaartal waar ik samen met Anja, of met de tijdmachine, gingen we samen terug naar dat 68. Drie vragen, huppakee, beantwoorden de zo, probleemloos, helemaal goed. En dat dameshorloge dat prijkt binnenkort om haar pols. Wat wil je nog meer? Gefeliciteerd Anja, hartstikke goed. En een goede reis terug naar Zoetermeer, want ze was lekker wezen bakken op het strand. Kijk dan, dat is mooi. Dit zijn Nick en Simon, ze bezingen een zomer lang.

1987, een mooi album was dit hoor, waar dit liedje vandaan komt. Ik heb het thuis nog ergens op een stapel cd's liggen. Ja, je weet hoe dat gaat met cd's, die staan vaak ergens opgeborgen. Op zolder, in een paar dozen, et cetera. Trouwens nog wel een goede tip als je denkt, van, ja, ik vind het toch zonde om mijn cd's weg te gooien. Haal dan de cd's eruit, haal de boekjes eruit, de leaflets. En stop dat allemaal in hele kleine plastic mapjes. En dan gooi je gewoon die doosjes, die gooi je weg. En dan heb je dus in één grote doos heb je al je cd's. Kun je er wel een paar honderd in kwijt, op die manier. Goed, het is bijna 5 uur, zometeen het nieuws natuurlijk. Eerst nog muziek van ABBA. En dit is het noodteken, de SOS.

0: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
4: kozijnen. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
14: Zometeen ga ik even bellen met Maarten van der Weijden. Hij gaat weer een enorme zwemtocht ondernemen. En hij zwemt onder andere door onze regio. En dat doet hij natuurlijk allemaal om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En dan met name hoe dat kinderen dan kan helpen. Dat onderzoek in ieder geval. Nu is het 5:01. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Richard Grootbot.
15: Goedemiddag. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude, nam de Haagse Danique de Jonge het initiatief om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Dat doet ze nu opnieuw omdat volgens haar de aandacht voor geweld tegen vrouwen verslapt is. Het blijft verboden om water uit sloten, rivieren en kanalen te halen om een tuin te besproeien. Dat zegt het Hoogheemraadschap van Delfland. Dat verbod geldt ook voor de nieuwe Driemanspolder tussen Leidschendam, Zoetermeer en Den Haag. Het water staat daar op dit moment wel wat hoger dan normaal, maar dat wordt gebruikt om natuurgebieden van water te voorzien. De musical Willem van Oranje is nu een half jaar bezig, maar wordt inhoudelijk aangepast. De voorstelling in het Prinsentheater in Delft krijgt minder personages en een aantal liedjes wordt geschrapt. De regisseur wil zo het publiek enthousiaster maken voor die musical door meer emotie in de voorstelling te brengen. Meer regionieuws heb ik om 5:30. Nu het overig nieuws.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
25: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
27: Tot 7 uur. West komt thuis.

Genesis aan het begin van de tweede uur van West komt thuis. Een heel goede middag. 5:10 is het. Dit programma duurt tot 7:00 vanavond met straks tussen 6 en 7. Gewoon lekker een ontspannen uurtje met voornamelijk verzoekplaten. En die mogen van jullie richting komen natuurlijk. Hè? Als je een verzoekje hebt, stuur dat dan even aan Bas. @omroepwest.nl. Maar wacht er niet te lang mee, want ik heb al een aantal aanvragen binnen. En voor je het weet is zo'n uurtje ook weer vol. Want we spelen onder andere ook nog dat spelletje In zijn achteruit. Met een toepasselijke opgave voor vandaag. Dat kan ik wel zeggen. En als je hoort waar het om gaat, dan zul je dat ook begrijpen. In dit uur ga ik zometeen even bellen met Maarten van der Weijden. Hij gaat weer een enorme onderneming doen. 270 kilometer zwemmen voor het goede doel om geld op te halen. Natuurlijk voor onderzoek naar kanker en dan met name de gevolgen voor kinderen en ook hoe de gevolgen zo goed mogelijk te temperen. Daar is veel onderzoek voor nodig om dat allemaal mogelijk te maken. Nou, ik ga dadelijk even met hem bellen. Natuurlijk hoor je in dit uur ook nog de kopstaartplaat. Hadden we gisteren een Nederlandstalige plaat van Frank Boeien, die mooie. Zeg me dat het niet zo is. Zoeken we vandaag een plaat die begint met het woord is of een vervoeging van het werkwoord zijn in de een of de andere taal. Dat is allemaal goed. Een vrije opdracht. En ik heb een aantal mooie suggesties van jullie binnengekregen. Goed, dat en meer. Laat hem lekker aanstaan hier op Radio West. Draaien we ook gewoon fijne muziek zoals deze uit de jaren 80. Van Icehouse. Hey Little Girl.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Een vriend van mij die heeft een dochter en zij heet Kaylee. En dat is natuurlijk naar aanleiding van het liedje van Marillion, Kaylee. Maar zijn andere dochter die heet Mandy. Ik zal toch eens aan hem vragen of dat komt door dit liedje. Dat heb ik nog niet aan hem gevraagd.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Het is 10 minuutjes voor 5:30. Ik heb het al een paar keer gezegd. Maarten van der Weijden, de open waterzwemmer, hè, Olympisch kampioen. Wereldkampioen geweest, nou wat al niet. Hij heeft al meerdere grote zwemtochten gedaan. Zijn laatste grote zwemtocht die was in 2019. Hij zwom toen de Elfstedentocht. Hij doet er nu weer eentje. Naar eigen zeggen zijn allerlaatste. Nou, dat zullen we zo ook even aan hem vragen. En die zwemtochten die doet hij natuurlijk met een reden. Ik heb Maarten aan de telefoon. Maarten, een hele goede middag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, het wordt weer een monsteropgave natuurlijk, hè. Die Elfstedentocht heb je al 2 keer ondernomen. 1 keer is het niet helemaal gelukt. Een andere keer heb je hem afgemaakt. Geweldige prestaties natuurlijk. Geen schande, je moest toen afhaken. Maar deze keer moet er nog een schepje bovenop, hè.
2: Ja, nee, dus ik ga van Vught naar het Prinses Maxima Centrum zwemmen.
0: Ja.
2: En mensen die kennen mij van langs steden zwemmen. In Friesland waren dat er 11. Maar ja. Ik dacht, nou ja, weet je, ik wil langs 22 steden zwemmen. Dus ik ga van Vught naar het Prinses Maxima langs 22 steden. En dan kom je uiteindelijk op een route die verder is dan de Elfstedentocht. Want de Elfstedentocht is 200 kilometer en deze route is dan 270 kilometer.
0: Niet normaal, man. Wanneer duik je het water in?
2: Komende maandagochtend om 6:30 ochtends.
0: Ja, ja, ja. Ik zei het al, het gaat natuurlijk om het ophalen van geld. En dat is heel belangrijk. Hè. Waar is dat geld zo belangrijk voor? Wat gaat er met dat geld gebeuren als het aan jou ligt?
2: Ja, het geld gaat heel specifiek naar een onderzoeksrichting waarvan het Prinses Maxima Centrum tegen mij heeft gezegd, Maarten, wat echt, hoe we die kinderen in het ziekenhuis echt kunnen helpen, is dat velen van hen herstellen. Dat is waanzinnig nieuws.
0: Mm-hmm.
2: Maar hebben dan wel hun hele leven echt wel te maken met hele heftige bijwerkingen. En dan moet je denken aan orgaanschade, ernstige vermoeidheid, onvruchtbaarheid is natuurlijk een hele duidelijke.
0: Ja.
2: En als we daar nou een volgende stap in kunnen zetten, dan zou dat heel erg goed zijn. Dus we gaan specifiek voor het Prinses Maxima gaan we geld inzamelen om die bijwerkingen een stukje kleiner te maken. En nou ja, alle donaties, zoals jullie van mij en mijn stichting gewend zijn, zetten wij voor de volle 100% door naar dat stuk onderzoek.
0: Ja, precies. Want even in het korte, jij hebt zelf ook te maken gehad met kanker. Hoe was dat? Hoe zat dat ook alweer?
2: Ja, ik heb leukemie gehad toen ik 19 was.
0: Ja.
2: En nou, dat is inmiddels 26 jaar geleden. Dus best wel even.
0: Ja.
2: En mijn eigen pijn en wanhoop kan ik wel vergeten. Maar de pijn van de herinnering dat andere patiënten in mijn ziekenhuiszaal het geluk om te herstellen niet hadden. Ja, het doet nog steeds pijn. En dat noem ik overlevensschuld. Mijn overlevensschuld.
0: Mm-hmm.
2: En die overlevensschuld is eigenlijk een soort van kracht geweest waarom ik geld moest inzamelen.
0: Ja.
2: Ik kwam er ook wel achter een aantal jaar geleden toen mijn beste vriend Sebastiaan, waarmee ik die Elfstedentocht zwemtochten samen deed. En hij was mijn coach en dan gaf mij eten en drinken aan. En zul je net zien, dan doe je dat samen.
0: Ja.
2: En dan is hij degene die dan ziek wordt. En vervolgens blijkt er ook nog eens geen behandeling te zijn die voor hem werkt.
0: Ongelooflijk,
2: en,
0: hè? Ja.
2: Zo vreed, zo vreselijk. En dan naast hem zittend,
0: ja.
2: Voelde dat voor mij, weet je, ik ben hele dagen natuurlijk bezig met geld inzamelen. Dat kankeronderzoek ietsje verder brengen.
0: Ja.
2: En het voelde voor mij bijna aan als falen. Weet je, dat ik mijn beste vriend niet kon redden.
0: Ja.
2: Wat het voor mij die periode ook een soort van extra zwaar gemaakt heeft. Wat ook natuurlijk niet logisch is en niet eerlijk.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb er heel veel over nagedacht. En ik dacht, nou, dat overlevensschuld heeft mij heel veel gebracht. En ik heb een heleboel mooie dingen gedaan. En met de stichting 8 miljoen euro ingezameld inmiddels. Is waanzinnig.
0: Ja.
2: Maar op persoonlijk vlak wil ik de overlevensschuld ook afsluiten.
0: Ja.
2: En daarom ga ik voor een laatste keer zwemmen. Want nou, de laatste keer omdat ik het wil afsluiten.
0: Ja.
2: Maar nou, die hele weg is zo mooi en bijzonder geweest. Als we daar een hele mooie strik omheen kunnen doen, zou dat fantastisch zijn.
0: Ja, precies. Maar wat moet zo'n kerel als jij als je zegt van ik zet hier nu een streep onder. Wat ga je dan hierna doen als het gaat om, nou ja, wellicht weer fondsen werven voor dit goede doel? Want je bent natuurlijk wat dat betreft wel een echte doener.
2: Ja, nou, maar het fondsen werven is dan wel klaar. Dus het is mijn laatste zwemtocht. En hierna stop ik ook met het geld inzamelen zelfs.
0: Ja.
2: En ja, dan ben nieuw, dan voelt het voor mij aan als een soort van groene weide. Hoe ik mijn tijd dan ga besteden.
0: Dan noemen we je Maarten van de Groene Weide vanaf dat moment.
2: Hartstikke, maar ja, dat zou heerlijk zijn, toch?
0: Ja, precies.
2: Fantastisch.
0: Nee, maar het is natuurlijk ook wel monselijk zwaar. Je traint hier natuurlijk voor, maar hoe train je hiervoor? En ik weet nog, die rimpels in jouw handen en in jouw voeten, hè, als je dan zo lang in het... Daar valt niet voor te trainen, toch? Dat gaat toch niet?
2: Nou, dus het mentale stuk is inderdaad super belangrijk. En vooral heel erg lang doorgaan. En ook weten dat als je heel veel pijn hebt, dat de pijn ook niet heel veel erger wordt. Dus die ervaring van al die eerdere tochten, weet je, die helpen mij enorm. Ja. Maar ja, inderdaad, weet je, ik train er ook heel hard voor. Ik train dagelijks. Ik heb afgelopen maanden nog een paar keer als test, een paar keer hele dagen gezommen. En het ging eigenlijk wel gewoon goed.
0: Top.
2: En ik hoop dat ik met die ervaring die ik ook al heb, nou, dat ik dan die hele tocht doorkom. Ja. En ik begin op maandagochtend. De tocht is 270 kilometer. Dus ik verwacht dat ik ergens zaterdagavond in het Prinses Maxima aankom.
0: Ja.
2: En dan is het rond.
0: Ja, absoluut. Ja, precies. Nou, je zwemt ook nog bij ons door de buurt, zoals wij dat noemen. De regio van Radio van Omroep West, moet ik zeggen. Ammerstol bijvoorbeeld, Schoonhoven, Haastrecht en Gouda. Wanneer niet normaal, joh. En wanneer het allemaal precies is, nou, dat kunnen we natuurlijk bijhouden bij jou op de website,
2: zeker,
0: neem ik aan. Hè? Even googlen, de Maarten van de Weide Foundation. En daar kunnen we ook de link vinden om jou te steunen, hè?
2: Ja, dus het is mvdwfoundation.nl, waar een livestream op staat, een live tracker inderdaad, hoe ik van Schoonhoven via de Vlist naar Haastrecht zwem.
0: Ja.
2: Fantastisch water daar. En dus ze kunnen kijken waar ik ben en natuurlijk het belangrijkste ook het doneren.
0: Maarten, geweldig. Ik heb diep respect voor je en heel veel mensen met mij. Want ik weet dat mensen langs de kant staan met tranen in hun ogen om te zien wat jij allemaal flikt. Grote klasse en dat je daar hierna een streep onder zet. Het is je gegund.
2: Dankjewel, man.
3: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

0: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: 1,5 minuut over 5:30. Je luistert naar Radio West. In de studio binnenkomen lopen met een stapel papieren onder de arm. Eventjes voor de beeldvorming, want het slaat nergens op natuurlijk.
11: Ja, ik lees het gewoon van het beeldscherm. Ja.
10: Richard Roodbot met het nieuws. Ries, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Bas. Langs de provinciale weg de N206 bij Noordwijkerhout heeft korte tijd de berm in brand gestaan. Een stuk berm van tientallen meters ging daarbij in vlammen op. Het vuur werd ontdekt ter hoogte van Duin en Dal, dus vlakbij een voetgangerstunnel. De brandweer kon de vlammen snel doven en zo voorkomen dat het vuur zich kon verspreiden. Burgemeester Pechtold van Delft heeft afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd een woning daarbij gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en ook vaak de taal niet spreken. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude, nam de Haagse Daniek de Jong het initiatief om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Dat doet ze nu opnieuw, omdat volgens haar de aandacht voor geweld tegen vrouwen verslapt.
10: Dat was hem, Lies.
11: Dat is hem.
10: Dan gaan we naar Jordi Bloem om te horen wat het weer gaat doen. Jordi.
12: Nou, vanavond en vannacht koelt het geleidelijk af. Tegelijkertijd wordt de lucht vochtiger en zal het niet meteen heel fris worden. Pas morgen vroeg is het 18 tot 20 graden. En daarbij ook wat bewolking komende nacht. En morgen zien we die wolken ook. Er zijn ook wel perioden met zon. Vooral morgenochtend is een enkel buitje mogelijk. Echt een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. En morgen wordt het met noordelijke bries, later aan de kust mogelijk windkracht 5... zo'n 25 of 26 graden in onze regio. Duidelijk minder warm. De dagen daarna zal de middagtemperatuur nog wat lager uitkomen. Ongeveer 23 of 24 graden. Maar het blijft dan toch nog wel een beetje zomers. Bij tijden de zon, af en toe eens een enkele bui. Later in de week lijkt het iets natter te worden. En dat zou goed nieuws zijn voor die hele droge natuur.
10: Edwin Gerritsen van de ANWB die zit lekker ijsjes te eten op de redactie daar. Zo van de actuele informatie. Want hij heeft helemaal geen files te melden.
11: Nee?
10: Nee.
11: Ja, ik wou bijna vragen wat voor ijsjes en heeft hij er nog eentje over.
10: Maar... dat laat hij zo wel even.
11: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: West komt thuis.

0: De Tramps shout op Radio West. Ja, soms belt er wel eens iemand gewoon naar de studio. Ik heb hier aan de telefoon Klaar. Dag Klaar Vink, goedemiddag.
1: Dag jongen, hoe is het verder?
0: Ja, met mij is het verder goed. Ja, jij belt. Waar belde je eigenlijk voor? Kun je dat nog even vertellen?
1: Nou, elke overdag zei je altijd, weet je, ik heb de TV op Radio West. Dan krijg je die quiz. Dat is meestal als ze 3 vragen goed hebben, dan kunnen ze vrijdags een horloge winnen.
0: Ja, precies. Ja, maar ja. Dat heb ik een uur...
1: Hoe laat begint dat vrijdags?
0: Nou, die finale, die heb ik een uur geleden al gespeeld. En dat horloge, dat is er inderdaad uitgegaan, Klaar. Absoluut. Dat was Anne Bakker uit Zoetermeer. Zij won hem. Ja.
1: Hoe heet jij ook alweer?
0: Hoe ik heet?
1: Ja?
0: Ik heet Bas. Bas Martinius.
1: Bas met?
0: Ja, Bas Martinius. Zal ik een plaatje voor je draaien? Ik heb hier een klaarstaan van Alex Warren. Vind je vast wel goed. Zal ik dat doen?
1: Oh, weet je een leuke plaat vindt?
0: Nou?
1: Van Jim Ries. Adios amigo, adios my friend.
0: Van wie was dat, zei je?
1: Jim Ries.
0: Oh, Jim Ries. Oh, ja. Nou, wacht even. Even kijken of ik jou ter plaatse een plezier kan doen. Moment hoor.
1: Ik heb een keer aangevraagd en hem gedraaid.
0: Ik ben ook veel te aardig, hè. Ik draai ook maar van alles. Wat zei je ook weer? Adios amigo, zei je, van Jim Reeves.
1: Amigo.
0: Ja. Nou, is ook ongelooflijk toevallig, hè. Zet de radio maar een stukje harder dan Klaar. Dag.
1: Ik ga hem hard afzetten, ja?
0: Oké.
1: Ja, bedankt, Engels.
0: Jo, hoi. Voor Klaar dus, Jim Reeves.
2: Adios amigo. Adios my friend.

Ja, belt Klaar Vink zomaar naar de studio. Krijgt hij mij zomaar aan de lijn? Dient hij zomaar een verzoekplaatje in? Is dat plaatje zomaar voor hem gedraaid? Net zo makkelijk. Jim Reeves, adios amigo. Alex Warren komt eraan en de kopstaartplaat die zit ook al warm te lopen. Ja, ik kijk even de jouwer door mijn oogharen. Daar komt eraan. Wow, oh,

0: just down the road.
1: Carry You Home, Alex Warren.
2: De Kopstaartplaat.
1: Gisteren was de Kopstaartplaat Zeg Me Dat Het Niet Zo Is. Een mooie plaat van Frank Boeien, mooie tekst. Jan Keizer, hij schrijft... Hoi Bas, bedankt voor het spelen van Frank Boeien gisteren. Het gevoel van wat hij zingt, dat herken ik heel goed. Omdat het toch nog soms erg lastig is te accepteren dat ze er niet meer is. Ik heb ook genoten van het verzoekje van Carla en van Geer gisteren. En nu ter zake voor vandaag. Ik blijf in het Nederlands. Doe maar, is dit alles? Dat is mijn idee voor de Kopstaartplaat van vandaag. Hij schrijft, ik wens jou en de Kopstaartgang een fijn weekend toe. Met de groetjes van Jan. Jan, wij wensen jou dat met z'n allen natuurlijk ook, hè. Koos Enthoven, hij schrijft, hoi Bas. Vandaag weer een absolute topper, namelijk Joe Jackson met Is She Really Going Out With Him? Plaat uit 1978, een heerlijk nummer van de Britse singer-songwriter. Dat is het idee van Koos voor vandaag, de Kopstaartplaat. Dank Koos. Kees Pronk, hij schrijft, dag Bas, voor de Kopstaartplaat weer eentje uit de jaren 80 gevist te weten. Is This Love van The Whitesnake. Ja, lekker plaatje, Kees. Een ballad van deze Britse hardrockband van het album 1987. De groeten van Kees, die waarschijnlijk nog steeds op het strand zit of in de zee ligt te dobberen. Piet van der Poel, hij schrijft, dank Bas voor het draaien van dat prachtige nummer van Frank Boeien gisteren. De tekst, die kwam echt binnen bij mij. We weten allemaal dat verdriet en geluk vaak vlak naast elkaar liggen. En juist daarom dacht ik voor de volgende Kopstaartplaat aan een lied dat het tegenovergestelde van verlies laat horen, namelijk de geboorte van een kind. En wie heeft dat nou mooier bezongen dan Stevie Wonder met Isn't She Lovely? Zoals je ongetwijfeld weet bestaat er van dat nummer ook een langere versie van ruim 6 minuten. Het bijzondere daaraan is dat je Aisha, zijn dochter, helemaal aan het begin hoort met haar kleine babygeluidjes. En tegen het einde van de plaat hoor je haar opnieuw, terwijl Stevie Wonder met haar praat. Zo eenvoudig en zo ontroerend tegelijkertijd. Geen ingewikkeld verhaal, geen grote boodschap, alleen een vader die straalt omdat zijn dochter geboren is. Ja, iets mooiers is er waarschijnlijk niet, Piet. Dank je wel, hè. Tilly Vertuinsen schrijft, ha lieve Bas, dat zijn dus alweer pluspunten. Terwijl de gehaktballen hier warm worden, want ze schreef het gisteravond, gelijk maar even de suggestie voor de Kopstaartplaat doorgegeven. Namelijk, Is Dit Alles van Herman van Veen. En die versie die ken ik helemaal niet, Tilly. Interessant. Groot fan ben jij van Herman van Veen. In november ga je weer naar hem toe in Carré. Dus ja, dan kom je automatisch al snel op deze plaat natuurlijk, hè. Een fijne avond, schrijft ze. Hou het allemaal cool. En voor iedereen een heel mooi weekend gewenst door Tilly uit Lisse. Tilly, dankjewel. Jij ook. Grace Lindhorst uit Zoetermeer. Ze schrijft, hallo Bas, wat denk je van Is Dit Alles van Doe Maar? Fijne uitzending nog. Hartelijke groet. Dankjewel, Grace. Goed terug. Martin Mulder, hij schrijft, hoi Bas, mijn bijdrage voor de Kopstaartplaat is er eentje van Bob. En dan bedoelt hij Bob Marley. Van zijn, naar mijn bescheiden mening, zo schrijft Martin, beste album Babylon by Bus. Is This Love? Ja, fijn plaatje, Martin, dat we met regelmaat ook draaien hier op Radio West. Dank. En als ik hem niet uitkies, dan mag hij ook mee naar het Happy Hour, schrijft hij. Zo, dat is nog eens zaken doen. En Sam van der Meulen, hij schrijft, hey Bas, voor de Kopstaartplaat ga ik vandaag voor Is Dit Alles van Doe Maar. De reden dat ik voor dit nummer kies is omdat omdat vandaag bekend is geworden dat de acteur Hans Beyer, bekend als de Boef B100 uit Bassie en Adriaan, is overleden. En als je dan bedenkt dat de lijfspreuk van B100 was, ik heb ook altijd pech, dan zou je met deze plaat gaan afvragen of dit alles is wat hij had. Ja, dat is een goeie. Maar voor het goede nieuws, een leuke herinnering. Hij heeft hem, en dan heb ik het over Sam. Sam heeft hem in het jaar 2000 persoonlijk mogen ontmoeten op een zomerkamp. En daar gaf hij een workshop videofilmen. Hartstikke mooi natuurlijk. En toen stelde Sam hem de vraag, heb je onderweg nog pech gehad? En toen zei de Boef in het echte leven, gelukkig bijna nooit pech. Dus in het echte leven was het een stuk beter voor die Boef. Dankjewel Sam ook weer. Lieve mensen, goede suggesties allemaal hoor voor de Kopstaartplaat van vandaag. Maar ja, het kan er maar eentje zijn. En dat is deze. Is dit alles? Ja, dit is alles.

De startplaat van vandaag. Doe maar, is dit alles? En zoeken we dus voor maandag een plaatje dat begint met het woord alles. Je mag het ook vertalen naar een andere taal. Dat is natuurlijk allemaal prima. Als je een ideetje hebt, stuur het dan vooral aan Bas. apenstaartjeomroepwest.nl. De kopstaartplaat van maandag. Hij moet dus beginnen met het woord alles. Maar het mag ook in een andere taal. Bas@omroepwest.nl. Ik ben benieuwd waar jullie mee gaan komen. 7 minuten voor 6 is het. Nog tijd voor Cock Robin, The Promise You Made.

0: Cock Robin, The Promise You Made op Radio West. Zometeen dan is het 6 uur, dan krijg je het nieuws uit binnen- en buitenland. En na 6 uur dan gaan we vrolijk verder. Happy Hour zit eraan te komen. Jouw verzoekje is van harte welkom, maar wacht er niet te lang mee, want anders dan is de boel op, dan zitten we helemaal vol. Zometeen eerst dus de hoofdpunten van het nieuws met Richard Grootbot.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio West.
3: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.

0: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen en je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Ja, hij zit erin!
0: ADO Den Haag FC Groningen, zondagmiddag om 11:45.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
10: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
11: Zometeen in West komt thuis de vrijdagavond. We sluiten hem af met jullie verzoekjes. Bas@omroepwest.nl, dat is het e-mailadres. Nu is het precies 6:00. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt met Richard Grootbot.
12: Goedenavond Bas. Als de droge zomer voorbij is, moeten overheden en ondernemers lessen trekken uit hoe ze om moeten gaan met waterschaarste, zei premier Jette bij een dijkinspectie in Zoeterwoude. De campagne We eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op een 17-jarig meisje, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Doet ze nou opnieuw omdat volgens haar die aandacht is verslapt. En het blijft verboden om water uit sloten, rivieren en kanalen te halen om een tuin te besproeien, zegt het Homogeemraadschap van Delfland. Dat verbod geldt ook voor de nieuwe Driemanspolder tussen Leidschendam, Zoetermeer en Den Haag. Daar staat het water wel wat hoger dan normaal, maar dat is nodig om natuurgebieden van water te voorzien. Om 6:30 heb ik een overzicht van het regionieuws van vandaag. Nu eerst het overig nieuws.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
15: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
16: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
17: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Tot 7 uur. West komt thuis.
20: Dit is

Last Night, The Taste of Bitter Love. Aangevraagd door Ruurt van Dam. Een heerlijke binnenkomer natuurlijk op deze zonnige vrijdagmiddag. Een hartelijk goede avond. Het is bijna 9 minuten over 6. Dit is West Komt Thuis tot 7 uur vanavond. Lekker plaatjes op jullie verzoek draaien. Nou, ik heb een ontzettende berg verzoeken van jullie binnengekregen. Hartelijk dank daarvoor. Ik ga mijn best doen om ze er allemaal doorheen te krijgen. En verder in dit uur hoor je nog het rondje regio. Even buurten bij Emiel in Leiden. Wat gebeurt daar allemaal? En natuurlijk dat spelletje in zijn achteruit, dat is er ook nog. En dat is een toepasselijke gezien het komend weekend. Ja, een beetje cryptisch natuurlijk, een toepasselijke gezien het komende weekend. Het tweede verzoekje van de avond. Ik ga hem er gelijk uitknallen. En dan zoek ik even de juiste emarje erbij, hè, de juiste e-mail. En die e-mail is afkomstig van Ben Mol. Hij schrijft: beste Bas, ik hoop dat je genoten hebt van de vakantie. Batterijtje opgeladen, et cetera. Dat is het geval. Verzoekje voor het laatste uurtje. Dat is er eentje van de Engelse band. Althans van een lid van de Engelse band The Police. Zanger Sting. Wie kent hem niet? Nou, inderdaad, iedereen kent hem wel. Heel veel mooie nummers kennen we van hem. Een van die mooie nummers gaat over de moeders van Chili, hè? De dwaze moeders. Ja, dat weet ik nog wel, Ben. They Dance Alone is dat inderdaad, het plaatje. Maar het plaatje dat jij aanvraagt voor deze gelegenheid, dat is het plaatje If I Ever Lose My Faith in You. Een mooi, rustig nummer. Nou, prima. Dat laid back, dat hebben we een beetje nodig, gezien de warmte. Het wordt allemaal iets beter, het gaat wat afkoelen. Misschien een regenbuitje hier of daar, dat hebben we ook hard nodig. En goede muziek, dat hebben we altijd nodig. Deze is voor jou, Ben, en voor iedereen. Sting, If I Ever Lose My Faith in You.

0: Een verzoekje van Ben Mol, deze fijne plaat van Sting. Pardon, If I Ever lose my Faith in You.
1: Ja. Rondje regio.
0: Ja, dan is het vrijdagavond. Natuurlijk, het rondje regio gaan we lekker buurten in Leiden. Even gebeld met Emiel. Hij houdt het hoofd nog steeds koel daar in Leiden. Emiel, een hele goede avond alweer, hè?
2: Goedenavond, Bas. Ja. We houden het er nog redelijk koel, ja.
0: Ja. Ja, we zullen wel moeten, joh. Ja, en dan vraag ik me gelijk af, hebben die studenten het deze week een beetje koel weten te houden? Want het was natuurlijk de introductieweek, denk ik, hè?
2: Nou, bijna alle dagen ben ik wel bezig kijken bij de introductieweek. En het was echt heet. Maar er was gelukkig ook een hitteplan. Dus kijk, het was maandag, dinsdag, woensdag was het allemaal best wel redelijk te doen. Je had dinsdag een watersportdag. Nou, dat is ook altijd lekker verkoelend. Ja. Maar gisteren was het LEF. Dat is het Leids Eerstejaarsfestival. En toen was het echt bloed en bloed heet. Toen hebben ze een hitteplan op het laatste moment ingesteld. Want het festival begon 2 uur later. Er zijn allemaal extra tenten neergezet voor schaduw. Er waren kramen met een heleboel duizenden flesjes water. Er waren extra waterpunten. Dus dat ging allemaal wel goed. Ja. En ik zit net toevallig een artikeltje te stikken. En daar schrijf ik ook in van tegen dat Barry Wattpak op ging treden, begon de temperatuur iets te dalen, maar door het enthousiasme van het publiek steeg de temperatuur gelijk weer 10 graden.
0: Ja.
2: Maar dat geeft dus aan dat iedereen, ondanks de hitte, toch nog steeds heel enthousiast was bij de optredens en ervan genoot.
0: Ja, fijn. En zo moet dat natuurlijk ook.
2: Precies.
0: Dan kijken we eventjes een beetje vooruit en niet zozeer binnen jouw stadsgrenzen, want deze week gaat er niet zo heel veel gebeuren, geloof ik, maar in een van de buurgemeenten wel, hè?
2: Ja, nou ja, wat ik altijd heel erg leuk vind, dat is in Noordwijk, dat is Cirque des Dunes heet dat. Dat is een zomercircus op de boulevard en dat is morgenavond en dat is echt heel erg leuk. Okay. Een soort Cirque du Soleil, ja, zal ik maar zeggen. En met dit weer kan je die naam helemaal wel gebruiken.
0: No.
2: Maar dat is altijd erg leuk. En ja, in Voorschoten heb je volgens mij dit weekend ook allerlei activiteiten. Dus nee, de regio is lekker bezig. Dus alleen Leiden houdt zich nu even na de drukte van de LC2-week een beetje rustiger.
0: Ja, en dat geeft ook helemaal niks, want in Leiden is altijd wat te doen. In de regel is het hele jaar door.
2: Oh,
0: is er wel iets?
2: Ja, nog wel iets wat, en dat vind ik dan persoonlijk best wel jammer. En een hoop mensen vinden dat jammer. Het enige Leidse gaycafé of homocafé, de Roze Beurs, die gaat morgen na 26 jaar sluiten. En dat is best wel een beetje triest.
0: Ja, dat is het enige gaycafé, vertel jij?
2: Ja, het enige gaycafé wat we hebben. Ja, natuurlijk de Roze. We hebben natuurlijk de COC de Kroon.
0: Ja.
2: Dat is het café in de dancing van het COC. Maar als café gewoon was de Roze Beurs de enige. En ja, na 26 jaar gaat Michiel daarmee stoppen. En dat is best wel jammer, hoor. Dat vinden een hoop mensen toch wel heel erg jammer.
0: Ja, nou, het is te hopen dat er iemand dan in de voetsporen van deze Michiel zal treden. Want ja, in zo'n stad als Leiden, met zo'n imago, dat moet toch een gaycafé zijn?
2: Dat kan eigenlijk niet.
0: Precies,
2: ja, toch?
0: Precies.
2: Nee.
0: Dus, weet je wat we doen, Emiel? We doen we steken alle gays een hart onder de riem. Met deze fijne plaat van Sister Sledge. Ja. Hij is aangevraagd door Roy Lodders. Dan sluiten we de week lekker af. Roy, deze is voor jou en voor de rest. En je weet het wel. Emiel, dankjewel. Hoi, hoi.
2: Hey, tot volgende week. Doei, doei.
0: Hoi.
2: Doei.
0: Sister Sledge, she's the greatest dancer.

Aangevraagd door Roy Lodders, deze van Sister Sledge. He's the greatest dancer. Soms krijg je van die verzoekjes binnen waarbij het dan eigenlijk zoiets van... ja, ik weet niet precies hoe het heet, waar het vandaan komt en dat soort dingen meer. En dan moet ik het doen met een strofe van een stukje tekst. En nou, zo ben ik vandaag ook op een dwaalspoor gezet door Kees. Kees de Jong, die wilde een plaat aanvragen. Daar zitten strofen in I Wonder, I Wonder, I Wonder. Maar ook zou daar dan in zitten How Many Horses Held You. Die twee die zijn totaal niet met elkaar te rijmen. Maar door middel van een beetje hulp van AI... ben ik er misschien toch achter gekomen welke plaat Kees nou bedoelde. Dat zou dan deze kunnen zijn van Sugar Man. Althans, zo heet de plaat. En de zanger is Rodriguez. Nou, ik hoop dat het goed is, Kees.

Nou, ik hoop dat dit de goede plaat is die Kees de Jong bedoelde. Weet het niet helemaal zeker. Sugarman van zanger Rodriguez. En in ieder geval de nodige middelen kwamen daar voorbij in dat liedje. Een mail binnengekregen van Hans Erkens. Die schrijft: dag Bas, warm weer. Hè? Ja, morgen wordt het koeler. Misschien komt het wel door mijn aanvraag van Johnny Kaagman. Met dat prachtige bandje Earth and Fire natuurlijk. Het lied Storm and Thunder. Geen storm natuurlijk, maar wel graag een lekkere onweersbui. Dat lijkt Hans prima. Symfonische muziek. Keith Emerson zou er jaloers op zijn. Nou, dat weet je natuurlijk maar nooit, Hans. Maar in ieder geval een plaat waar je een hoop mensen een plezier mee doet. Earth and Fire, veel gehoord deze week natuurlijk. Toch ook veel door jullie aangevraagd. En logisch ook. Zometeen het dagoverzicht met Richard. En tot die tijd, Storm and Thunder.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
7: ANWB en gaan.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: 2,5 minuut over 6:30 op Radio West. Dagoverzicht met Richard Grootbot. Ries, goedenavond.
10: Bas, goedenavond. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En dat doet ze nu opnieuw. De aandacht voor geweld tegen vrouwen lijkt te verslappen, zo zegt Danique.
11: En als het nou zou zijn dat het geweld tegen vrouwen ook zo enorm is teruggedrongen, dan is dat natuurlijk heel goed. Maar dat is niet het geval. Dus op dit moment voelen we heel erg de behoefte om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp, voordat alle inzet en alle goede bedoelingen van iedereen de afgelopen jaren verdampen in dat wat het was, goede bedoelingen.
10: Afgelopen weekende werd in het Haagse Wateringse Veld toch een vrouw om het leven gebracht, vermoedelijk door haar partner, hij zit vast. Gisteravond liepen 450 mensen mee in een stille tocht voor de moeder van 3 kinderen... die zwanger was van een 4e kind. De stille tocht stond in het teken van femicide, geweld specifiek gericht tegen vrouwen. Volgens een van de deelnemers hebben veel mensen
12: angst dat Shakira ook heeft gevoeld. Ze heeft ook in angst geleefd door deze persoon. Ik vind het geen mens. Wat hij heeft aangedaan, een hele laffe actie vind ik dit. En mogen hij de hoogste straf krijgen voor wat hij heeft gedaan.
10: Onder de mensen in de stille tocht waren ook burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd een woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Morgen 15 augustus is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Die datum markeert het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Elena Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten, dat ouderen hun verhalen doorvertellen.
13: Je weet wel van de pijn, maar je weet niet het verhaal dat erbij hoort. Dat is de kortste samenvatting die ik daarvan zou kunnen geven. Ik heb natuurlijk heel veel mensen om mij heen met Indische wortels, Molukse wortels. En die zeggen allemaal als ze van een zekere leeftijd zijn. Dat was het gebied waar je dan maar niet over ging praten, want dan wist je, daar willen ze het niet over hebben.
10: De nationale herdenking bij het Indisch monument in Den Haag is morgen vanaf het einde van de middag rechtstreeks te volgen via Omroep West. En een automobilist in Schravenzande heeft vanmiddag heel veel geluk gehad bij een ongeluk. Terwijl hij langs reed, brak er een tak van een boom af die bovenop zijn auto terecht kwam. De voorruit is helemaal kapot, de ruit aan de zijkant van de auto ook en de spiegel ligt eraf. Maar ondanks de aanzienlijke schade raakte de bestuurder zelf niet gewond. Het ongeluk gebeurde aan de populiere straat in Schravenzande. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
9: Richard, dankjewel voor het weer. Jordi Bloem.
5: Nou, vanavond en vannacht koelt het geleidelijk af. Tegelijkertijd wordt de lucht vochtiger en zal het niet meteen heel fris worden. Pas morgen vroeg is het 18 tot 20 graden. En daarbij ook wat bewolking komende nacht. En morgen zien we die wolken ook. Er zijn ook wel perioden met zon. Vooral morgenochtend is een enkel buitje mogelijk. Echt een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. En morgen wordt het met noordelijke bries, later aan de kust mogelijk windkracht 5, zo'n 25 of 26 graden in onze regio. Duidelijk minder warm. De dagen daarna zal de middagtemperatuur nog wat lager uitkomen, ongeveer 23 of 24 graden. Maar het blijft dan toch nog wel een beetje zomers. Bij tijden de zon, af en toe eens een enkele bui. Later in de week lijkt het iets natter te worden. En dat zou goed nieuws zijn voor die hele droge natuur.
9: Jordi, dankjewel. En Edwin van de ANWB die meldt geen files meer.
8: West komt thuis.
9: Bezoekje binnengekregen van Aad van de Beek. Die zou graag Nico Haak willen horen met Honky Tonky Pianissie. Leuk.

0: Ja, op het laatst ging de piano spelen allemaal niet al te best meer. Leuk was dat, hè? Nico Haak met zijn muziek. Nico Haak en de Paniekzaaiers heette dan officieel. Honky Tonky Pianissie, met veel plezier gedraaid. Ik werd er door Martin Mulder op attent gemaakt. En terecht natuurlijk dat naast Journey Kaagman ook Tony Scott deze week is overleden. Veel van jullie zullen hem niet per se kennen, maar Tony Scott was baanbrekend voor de Nederlandse discjockeys. En hij overleed op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van MS. Graag voor hem, dus dat wil zeggen voor Martin, dus het liedje The Chief.
1: Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a beat.

0: Nou, dat heeft helemaal niks te maken met The Chief van Tony Scott. Martin, die hou je voor me te goed. Ik heb geen idee hoe dit liedje van Rebel MC nou hierin is terechtgekomen. Ja, ik doe heel veel dingen achter de schermen terwijl ik ook een programma aan het maken ben. Als we dus plaatjes niet in het systeem hebben, dan ben ik ze nog aan het inladen en plakken en knippen. Zonder dat jullie dat in de gaten hebben. Maar ja, dat gaat dus ook wel eens een keer gigantisch fout, hè? Ja, dan krijg je dat.
1: In zijn achteruit.
0: Volgende keer beter, Martin. Dan doen we lekker de Chief van Tony Scott dus. Het is tijd voor het spelletje In zijn achteruit, ja. Over Martin gesproken, die schreef potverdorie. Nou heb ik de sleutelhanger nog steeds niet gewonnen. Ja, ik weet niet of je wel eens een keer een verjaardagskalender hebt gewonnen, Martin. Maar als dat niet zo is, luister dan vooral naar het spelletje. Want de prijs is de Omroep West verjaardagskalender. Daar kun je natuurlijk ook lekker je eigen verjaardag nog opschrijven. Wat al niet. Maar het gaat om het spel. En ik zei het al, de opgave van vandaag is toepasselijk. Want het heeft van alles te maken met het weekend. Hoe dat dan zit, ik leg het zo uit en je hoort het vanzelf natuurlijk. Spelletje in zijn achteruit, 070-390-5454. Doe gewoon gezellig mee, maakt niet uit. Ook als je niet helemaal zeker bent, nou, dan vraag je toch gewoon naar een snipperhintje. Een snipperhintje, dat is een klein stukje van de plaat, maar dan gewoon in zijn vooruit. 070-390-5454. De opgave van vanavond, daar komt-ie.

Ja, deze is toch best wel ingewikkeld, hè, jongens. 070-390-5454. Welke plaat draai ik daar nou toch in zijn achteruit? 070-390-5454. Let goed op die achtergrondzang. Komt-ie nog een keer.

0: Ja, nou wat is dit nou toch? Ik begin bij Veronique. Veronique Jansen. Veronique, goedenavond.
1: Goedenavond Bas, hallo.
0: Hoi, nog een beetje uithouden bij jou daar in het zuiden van het land.
1: Ja, nou nog net. Ik moet je zeggen, op het werk was het beter dan thuis. Ja, dan was het lekker koel, maar hier, ik zit nu buiten. Het is hier 36, 37 graden ongeveer.
0: Niet te geloven, niet te geloven.
1: Ja, het gaat nergens over.
0: Nee, precies. Nou goed, daar komt wat afkoeling aan in ieder geval. Maar in het zuiden van het land blijft het altijd weer een paar graden warmer, dat weten we. Merk jij nog iets van bosbranden? Want niet te gek ver bij jou uit de buurt is daar ook wel wat aan de hand, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is, het is wel een stukje van mij af. Ik woon aan een hele andere kant van Venray. Maar vrienden van mij bijvoorbeeld wonen heel dichtbij. En die moesten ook hun huis uit. Niet dat het vuur bij hun kwam, maar wel vanwege de heftige rookontwikkeling en zo. Dus ze moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. Ja. Het is best wel eng, hè. Vroeger was het iets van de ver van een bedshow. Hè? Dat gebeurde in Zuid-Europa, weet ik het allemaal. En nu is het toch heel dichtbij.
0: Ja, absoluut. Ja, helemaal wat je zegt. Vroeger was het te ver van je bedshow. En nu is het absoluut concreet aan het worden. Ja, dat klopt helemaal.
1: Zorgelijk.
0: Een vriend van mij met zijn gezin is net op vakantie vertrokken. Bij jou vlak over de grens, in de buurt daar zo. En die had het er inderdaad al over dat niet eens helemaal zeker is of ze daar wel kunnen blijven. Of dat ze toch niet. Of dat die vakantie heel snel gaat ophouden.
1: Ja, het is niet. Dat is niet fijn,
0: nee. Precies. Zo is het. Nou, Veronique, blijf rustig hangen. Jij bent zo meteen als eerste aan de beurt. En dan ga ik ook nog schakelen. Ja, vaste waarde in dit programma natuurlijk. Ook een man die ook altijd alles wil weten. Mustafa, Moes, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, meneer Martinez.
0: Ja, jij hoorde de opgave en je dacht van, nou, misschien weet ik hem wel.
2: Misschien.
0: Twijfel. Ja, dames eerst, dat klopt inderdaad. Weet je wat ik doe? Ik laat die opgave gewoon nog een keertje horen. Want we zijn nog maar met z'n tweeën, maar er kunnen er nog wel een paar bij, hoor.

0: Ja, wat is dat nou toch in zijn achteruit? En het heeft iets met het komend weekend te maken. 070-390-5454. Veronique, ja, jij begrijpt vast wel de hint dat het iets met het komend weekend te maken heeft. Als je natuurlijk...
1: Nou, dat hoor ik eigenlijk nu pas goed. Maar ik kan de link eigenlijk niet leggen. Maar ik herken het nummer wel.
0: Oké. Nou ja, dat is goed. En dan leg ik je zo meteen dan de link wel uit, zeg maar. Nou, Veronique, blijf hangen. Jij mag zo meteen als eerst. Ik heb ook Bas nog aan de lijn. Dag Bas, goeie avond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Hoi, nou leuk dat je ook hangt. Je wachtte even met bellen, maar nu ben je er dan toch. Wat heeft je over de streep gehaald om toch even te bellen?
2: Er zat links iemand van me, nog steeds, ja. En die dacht dat ze het wist.
0: Aha, nou dan gaan we kijken of dat dadelijk ook, of dat ook echt waar is. Blijf lekker hangen. Kees, ik ben even bij jou weer. Ik draaide daar net al een plaat voor je. Was zeker compleet de verkeerde plaat, of niet?
3: Ja, totaal. Maar het heeft wel met mijn verleden te maken wat ik heb gehoord. Maar,
0: ja.
3: Dat mijn nummer, I Wonder, is van een hele andere setting.
0: Oké, nou dan moeten we dat op een ander moment een keertje proberen recht te zetten. Dat kan ik op dit moment niet meer doen. Kees, blijf lekker hangen. Dan mag je het zometeen ook gaan zeggen. Veronique, ik ben terug bij jou. We gaan richting de oplossing. Welke plaat denk jij dat ik in zijn achteruit gedraaid heb?
1: Nou, dat moet wel zijn. Hey Girl van Grupo Sportivo.
0: Ah, goed gedaan hoor. Tuurlijk. Ja. Ja, en nou de link met het komend weekend. Hij staat, de band staat op het Haagse Beat Festival dit weekend.
1: Ah,
0: ja, en
1: okay.
0: Ze zijn natuurlijk helemaal aan het afscheid nemen en helemaal klaar ermee. En dus dat.
1: Ja. Oh, oké, dat wist ik niet. Ja.
0: Oké, nou ja, daarom. Mustafa, had jij het ook geweten?
4: Nee.
0: Nou, jammer joh. Het is niet eerlijk, maar.
4: Het is over 4 weken, meneer Martinez.
0: Ga je weer op vakantie?
4: Ja, maar dit keer echt vakantie.
0: Oké, nou geniet er lekker van dan, hè?
4: Ja, dank u.
0: Dag.
4: Hoi.
0: Mustafa was dat. Bas, had jij dit ook goed en die persoon links van jou ook sowieso?
2: Die juist, ja, inderdaad.
0: Ja, joh. Nou, hartstikke mooi. Goed gedaan. Ga jij misschien ook nog naar het Haagse Beat Festival of zeg je van nee, dat doe ik niet?
2: Zou kunnen, misschien wel.
0: Oké, ja, het is helemaal uitverkocht volgens mij. Dus dan zou je mazzel moeten hebben met de laatste kaarten of zo. Ik weet het ook niet hoe dat gaat.
2: We gaan het zien.
0: Oké, dag Bas, bedankt voor het bellen. Goed weekend.
2: Bye-bye.
0: Dag. Kees, ja, had jij dit ook geweten?
3: Nee, ik had echt een snoeper nodig. Maar is dat een festival in het Zuiderpark?
0: Ja, in het Zuiderpark Theater, ja.
3: Ja. Maar als je buiten het stadion bent, dan kun je prettig meeluisteren.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, Kees, hou je oor rustig te luisteren als het zover is. En dan, ik spreek je wel weer, hè. Goed weekend.
3: Hoi, Bas.
0: Doeg. Veronique, had jij de verjaarskalender al van Omroep West?
1: Ja, die heb ik inderdaad. Die heb ik vorige week of 2 weken ervoor of zo gewonnen. Ik weet het niet meer precies. Okay. Dus wat mij betreft mag je hem ook aan Bas of Kees doorschrijven.
0: Oké, nou komt wel goed. Ga ik regelen. Ja, hartstikke goed.
1: Ja, maar goed.
0: Hey,
1: ja.
0: Helemaal mooi. Nou, Veronique, houd het hoofd koel. Het wordt vanzelf ook wat koeler. En heel goed weekend,
1: zeker.
0: Hè?
1: Hey, dankjewel. Van hetzelfde, Bas.
0: Doeg.
1: Oké.
0: Doei. Veronique Jansen was dat. Ze had het helemaal goed, hoor. Hey girl, Grupo Sportivo.

De oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Grupo Sportivo Hey Girl. De band staat aanstaande zondag op het Beat Festival. Dus vandaar dat ik deze opgave had gekozen om te draaien. Dus dan gaan we zo'n beetje naar het laatste verzoek van de avond. Ik pak de e-mail er even bij. Even schakelen, want ik heb hier van alles openstaan. Een plaatje aangevraagd door Karel Groen. Die wil horen van Jean Verrat. Het lied Les Poètes, dus de poëten. Daar komt hij voor jullie. Maak er een heel fijn weekend van. Ik praat nog even 10 seconden vol, want dan komt de plaat helemaal mooi uit tegen de reclame. En dat is natuurlijk wat je als radiomaker graag wil. Heb allemaal een goed weekend, veel plezier en graag tot maandag. Hè. Doei doei.

0: de aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebben ze. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
10: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
9: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
12: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
13: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
14: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
15: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
7: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zaterdag 15 augustus staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, zaterdag om 7:15.
1: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
2: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Acht uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
6: Laatst is een jongske mishandeld in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
7: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, en die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
5: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'Smiddags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Metz de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetzdebedderij.nl.
10: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
12: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
13: Omroepwestadverteren.nl.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: ADO Den Haag FC Groningen, zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: De titel is voor ons. Nederland wordt Europees kampioen voetbal. In dit toernooi in West-Duitsland. En het is Gullit die Michelsoep. En die hem vol waardering wil optillen. En hij heeft het te pakken. Hij heeft hem op de schouders.
2: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
0: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio.

0: Rotterdam, Hilligersberg, vindt u bij Frans Metz en Bergsenhoek.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
5: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
4: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
7: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
8: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
12: Tot 11 uur, romantiek op

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Na een lange zomer wachten gaat het top amateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quick Boys speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartout. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja?

Ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. Maar doe beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karto met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met 7 van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli, hij komt ook nooit meer lang.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden

0: ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
1: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met het Forum voor Democratie gaat samenwerken.
0: Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens als naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
5: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.

Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherretsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West. That's right, that's right.

0: jaren 80 zijn weer helemaal terug.
1: En wat doet u nou zo'n hele dag?
2: Ik doe dus dingen die anders niet gedaan worden, omdat niemand anders het doet als ik ze niet doe. Gisteren had ik peperclips nodig. Nu peperclips, ik koop een doosje peperclips. Circa 100 stuks. Iemand die nu gewoon aan het werk, zijn dagelijkse werk heeft op kantoor, heeft natuurlijk geen tijd om dat na te tellen. Maar ik wel. Dat doe ik dan. En wat blijkt? Dat zijn 91 stuks. Maar dat is geen circa 100 stuks.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
4: Ik

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

0: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd, al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardee er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu geen onomkeerlijk

0: verifieerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt een definitief besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op de plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur zelf niet om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij neergeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Na zijn arrestatie kreeg Mangione lof van sommige Amerikanen. Verzekeringsmaatschappijen zijn bepaald niet populair en worden mede verantwoordelijk gehouden voor onbetaalbare zorg. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren, meldde Dagblad de Gelderlander. Maar Pro wil nu toch niet samenwerken met Forum Democratie. Al geruime tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen brak een bestuurscrisis uit in Tiel. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. De tickets blijven geldig tot volgend jaar. DEFCON 1, het hardstyle festival in Biddinghuizen, werd eind juni afgelast toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer vandaag. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een noordelijke wind. Dit was het NOS Journaal.
1: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden. Binnen zit Ejret El-Meloudi.
2: De 18-jarige Kobe uit België had deze zomer een vakantiebaantje in de bouw. Tijdens sloopwerkzaamheden vond hij een ingemetselde schat. 40 goudstaven en duizenden munten. Goed voor zo'n 9 miljoen euro. Kobe leverde netjes alles in en hoopt nu op een vindersloon. Wat zal minister van Financiën Ilko Heijnen balen dat hij deze zomer geen bijbaantje in de Belgische bouw had? Goedenavond en welkom bij Het Oog. Na het dodelijke ongeluk op de A59 is de vraag: waarom besloot het Openbaar Ministerie het rijverbod voor demonstrerende boeren niet te handhaven? Verder, na een kurkdroge zomer boog het kabinet zich vandaag over de droogte en de aanpak daarvan. Onderzoekers hebben mogelijk een biomarker gevonden voor suïcidale gedachten. Wat kan die ons leren over wat er in de hersenen gebeurt? En ik spreek vandaag een vogelaar die een pleidooi houdt voor een Nederlandse vogel die niet door iedereen gewaardeerd wordt. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 14 augustus.
3: Ik stel voor dat wij met elkaar staand een moment van stilte in acht nemen.
2: Stilte in het provinciehuis in Den Bosch vanwege een dodelijk ongeluk op de A59. Tractoren onderweg naar een boerenprotest veroorzaakten een file op de snelweg. In de staart daarvan vielen 2 doden en 6 gewonden.
4: Ja, het is een trieste zaak. Het is wel een domper, denk ik, op de hele gebeuren.
2: Volgens deze boeren waren er voorzorgsmaatregelen.
5: Allemaal zwaarlichten aangezet. En we hebben allemaal achter elkaar gereden om gewoon het verkeer zo min mogelijk te hinderen.
2: Maar daar had binnenlandminister Heerma geen boodschap aan.
6: Trekkers horen niet thuis op snelwegen.
2: Het protest draaide om het intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders.
7: Een vergunning is een afspraak met de overheid en die komt van 2 kanten na. Blijkbaar is de overheid niet meer te vertrouwen als het over vergunningen gaat.
2: De provincie houdt voorlopig vast aan het plan, maar gaat nog wel een keer in gesprek met de 5 boeren.
3: Ik hoop dat u deze toezegging in ieder geval als een uitgestoken hand wil zien vanuit het college.
2: Natuurbranden houden Europa nog altijd in zijn greep. In het westen van Duitsland komt het vuur gevaarlijk dicht bij het dorpje Gai. De bewoners zijn allemaal geëvacueerd, al ging dat vrij chaotisch.
8: Viele mensen, viele auto's, bisschen paniek.
2: Hij hoopt dat het niet zo afloopt als in het Engelse dorp Stourbridge. Daar zijn 19 huizen in vlammen opgegaan, waaronder dat van deze man.
9: So frighteningly fast. It literally went up in seconds.
2: In Engeland en Wales woeden 37 natuurbranden. Miljoenen mensen kregen vanavond een waarschuwingsbericht op hun telefoon. En deze toeristen schrokken ervan.
10: What the fuck?
11: Very high risk of wildfires nationally.
10: That's the emergency alert, you know.
11: Yeah.
2: Acteur Hans Beyer is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in Bassie en Adriaan. Al noemde hij zichzelf stevast anders.
12: Hallo, hier B100.
13: Waar ben je, B100?
12: Ik ben in de bloemenveiling, baas. Ik volg die Bassie en Adriaan.
2: Maar het lukte hem nooit om Bassie en Adriaan te pakken te krijgen, want...
14: Ik heb ook altijd pech!
2: Dan naar bouwvakkers in Oost-Vlaanderen. Ze vonden tijdens renovatiewerkzaamheden een kist met 1000 goudstukken.
15: Ik was dan mee in de put, zo wat steen aan het wegdoen. En dan zie je daar opeens munten liggen.
2: Het kwartje viel nog niet meteen.
15: Ik dacht eerst dan, dat zijn hier een paar muntstukken van een euro dat op een rij. En dan kijk je verder en dan is dat eigenlijk wel enorm veel geld dat daar lag.
2: Ja, 9 miljoen euro om precies te zijn.
16: Ja, dat is de eerste gedachte dat je nu opkomt van we gaan dat houden en verdelen. Maar ja, de hoeveelheid is wat groot.
2: Het is nog niet duidelijk wie het goud uiteindelijk mag houden. Maar de bouwvakkers dromen voorzichtig.
15: We kunnen alleen maar hopen op een vindersloon.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: In Birmingham heeft Femke Broeders-Bol op het EK atletiek op de 800 meter een bronzen medaille gewonnen. Atletiek commentator Arman Asfaroglu heeft het vanavond gevolgd. Arman, goedenavond.
17: Goedenavond.
2: Dit was een nieuwe afstand voor Femke Broeders-Bol. Hoe ging de finale?
17: Ja, ze heeft nog geen jaar geleden aangekondigd dat ze pas een overstap zou gaan maken naar deze nieuwe afstand. Specialist op de 400 meter horde. Was zij, ze koos voor de 800 meter. En nog geen jaar later staat ze op het EK. Was ze vooral benieuwd naar hoe goed ze zou zijn op deze afstand. En ze is heel goed. Ze was niet zo goed om te winnen. Want er hebben twee vrouwen nog harder gelopen dan zij. Maar ze heeft geweldig gepresteerd. En een tijd van 1.55.54 is een evenaring van het Nederlands record. Van Ellen van Lange gelopen in 1992. Een geweldige prestatie van Femke Broedersbol. Waar ze zelf ook zeer content mee is.
2: Femke Broedersbol heeft zojuist gereageerd. Laten we even luisteren.
18: Ja, ik ben er echt heel blij mee. Uiteindelijk, als je aan de start gaat, ga je altijd voor goud. Dat, zeker bij een 800 ga je gewoon racen. Dus daar ging ik echt voor racen en dan kijken wat mijn benen nog konden. En dat dit de uitslag is, ben ik echt heel trots op. Echt heel blij mee. Ik zit al best wel heel dichtbij. Ja, het is een EK, maar wel de nummer 1 en 2 van de wereld op dit moment. Dus daar ben ik echt heel trots op.
2: En Arman, verwacht je dat ze doorgaat met zich specialiseren op deze 800 meter?
17: Oh ja, zeker. Dat traject heeft ze ingezet en dat zal ze niet zomaar loslaten. Zeker niet nu ze ziet hoeveel progressie ze al op vrij korte termijn heeft gemaakt. En ze laat zien dat ze ook op deze afstand bij de wereldtop hoort. Want de Europese top op dit onderdeel is ook de mondiale top. Dus nee, ze zal er zeker in doorgaan. Ze vindt het leuk om weer iets anders te doen. En ik ben heel benieuwd wat de tijd gaat brengen. Want als ze al zo snel, al zo hard loopt op deze 800 meter... Ja, dan zou je zeggen dat het, als ze er nog wat vaker op traint, nog wat langer op traint, dat het uiteindelijk nog wat sneller zou kunnen gaan.
2: Een bronzen medaille dus voor Femke Broedersbol op de 800 meter. Arman Asfaroglu, dank je wel. Dan gaan we naar de krant van morgen en die is gelezen door Renate Kok.
19: Ja, ook in de Volkskrant gaat het over die historische hoeveelheid branden deze zomer. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Waar de hittegolven en droogte konden die branden zich razendsnel verspreiden. Maar vlakte mensen ook niet uit. Volgens de Franse autoriteiten worden daar 9 op de 10 branden door onszelf veroorzaakt.
2: Om die reden zijn sinds juli al 474 mensen opgepakt, meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. 70% van hen zou opzettelijk brand hebben gesticht. Bij de rest zou sprake zijn geweest van een ongeluk. En we zijn er nog niet van af. Klimaatcentrum Copernicus waarschuwt voor zeer extreme weersomstandigheden in grote delen van Midden- en Oost-Europa komende week.
19: Ja, je zou van minder moedeloos worden. Bij Trouw gooien ze daarom maar over een andere boeg. Wat te denken van bidden voor regen. De krant onderzocht waar in het land nog gesmeekt wordt om regen die van vaderlijke hand ons toekomt. In vroeger tijden werden namelijk nog wel eens speciale biddagen bij droogte uitgeroepen.
2: Online lijkt er weinig animo. De Rooms-Katholieke Kerk kon in verband met vakanties nog niet reageren en stuurde de Protestantse Kerk in 2018 nog een gebed rond. Laat ons niet blijven dorsten. Nu blijft het ook daar stil.
19: Ja, het idee van God als probleemoplosser ligt sowieso niet zo lekker bij de protestanten, zegt een onderzoeker van de Protestantse Theologische Universiteit. En dan nog, zegt ze, als de boeren om regen bidden en de toeristen om zon, ja, naar wie zou God dan moeten luisteren? Oh, ja, dat ging ik bijna zelf door. Thuisbezorgd, maar dan met drones en tot aan de cel aan toe. Bij de gevangenis in de Franse stad Lyon werden zo in 2 maanden tijd 1800 pakketjes bij de gevangenen afgeleverd. Vol drugs, sigaretten of geld, omgerekend zo'n 36 pakketjes per dag. En inmiddels zitten er 5 mensen voor vast.
2: Het ging verbazingwekkend eenvoudig, schrijft het Algemeen Dagblad. Vanaf een parkeerterrein vlakbij de gevangenis gingen drones de lucht in. Er was geen net dat ze tegenhield en zo kon de bestelling dus tot aan het raam van de cel worden bezorgd. Eerder lukte het een andere gevangene in Frankrijk, vermoedelijk om op die manier te ontsnappen. Die bestelde gewoon per drone een zaag en kon zo zijn tralies doorzagen.
19: Ja, kom er maar op. 2 keer douchen na een dagje werken. Want die glitters die blijven maar plakken in deze bloedhitte. Maar op de werkvloer dwarrelt inmiddels wel de eerste sneeuw alweer naar beneden. En hoor je in gedachten Mariah Carey alweer zachtjes zingen. Tenminste, als je een zelfbenoemd kerstgekkie bent die niks liever doet dan kerstdorpjes opbouwen, schrijft de Telegraaf.
2: In de heetkast van een tuincentrum in Lisse hoor je ze niet klagen. Al is het contrast wel groot. In de ene hand een kerstbal en in de andere hand een lekkend ijsje. Klapstuk daar is dit jaar een speciaal miniatuur Eftelingdorp. Uit een van de kersthuisjes klinkt papier hier. En oh ja, voor al die andere kerstgekkies, het wordt panterprint dit jaar in de boom, weten ze in Lisse.
20: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Ed Sheeran, League of House. Na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees is de grote vraag waarom het Openbaar Ministerie besloot aan te kondigen het rijverbod voor tractoren op de snelweg vandaag niet te handhaven als het ging om demonstrerende boeren. Dat ga ik bespreken met Jan Brouwer, hoogleraar algemeen rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het Openbaar Ministerie kwam gisteren met het bericht dat ze het tractorverbod op de snelweg niet zou gaan handhaven. Heeft u dat verbaasd?
1: Ja, dat heeft mij hooglijk verbaasd. Dus het bericht van de politie en OM Oost-Brabant maakt melding van, ja, demonstreren en strafbare feiten, dat schuurt een beetje, maar dat laten we lopen. Nou, ten eerste kun je je afvragen of die boeren die op weg zijn naar een demonstratie in Den Bosch überhaupt wel aan het demonstreren zijn op de snelweg. Dus of het demonstratierecht daar überhaupt speelt. He, want voor een demonstratie moet je je aanmelden bij de burgemeester. Dat doen ze natuurlijk niet. Want dan zouden ze allerlei burgemeesters van dorpen, steden die aan de snelweg gelegen zijn, moeten informeren. Daar is geen sprake van. Dus de vraag is ten eerste of er sprake is van demonstreren op de snelweg. En dat is een hele andere situatie dan bijvoorbeeld van toepassing is op Extinction Rebellion op de A12. Maar gesteld dat ze demonstreren, dan nog in onze grondwet staat, ieder heeft het recht om te demonstreren, behouders, ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. En daarmee bedoelt de grondwetgever dat je de strafwetgeving hebt te respecteren. Dus het idee dat als je demonstreert strafbare feiten mag plegen, dat is volstrekt uit de lucht gegrepen. En het idee van het OM om dan maar van tevoren aan te kondigen, we gaan niet handhaven, ja, ik vind het onvoorstelbaar.
0: Ja, niet handhaven omdat het in strijd zou zijn met het recht om te demonstreren?
1: Ja. Nou ja, ten eerste, nogmaals, kan je je sterk afvragen of daar wel gedemonstreerd wordt. Ja. Ze zijn op weg naar een demonstratie, maar dat is nog geen demonstratie.
0: Nee. Maar in welk geval had het wat u betreft wel onder het demonstratierecht gevallen?
1: Nou ja, als je zoals Extinction Rebellion aankondigt dat je op de snelweg een sit-in gaat houden, dan val je onder het demonstratierecht. Dan voldoe je aan de regels van de wet op de openbare manifestatie, in de volksmond de demonstratiewet. Dan meld je je demonstratie aan. Maar daar is natuurlijk geen sprake van. Nee, ze zijn op weg naar een demonstratie.
0: Laten we even luisteren naar premier Rutte. Jette, die vanmiddag reageerde op de protesterende boeren op de snelweg.
2: Ja, het is volstrekt onacceptabel. Niet in de laatste plaats vanwege het verschrikkelijke feit dat er vanochtend twee mensen hun leven hebben moeten laten. Vanwege het inrijden op een file die daardoor is ontstaan.
3: Hoe beoordeelt u de uitspraak van de politie in Oost-Brabant die van tevoren zei, als er mensen met tractoren komen, dan zal er niet gehandhaafd worden?
2: Ik heb dat ook gezien. Ik vind dat geen goed signaal. Ik heb net ook begrepen dat politie en OM ook in het oosten van het land zeggen dat ze wel degelijk handhaven en dat ze dat gericht doen.
3: Maar hoe kan dan zo'n uitspraak worden gedaan?
2: Dat weet ik ook niet. Dat zullen we ook echt nog wel nabespreken na deze dag. Zeker ook na dit dodelijke ongeluk. Ik wil ook wel opkomen voor politie, OM en veel burgemeesters. We hebben in dit land elke dag, of bijna elke dag, allerlei demonstraties, groot en klein, op allerlei plekken. Het grootste deel daarvan wordt in hele goede banen geleid. En soms is het nodig om vooraf, tijdens of achteraf, daar hard op in te grijpen. En dat doen politie, OM en burgemeesters, ja, echt naar hun beste kunnen.
0: De premier is kritisch op het optreden van de politie van Oost-Brabant. Wat had het Openbaar Ministerie wat u betreft anders moeten doen?
1: Het Openbaar Ministerie had moeten aangeven dat het geen demonstratie is en dat het dus ook niet een vrijbrief geeft om strafbare feiten te plegen in de zin van met trekkers op een snelweg rijden. Hè. Dat mogen alleen voertuigen die 60 kilometer of harder kunnen. Dus men had gewoon moeten aangeven, denk eraan, wij gaan anders dan 2-3 jaar geleden gaan wij handhaven. En dat is dit jaar heel eenvoudig. Anders dan 3 jaar geleden hebben de trekkers nu een kenteken. Dus je kunt gewoon flitspalen neerzetten op de bond slingeren. En dat had je van tevoren moeten aangeven. Daarmee had je in ieder geval de boeren ontmoedigd om met die trekkers op de snelweg te gaan rijden. Maar om van tevoren aan te geven, ja, we gaan niet handhaven. Dat is, ja, het is voor mij onbegrijpelijk.
0: Nou, refereert u al een aantal jaar geleden. Hè? Er is namelijk vaker gedemonstreerd op de snelweg. Eerder, een aantal jaar geleden dus, schoot een agent op een actievoerende boer toen die weigerde met zijn trekker de snelweg te verlaten. Die agent is daarvoor veroordeeld. Ja. Zou dit nu een rol hebben gespeeld?
1: Nee, dat denk ik niet. Dat was zo'n unieke en geheel afwijkende situatie. Ik denk niet dat iemand dat nog in herinnering heeft geroepen. Nee, ik denk, het is moeilijk interpreteren waarom het OM dit heeft gedaan. Hè, maar het gevoel bekruipt je dat men de acties van de boeren sympathiek vond.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik natuurlijk wetenschappelijk absoluut niet onderbouwen. Daar heb ik geen enkel argument voor. Maar het gevoel bekruipt me en mij niet alleen.
0: Ja, het Openbaar Ministerie heeft inmiddels ook gereageerd op de kritiek. Het was aan het lokale gezag, zegt het landelijke OM. Wat vindt u van die reactie?
1: Ja, nogmaals, het was aan het lokale gezag in Den Bosch waar de demonstratie plaatsvond. Maar de trekkers reden ver buiten Den Bosch op snelwegen. En dat kan de politie onder leiding van het OM gewoon handhaven op alle mogelijke manieren. Dus er wordt door het OM geprobeerd nu een beetje aan damage control te doen. Maar ik denk niet dat men daar succesvol in zal zijn. Dit had gewoon niet gemogen.
0: Hebben zij deze demonstratie onderschat?
1: Nou ja, nogmaals, het is me zeer de vraag of die boeren op de snelweg demonstreren. Volgens mij is daar geen sprake van. Men is op weg naar een demonstratie.
0: Die toeloop dan? Hebben ze deze toeloop met die tractoren onderschat?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat men heel goed wist dat hier de deelname, de participatiegraad van de boeren heel hoog zou zijn. Dus ja. Men wist wat men te wachten stond.
0: Het lijkt mij trouwens praktisch gezien ook best moeilijk om als politie dit verbod fysiek te handhaven. Om daadwerkelijk zulke zware tractoren, die dus in grote getalen die kant op gaan, om die tegen te houden.
1: Zeker. Ja, dat geldt zelfs voor een personenauto, hè, om die tegen te houden. Dat is buitengewoon lastig. En zeker als er ik weet niet hoeveel trekkers er hebben deelgenomen. Ik geloof een kleine 800. En dat zou voor auto's ook gelden. Maar dat is ook niet, dat hoeft ook niet. Men had moeten aankondigen, we gaan handhaven door gewoon mensen op de bon te slingeren. Door middel van flitsen. En dat was een heel eenvoudig middel geweest, wat nu dus mogelijk is, omdat tractoren sinds 2022 een kenteken moeten voeren. Dat was voor die tijd anders. Toen waren het allemaal anonieme boeren en kon je als overheid heel weinig doen, want je wist niet van wie welke trekker was.
0: Ja, er worden dus ook door u zojuist vergelijkingen gemaakt tussen de boeren en bijvoorbeeld Extinction Rebellion demonstranten.
1: Ja.
0: Ziet u verschillen in de opstelling van de politie?
1: Nou ja, dat lijkt erop. Hè. Nogmaals, ik zei net al, daar heb ik geen wetenschappelijke argumenten voor. Maar als Extinction Rebellion een demonstratie aankondigt en zegt dat zij de regels gaan overtreden, dan wordt er onmiddellijk gezegd, we gaan handhaven. Terecht ook hoor. Ik bedoel, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dat had men natuurlijk in dit geval ook moeten doen.
0: Ja, zou het kunnen dat de politie ervoor heeft gekozen ruimte te bieden aan het ongenoegen van deze boeren om wellicht mogelijke confrontaties uit de weg te gaan?
1: Nou, dat weet ik niet. Het lijkt erop.
0: Om erger te voorkomen?
1: Ja, nou ja, dat met flitsen komen er natuurlijk geen confrontaties. Dan is het alleen maar zo dat je een boete op de deurmat na een paar weken krijgt. Hè. Dus het hoeft niet per se tot confrontaties te leiden. De meeste wegenverkeerswetovertredingen vinden plaats door middel van flitsen. Dat had in dit geval ook gekund. Dus van confrontaties had geen sprake hoeven te zijn.
0: Maar die boetes die komen toch achteraf? Daar maken de situatie op het moment zelf toch niet veiliger van?
1: Nou, je kunt aankondigen dat je daarmee aan de slag gaat. En dat zou misschien veel boeren hebben weerhouden van het met de trekker op de snelweg gaan.
0: Ja, de boetes, denkt u?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat is wel, laat ik zeggen, de essentie van ons boetesysteem. Dat je mensen probeert te weerhouden van strafbare feiten te plegen.
0: Verschuift de ruimte die de politie geeft aan demonstranten, denkt u, in de loop der jaren?
1: Nou, nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat men... uiteindelijk zijn het burgemeesters die de ruimte bieden. En als er strafbare feiten gepleegd worden, dan is het aan de politie om dat te handhaven. En daar is men niet altijd even consequent in. Maar over het algemeen denk ik dat politie redelijk goed omgaat met demonstraties.
0: Ja, en wat zou er in het vervolg echt anders moeten?
1: Nou ja, er zou een signaal uitgestuurd moeten worden dat het met trekkers op een snelweg rijden niet getolereerd wordt. Dat men in ieder geval overgaat tot het beboeten. En soms het in beslag nemen van die trekkers. Als er sprake is van een herhaling, dan zou je ook nog kunnen zeggen van, nou ja, die enkeling die dan toch de wegenverkeerswetgeving overtreedt, dat je die trekkers in beslag neemt. Dat kan.
0: Hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, Jan Brouwer, dank u wel.

0: Georgia Smith, Blue Light. Na een kurkdroge zomer en ook vandaag weer temperaturen tot ver boven de 30 graden, kwam het kabinet weer voor het eerst bij elkaar voor de wekelijkse ministerraad. Groot onderwerp was daar ook die droogte en de aanpak daarvan. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet in Den Haag. Goedenavond.
1: Goedenavond, Eschwet.
0: Zijn bij het kabinet na deze droge zomer nou alle alarmbellen afgegaan?
1: Nou, volgens premier Jette is de urgentie van het klimaatprobleem wel echt bij de hele kabinetsploeg doorgedrongen. Hij belooft ook dat er tenminste volgend voorjaar meer klimaatbeleid komt. Maar voorlopig wil je ook vooral gaan uitvoeren wat er al ligt aan klimaatplannen. Nou, in het verleden werd premier Jette, dat weet je misschien nog wel, de klimaatdrammer genoemd. Hij heeft ook persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp. En daarom vroeg ik hem vanmiddag op zijn persconferentie ook of hij zich nu met deze droogte, ja, waar hij zich nu de meeste zorgen over maakt.
2: Nou, op de allereerste plaats ben ik echt onder de indruk van het werk van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Als je ziet wat we de afgelopen 20 jaar hebben geleerd van hoe we omgaan met droogte, dan is een van de redenen waarom we er nu relatief oké voor staan heel veel van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. Maar mijn grootste zorg is, ja, dit is niet iets unieks. Door klimaatverandering gaan we de komende jaren steeds vaker zien dat het heel heet wordt, heel droog wordt, of juist dat er een hele heftige regenval is. En hoe ga je daar je beter op voorbereiden en op wapenen? En dat gaat ook de komende jaren nog een paar forse keuzes en investeringen vragen.
1: En zijn we daar dan op voorbereid?
2: Wij zijn als Nederland steeds beter daarop voorbereid, maar wij zijn natuurlijk een land dat eeuwenlang heel goed is geweest in het vooral wegkrijgen van water om ons te beschermen. En nu zullen we ook ons watermanagement, ja, op een andere manier moeten inrichten. Dat je in het kader van klimaatverandering ook veel meer nadenkt, hoe houd je water vast? Hoe ga je om met grondwaterstanden? En dat raakt allerlei belangen. En hoe we dat goed met elkaar gaan wegen, dat is gewoon een hele forse klus.
1: Maar zegt u dan eigenlijk, we moeten eigenlijk met klimaatbeleid veel meer nu naar adaptatie, naar ons aanpassen aan die nieuwe omstandigheden?
2: Nou, het is gewoon en-en. Kijk, alle klimaatexperts waarschuwen ons ook, als je die opwarming van die aarde nog laat doorlopen de komende jaren, dan krijg je alleen nog maar meer extreme weersomstandigheden met grote maatschappelijke impact. En vaak ook in landen waar ze helemaal niet de middelen hebben om dan mensen en economie daar goed tegen te beschermen. Maar het vraagt ook een andere manier van kijken. Hoe bouw je woningen? Hoe leg je infrastructuur aan? Hoe houd je daar altijd al meteen rekening met die extremere weersomstandigheden? En u noemde zelf ook de impact op gezondheid. Omdat dat in Nederland nog relatief onderbelicht is, zie je natuurlijk in het zuiden van Europa veel hittedoden, ook deze zomer. Maar ook in Nederland het geval dat er meer sterfte is in lange periodes van hitte. Dat mensen slechter slapen, slechter geconcentreerd zijn. Schoolprestaties, werkprestaties, alles heeft eronder te lijden. Klimaatverandering gaat niet alleen maar over CO2, gaat ook gewoon echt om ons eigen dagelijks leven.
1: En hoe leeft die discussie dan vandaag in het kabinet? U zegt, er moeten we misschien meer geld voor uittrekken. Gaat dat dan ook daadwerkelijk gebeuren? Of ja, liggen de partijen daar niet op één lijn?
2: Iedereen onderschrijft de urgentie. Zeker als het gaat om klimaatactie, om uitstoot terug te dringen en de bijdrage aan klimaatverandering terug te dringen, dan moeten we vooral doen wat we de afgelopen jaren al hebben afgesproken. We weten in Nederland heel goed hoe we onze energievoorziening helemaal duurzaam kunnen maken, hoe we bij mensen thuis de energierekening naar beneden kunnen krijgen. Heel veel bedrijven staan te trappelen om sneller te elektrificeren. Maar dan weten we ook, dan moet stikstofvergunningverlening sneller, dan moet netcongestie opgelost. En dan hebben bedrijven ook behoefte aan voorspelbaar overheidsbeleid. Nou, daar zijn we volop mee bezig.
1: Maar is dat dan genoeg of moet er meer? Want er zijn intussen ook partijen in de oppositie die zeggen, ja, er moet een crisisaanpak komen. U was ooit de klimaatdrammer. Het is een onderwerp dat u persoonlijk raakt. Gaat u daar dan ook, nu u aan de knoppen zit, daarvoor staan en meer doen?
2: Ja, we zullen ook volgend voorjaar als kabinet aanvullende klimaatmaatregelen moeten nemen op basis van de actuele klimaatanalyse die er dan ligt. Maar nu is echt alles op alles gericht om uit te voeren wat we hebben afgesproken. Dus wind op zee bouwen, zorgen dat die zon uitrol doorgaat, dat netcongestie wordt opgelost en dat we bedrijven helpen om die omslag te maken. Dus het is eigenlijk minder praten en vooral heel veel doen. Dat is wat nu nodig is.
1: Maar u zegt, dat is genoeg, er hoeft niet extra bij.
2: Nou, ik sluit niet uit dat er extra bij moet. En dat doe je dan niet alleen in Nederland, maar ook Europees. Dat geldt ook voor droogte. Hopelijk gaat het de komende weken meer regenen als onderdeel van de oplossing. Maar wat er in Duitsland en in Zwitserland gebeurt, hoeveel water daar de Rijn in stroomt, heeft minstens zoveel impact voor Nederland. Dus we moeten dat ook echt samen met onze Europese partners doen.
0: U hoorde premier Jette ondervraagd door politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Wat gebeurt er in de hersenen van iemand die suïcidaal is? Dat is een vraag waar nu nog niet echt een antwoord op is. Maar onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut hebben nu mogelijk een zogenaamde biomarker voor suïcidale gedachten gevonden. Alexander Heimel, u bent een van die onderzoekers. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Wat is dat, een biomarker voor suïcidale gedachten?
3: Nou, in dit geval is het een eiwit wat verhoogd blijkt te zijn bij mensen die overleden zijn door zelfmoord, door suïcide.
0: Ja, en is het een stofje of iets anders?
3: Het is een stofje, het is een eiwit. Dus dat zijn stoffen die wij zelf aanmaken. Het is een eiwit wat door iedereen de hele tijd wordt aangemaakt. Maar het lijkt verhoogd te zijn specifiek bij mensen die dus voor zelfmoord hebben gekozen of ook voor euthanasie hebben gekozen.
0: Een biomarker is dus een soort indicator. En in dit geval is die indicator een eiwit.
3: Precies, ja. De verhoging van een eiwit. En het, wij hebben nu kunnen meten bij mensen die al overleden zijn. Idealiter heb je het gebruikt natuurlijk als biomarker. Dat je iets kan zien voordat het zover komt. En dat je op dat moment misschien hulp zou kunnen bieden.
0: Ja, en hoe ga je nou op zoek naar zo'n stofje in de hersenen?
3: Het begint dan met de vraag van welk stofje ga je onderzoeken. Er zijn ongeveer 20.000 eiwitten die allemaal een rol kunnen spelen. Maar op basis van literatuur en ander onderzoek was gebleken dat dit specifieke eiwit waar wij nu naar gekeken hebben, mutaties in dat eiwit geven een iets verhoogde kans op suïcide. En er waren ook andere redenen dat het eiwit misschien bij stressreacties een rol speelde. En toen zijn we gaan kijken in het materiaal van de Nederlandse hersenbank, waar heel veel hersenen van overleden mensen zijn opgeslagen voor onderzoek, waar mensen dus eerst tijdens hun leven hebben aangegeven dat hun hersenen voor onderzoek gebruikt kunnen worden. En die hersenen zijn vervolgens gekeken naar waar komt dat stofje, hoeveel van dat stofje, van dat eiwit, is bij deze mensen aanwezig. Maar en dan moet je ook kijken naar mensen die niet aan suïcide overleden zijn of niet naar euthanasie overleden zijn. Maar, zodat je een controle kan uitvoeren.
0: Maar je zegt gekleurd, dus je voegt een soort kleurstof toe.
3: Precies, ja. En dat is eigenlijk een mooi systeem. Je voegt een antilichaam toe. Onze eigen lichaam maakt de hele tijd antilichamen aan. Maar je kan dus ook antilichamen aanmaken die heel specifiek zijn voor bepaalde eiwitten. Ja. En die antilichamen, daar is heel veel ervaring mee om die goed aan te kleuren. Dus eigenlijk niet de stof zelf die kleuren aan, maar we zorgen dat een antilichaam bindt aan die stof. En dat antilichaam is goed zichtbaar te maken. Maar en dan kan je dus echt de stof, zeg maar, zien of het gekleurde antilichaam zie je. En dan zie je waar die stof extra is of minder.
0: Maar als je een kleurstof toedient die dus reageert op één specifiek eiwit, dan weet je dus heel goed naar welk eiwit je moet zoeken.
3: Precies, ja. Dus dan moet je echt al weten van welk eiwit zou interessant kunnen zijn. Want de meeste eiwitten zullen daar, die correleren dan niet met de zelfgekozen dood.
0: Hoe wisten jullie nou naar welk eiwit jullie op zoek moesten gaan?
3: Dus er wordt natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Maar hier was het, omdat het eiwit al enigszins bekend was, doordat er dus uit genetisch onderzoek gezien was dat er mutaties in het eiwit correleren met hoeveel voor zelfmoord gekozen wordt. En dus dat is een indicatie van, dat eiwit, het kan toeval zijn, zo'n vondst, maar het kan ook meer betekenen. Dus dat was een reden om te gaan kijken van, kunnen we iets zien bij overleden mensen, of dit eiwit veranderd is.
0: Ja, jullie onderzochten dus de hersenen van mensen die kozen voor suïcide en mensen die kozen voor euthanasie. Kan je die wel in dezelfde categorie plaatsen?
3: Ja, blijkbaar wat deze stof betreft wel. Natuurlijk is dit iets heel anders op het moment dat je kiest voor euthanasie of op het moment dat je kiest voor zelfmoord. Maar blijkbaar zijn er toch ook overeenkomsten. Het is allebei natuurlijk een zelfgekozen dood. En ja, blijkbaar is deze stof bij, dus het was heel duidelijk dat deze stof bij allebei van deze groepen verhoogd is ten opzichte van mensen die natuurlijk overlijden. Of ook mensen die depressief zijn en natuurlijk overlijden.
0: Maar hoe zit dat dan? Zorgt het maken van die keuze voor een bepaalde reactie van het lichaam? Of?
3: Ja, dus dat is een hele goede vraag. En eigenlijk weten we dat nog niet. Want op dit moment hebben we dus alleen onderzoek kunnen doen naar de hersenen van overleden mensen. waarin we kunnen zien dat die relatie er dus is. Maar dit is eigenlijk een correlatie. We zien dat het verhoogd is bij de mensen die zelf gekozen dood hebben. Maar komt het nou, is het nou daardoor verhoogd dat ze de keuze al gemaakt hebben en zet dat een actie in gang? Of, en dat is eigenlijk de interessantere hypothese, van nee, er zijn allerlei redenen natuurlijk dat mensen kiezen voor een zelfgekozen dood, maar dat ze er uiteindelijk toe overgaan, is een verhoogde kans als dit eiwit groter is. Dus dat dit eiwit op deze plek leidt misschien tot een reactie, tot een hele cascade van evenementen dat mensen uiteindelijk die zelfmoord kiezen.
0: Ja, want is het oorzaak of gevolg, vraag ik me af.
3: Precies, dat is helemaal de vraag. Dus dat is ook voor ons. Dus op dit moment hebben we correlatie. En de hypothese dat het een oorzaak is. Maar we zullen in levende mensen uiteindelijk moeten gaan meten. Voordat je of op een andere manier moeten gaan kijken van, is het echt de oorzaak of is het gevolg?
0: Ja, dus, het is in ieder geval een eiwit dat wordt aangemaakt door een vorm van stress. Las ik. En stress hebben we allemaal wel eens. Betekent dat ook dat wij allemaal dat specifieke eiwit in ons hebben?
3: Ja, op heel veel plekken. Het enige wat bijzonder, en ook dieren hebben ook dit eiwit, en dieren kiezen doorgaans niet voor zelfmoord. Dus het is niet het zelfmoord-eiwit, dat zeker niet. Het is wel waar we het nu gevonden hebben, is in hersencellen in de hippocampus. En in hersencellen zelf komt het doorgaans eigenlijk nauwelijks voor, of niet voor. Dus daar lijkt het wel tot een extra reactie te kunnen leiden. Maar we weten niet waarom het daar nu in één keer waarom het daar is.
0: Kan het lichaam dit stofje ook weer wegwerken? Kan je weer op een zeker moment minder van dit stofje in je hersenen hebben?
3: Ja, dat zeker. Dus als je het aan kan maken, dan kan je het ook. Je kan het zeker ook afbreken, of je kan het minder aanmaken, dan gaat het vanzelf weg. We zien ook bij mensen die dus wel suïcide hebben geprobeerd, maar dus niet vandaan met een niet fatale afloop. En dus die veel later overleden zijn door natuurlijke dood, dat die stof laag is. Dus dat suggereert, als het hoog zou zijn geweest tijdens zo'n poging, dat het daarna vanzelf ook weer minder wordt. Dus dat geeft ook enigszins hoop van dat het meer zou kunnen zijn dan een biomarker. Een biomarker kan je dus zien van, oh, dit is een indicatie dat misschien iemand naar suïcide neigt. Maar als je zou dus ook kunnen kijken of je het zou kunnen behandelen, of je dus dit eiwit zou kunnen verminderen, of ook de werking van het eiwit kan verminderen.
0: Wat kunnen jullie nu al opmaken uit dit onderzoek?
3: Dat er in ieder geval dus biologische meetbare effecten zijn in die hersenen van mensen die kiezen voor die zelfgekozen dood. En dat geeft dus ook aanknopingspunten om op andere plekken te gaan kijken, of kijken van wat de relatie is van dit eiwit met andere eiwitten, andere processen in de hersenen.
0: Krijg je ook al de vinger op die veerkracht, dus van mensen die wel herstellen? Is dat dan ook weer een stofje? Of?
3: Nee, hebben we op dit moment eigenlijk nog helemaal geen vinger achter. Dus dat is ook lastig te zien met natuurlijk met dit materiaal van overleden mensen uit de hersenbank. Maar hopelijk krijgen we daar meer vat op het moment dat we in mensen tijdens hun leven kunnen meten.
0: Wat is nou de stip op de horizon? Wat hoop je op de langere termijn te bereiken met deze onderzoeken?
3: Nou, met deze onderzoeken natuurlijk suïcidepreventie, zou ik zeggen. Dus zeker als je zo'n biomarker tijdens het leven kan meten. Dus voorlopig is het nu in academische settingen met scanners in het ziekenhuis. Maar misschien dat het in de toekomst makkelijker te zien is. En dat je dan, dat zouden dus twee stippen kunnen zijn. Eén, dat je de preventie die nu al mogelijk helpt, kan inzetten. Een andere is dat misschien de specifiek tegen dit eiwit therapie kan worden ontwikkeld. Dat zijn verre stippen op de horizon, hoor.
0: Ja. Alexander Heimel, onderzoeker bij het Nederlands Herseninstituut. Dank je wel.
3: Oké, fijn.
0: Denk jij aan zelfdoding? Bel 24 uur, 7 dagen in de week, gratis en anoniem met 113 of chat op

0: Carole King, Sweet Seasons. Door de droogte wordt de situatie in sloten, beekjes en meertjes steeds zorgelijker. Nu onze ogen gericht zijn op al dat water, zien we een specifieke vogel heel vaak, de reiger. De reiger is niet de meest populaire vogel van ons land. En in steden ziet hij er vaak slonzig uit. Toch hebben wij iemand gevonden die enorm fan is van deze vogel. Vogelaar Arjan Dwarshuis, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Is de reiger eigenlijk blij met de lage waterstand? Want die kan natuurlijk op dit moment veel makkelijker bij de visjes.
1: Nou, het hangt een beetje af van een aantal factoren. Ten eerste natuurlijk van het gebied. Dus sommige gebieden die eerst eigenlijk te droog waren. Te nat voor reigers. Die vallen nu een beetje droog. En dan krijg je van die slikrandjes. En dan is er ineens heel veel voedsel. Dus dan zie je die vogels daar naartoe trekken. Maar er zijn ook gebieden die eerst heel goed waren. En nu opgedroogd zijn. Dus ik denk dat ze meer verkassen naar waar de omstandigheden goed zijn. En het hangt ook van de soort reiger af. Want je hebt de blauwe reiger, dat is die grijze reiger die iedereen wel kent. Die ook op de markt staat te bedelen naast jou om een visje. Maar je hebt ook bijvoorbeeld mijn lievelingsvogel, de roerdomp. Dat is ook een reigerachtige. Ja. Nou, dat is een hele schuwe moerasvogel. En die houdt van echt natte omstandigheden in uitgestrekte rietvelden. En die is ook zeker niet gebaat bij hele droge omstandigheden. Dus de ene reiger is de andere niet.
0: En welke vogel zie ik dan, zoals jij het noemde, bedelen bij de visboer? Welke reiger is dat?
1: Dat is de blauwe reiger.
0: En waarom heet die de blauwe reiger?
1: Nou, omdat hij eigenlijk blauw-grijs van kleur is. Hij is vooral grijs, maar in het broedseizoen, ja, dan worden al die kleuren nog sprankelender. Dus bij reigerachtige, bij eigenlijk alle vogels, hebben ze een broedkleed. Dat is mooier dan hun grauwe winterkleed. En dan krijgen ze ook die zwarte lange spriet op hun achterhoofd en die prachtige lange zwart-witte borstveren. Maar bij reigerachtige verkleurt dan ook de verkleurende poten en de snavel. Dan krijgt zo'n blauwreiger van een fletse gele snavel in plaats van bijna oranje-gele, hele felgekleurde snavel. En bijvoorbeeld bij zilverreigers gaat van een gele snavel naar een donkere snavel enzovoort.
0: En die blauwe reiger, die ik dus ken van de markt, die komt er bij een beetje over als een slonzige, onverzorgde vogel. En ook nog met zo'n soort van vieze sliert achter zijn kop.
1: Nou ja, kijk, eigenlijk, als je hem goed bekijkt, is het echt een waanzinnig mooie vogel natuurlijk. Die sliert, dat is dus een sierveer. Waarmee dat is onderdeel van zijn kuif, die hij kan opzetten om indruk te maken op een partner. En dat kleed, wat jij nu beschrijft, dat is dus specifiek in het broedseizoen om indruk te maken. En zijn neefjes, de zilverreigers, die hebben ook van dat soort sierveren. Met name de grote zilverreiger heeft prachtige, hele delicate sierveren op zijn rug en op zijn borst. En dat was ook de reden dat die vogels enorm bejaagd werden. Dus je moet je voorstellen, aan het begin van de vorige eeuw waren zilverreigers, dat zijn die witte reigers die je tegenwoordig overal langs de snelweg ziet, die waren bijna uitgestorven in Europa. En dat kwam omdat hun veren werden gebruikt voor de damesmode. Dus die werden op hoeden geplaatst en zo. Daardoor werden ze massaal beschoten. En inmiddels hebben ze dus een comeback gemaakt. Ja. En door moerasherstel, maar ook door klimaatverandering, het is een zuidelijke soort, zijn ze enorm opgerukt. En nu zie je bijna net zoveel grote zilverreigers in Nederland als blauwe reigers. En dat is wel heel bijzonder.
0: Arjan, ik hoor dat de reiger een groot plekje heeft in jouw vogelaarshart. In het straatbeeld staat de reiger volgens mij toch een beetje in het verdomhoekje.
1: Ja, je moet het denk ik met andere ogen bekijken. Eigenlijk is die blauwe reiger, is net als die andere reigerachtige, is het van origine een schuwe moerasvogel die zich op wonderbaarlijke wijze over eeuwen tijd heeft aangepakt. Aan een leven nabij de mens. Dus wat heel grappig is bijvoorbeeld, is dat de grootste kolonie blauwe reigers van Nederland, nou, waar denk je dat die zit, Sweet?
0: Niet op de Albert Kuipmarkt?
1: Nou, bijna wel, in Artis. Gewoon tussen alle dieren daar in de bomen. Daar zit een kolonie van meer dan 100 nesten van blauwe reigers. Ja, en ja, het is gewoon een vindingrijke vogel. Net als bijvoorbeeld een zwarte kraai of kauwen. En ik heb altijd wel respect voor die vogels. Want ik bedoel, wij mensen, wij zijn verantwoordelijk voor enorme achteruitgang bij vogels. 1 op 8 vogelsoorten wereldwijd wordt met uitsterven bedreigd. En met heel veel vogels gaat het ook niet goed. Gaan achteruit. En als dan een vogel een manier heeft gevonden om juist heel goed te kunnen leven naast ons. Dan kan je daar alleen maar respect voor hebben natuurlijk.
0: Ja, maar als je naar de vogel zelf kijkt, dan zeg jij, het is eigenlijk gewoon een keurige vogel.
1: Je moet er ook respect voor hebben. Ik heb een keer op de oude Kuipmarkt, waar we het net over hadden, een keer een blauwe reiger, stond te bedelen bij, of die stond gewoon te wachten bij zo'n zo'n poelier. En toen ging turven, want wat deed hij? Die ging kippenpoten naar binnen schokken. Van die afgekloofde kippenpoten die mensen hadden weggegooid. En die blauwe reiger, die specifieke blauwe reiger, die verrat er 23 achter elkaar op zonder te kauwen, want dat kunnen vogels niet. Maar ze hebben dus heel erg sterk maagzuur, wat zo'n kippenpoot in zich heel kan verteren. Nou, dat is ook weer een mooie reigerbeetje.
0: 23 kippenpootjes?
1: Achter elkaar en dan nog wegvliegen. Ja, dus dat, die at ongeveer een tiende of zo van zijn lichaamsgewicht aan kippenpoten. Had die zo binnen een paar minuten op voor mijn neus.
0: Is het een inheemse vogel eigenlijk?
1: Ja, zeker. Dus het is anders dan bijvoorbeeld die halsbandpakieten. Dat is een exoot. Die is geïntroduceerd door de mens. Die blauwe reiger is hier altijd al geweest. Sterker nog, die was hier echt nog al lang voordat wij hier nog als jager-verzamelaars met stenen elkaar de hersens in sloegen. Was die blauwe reiger al. En het is echt een soort die onderdeel is van Nederland. Want Nederland is van origine is een rivierdelta met heel veel moeras. Natuurlijk, wij hebben allemaal dingen, allemaal delen van Nederland hebben wij ingepolderd. Maar die reigers en ook die andere reigersoorten, die zijn echt heel erg onderdeel van de Nederlandse avifauna. En het is daarom ook leuk dat ze nu best wel goed doen de laatste jaren. Dus eigenlijk kan je wel zeggen dat de reigerachtigen in de breedte bijna allemaal best wel zijn toegenomen. Dat komt doordat de moerasnatuur is uitgebreid. En dus door klimaatverandering heb je sommige zuidelijke reigersoorten die oprukken naar het noorden.
0: Als ik dit zo hoor, zou er veel meer waardering moeten komen voor de reiger. Daarom wil ik tot slot weten, hoe herkennen we de reiger? Wat voor geluid maakt een reiger?
1: Soorten die oprukken naar het noorden.
0: Als ik dit zo hoor, zou er veel meer waardering moeten komen voor de reiger. Daarom wil ik tot slot weten, hoe herkennen we de reiger? Wat voor geluid maakt een reiger eigenlijk?
1: Nou, dus geluid is

0: Dwarshuis, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Dit was het Oog. Morgen presenteert Elisabeth Steins. Een heel fijne nacht.
2: NPO Radio 1.
3: Een kwaardig verhaal.
4: Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon op de zender.
5: Dr. Keldrenko.
4: Dat is gewoon de wet. Dus bij deze.
6: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over. Hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
4: Ja, zeg maar niet te hard. Ik hoorde een motorzagel starten. Ja.
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Zijn we zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn, dat we nog steeds klagen over te veel regels.
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
8: Ja, of de jongens harder. Er is toch meer productiviteit groeien, hoor. Kom op.
9: Avro Tros.
5: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
10: Ster.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. maaltijdthuis.nl.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl.
17: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
20: Reis slim met Golden eSIM.
21: Mam, waar is mijn zwemband?
22: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
23: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
24: AllSafe
19: geeft ruimte. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
23: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: NPO Radio 1.
25: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey

0: Guerrero en zilver naar de Britse Keely Hutchinson. Broeders Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: In de geschiedenis hebben Indische mensen heel veel traumatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
1: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond. Vele van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
2: De oorlog is net voorbij. In die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland. En zo word je dan ook behandeld.
3: Je leert daar ook mee leven. Van oké, dit is hun overkomen en daar heb je respect voor. Zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
1: Je ziet het in de documentaire Indisch zwijgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Toevallig is de sushi-rijst staat daar.
1: Oh, die heb je ook?
0: Ja, die heb ik ook, ja. We hebben risotto, we hebben sushi-rijst.
2: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Iedere 4 meter ligt er een drainageslang die zorgt dat het water verdeeld kan worden. Totaal hebben wij nu rond de 700 kilometer getrokken.
4: We zijn hier tegen aangelopen van door een kweker in Boskoop en die op zoek was naar een nieuw gewas wat veel CO2 op en kon nemen, een ander grasgewas. En daar zagen we wel brood in, want ja, CO2 is een groot probleem in heel Nederland.
2: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Na een lange zomer wachten gaat het topamateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quickboy speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: ADO Den Haag FC Groningen, zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

doen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. En na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.